0: Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. En in Ecuador is 2 ton cocaïne onderschept voor het naar Europa ging. Een spul zat in een container vol fruit die naar Zweden moest gaan. Een drugshond sloeg erop aan tijdens een reguliere controle. Het is niet bekend wie er achter de smokkel zit. Ecuador wordt veel gebruikt om drugs uit Colombia en Peru te versturen. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18.
1: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. En in Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau opnieuw 3 keer uitgebarsten. Afgelopen weekend barstte die ook al uit. Toen moest het vliegverkeer worden stilgelegd door een aswolk. Het is niet bekend of er nu weer zo'n wolk is ontstaan. De meeste vliegvelden waren net weer een paar uur open. Het radioteam weer door Weer Online. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden.
1: Deze week, de radioteam staat op.

0: 5 uur.
1: In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet-militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anak Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. De eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. Daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook verloor. Zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Het radioteam weer door Weer Online. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden.

0: mee. De nacht maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen haalt Jan-Willem nog even een rondje koffie voor iedereen.
1: Alfred, wil je nog koffie? Ja, doe maar zwart.
0: Hallo, checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Ja, ja. Goedemorgen, goedemorgen. En welkom bij een nieuwe dag. Het is dinsdag 8 september. Je hebt hem weer op de goede zender staan. Hij staat op Radio 10. Je bent bij Radio 10, staat op. En de Radio 10-app staat wagenwijd open voor jou als vriend van de show. Dus leuk als je van je laat horen. Het gebeurt al steeds meer. Mensen beginnen door te hebben wat het ritme is van Radio 10. En ik vind het ook leuk dat we een beetje in je dag passen. Goedemorgen, Alfred. Ik heb afgelopen week het begin van je show goed kunnen volgen. De wekker ging iets eerder, zodat ik me kon klaarmaken met een boterham en een kop koffie om 5 uur kon luisteren. Rustig moment om de dag te beginnen. De komende tijd gaat dat niet meer lukken. Oh, Harry, die meldt zich vast af. Nou, Harry, succes. Waarschijnlijk ben je druk of moet je gewoon lekker uitslapen. Anyway, fijn dat je erbij was. Mariette stuurt, hey Alfred, ik ben nog even de hond uitlaten met de oortjes in. Het valt me nog mee qua weer. Ik dacht dat dat al heel erg zou afkoelen. Maar het is juist heerlijk buiten. En André stuurt, goedemorgen Alfred en de ochtendploeg maakt er weer een mooie uitzending van.

0: Oh, wat is dit lekker, hè? Dire Straits, Sultans of Swing op Radio 10. Bij Radio 10 staat op. Even een bericht van Björn. Goedemorgen, toppers van de ochtendploeg. Willen jullie tegen onze topper Johnny P zeggen dat hij lekker bezig is? Zo alleen al die containers slingeren.
1: Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Oké, dit klonk een beetje als geheimtaal. Maar nou, goed bezig dus, Johnny P. Zegt Björn Beenakker uit Capelle onder andere. En ik zeg het ook, ik vind ook dat je heel goed bezig bent. Hey, ik heb hem weer staan hier in de studio. De dagschijf. Ik ga er zo weer een slinger aan geven. Daar komt een jaar uit. En dan rollen daar 3 hits van deze dag in dat jaar uit. En als jij wil helpen te beslissen welke platen we daarvan moeten kiezen en helemaal moeten draaien. Mag je een appje sturen via de Radio 10 app. Welke plaat jij gaat kiezen, dat laat ik lekker aan jou over. En welk jaar? Ja, ik heb ook geen idee. Gisteren was het 1983 uit mijn hoofd. Dus waar die vandaag op gevallen? Ja, het zou... Ja. Zou je dan meer kans hebben dat hij nu op de 90s of de zeros of zo valt? Ik heb eigenlijk geen idee. Als je wilt meedoen, stuur gerust een appje via de Radio 10 app met je naam of dagschijf of hallo Alfred. Het maakt allemaal niet uit wat je stuurt. En dan bellen we je even terug. En dan zit je zo meteen gewoon hier in de uitzending.

0: For That No Can Do. En daarvoor nog Portugal The Man en Feel It Still.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, we moeten hem weer een slinger geven. En dat ga ik niet alleen doen. Aria gaat mij helpen. Aria, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lekker al het krantje aan het lezen?
2: De krant, ja.
0: Die is al bezorgd bij jou?
2: Ja hoor, 4:15.
0: 4:15 al? Jeetje, wat heb jij een vroege bezorger?
2: Ja, altijd.
0: Oh, wat heerlijk. Ja. Hey, en wat heb je al gelezen in de krant?
2: Nou, ik zit net het stukje van Wouter de Winter te lezen.
0: Oh, over de heb je de Telegraaf, denk ik.
2: Ja, ja. Over de knieval van de coalitie.
0: De knieval van de coalitie. Oh, god. Ja. Wat zeg je dat? Een taai stuk zo 's ochtends vroeg? Of valt het mee?
2: Valt mee. Okay. Hij kan nog een leuk schrijven. Dus,
0: ja, precies. Dat maakt het dan al wat toegankelijker, zeg maar.
2: Ja.
0: En wat is hij vindt het een knieval. En gaat het nog goed komen volgens Wouter de Winter?
2: Nou, volgens Wouter niet, maar...
0: hoe sta jij erin? Ben jij iets hoopvoller?
2: Nee.
0: Ja, het is allemaal ingewikkeld tegenwoordig met de politiek. Ja. Hè? Want ja, uiteindelijk zijn we allemaal super ontevreden in het land. En er gebeurt ook zo weinig, hè?
2: Ja.
0: Maar goed, laten we het lekker niet verder over politiek hebben. Laten we het over muziek hebben. Dat is veel leuker. En ik heb ook iets veel leukers voor je klaarstaan. Ik heb hier een hele grote schijf staan in de studio. Dat noemen we de dagschijf. Daar geef ik een slinger aan en daar komt dan een jaartal uit. En dan krijg jij wat opties van mij. En dan mag jij kiezen welk liedje we helemaal gaan draaien hier op zender. Ik ga hem eerst eens eventjes een draai geven. Kijk, komt hij aan. Even kijken waar hij op komt. De week hadden we al de jaren 80. Nou, dat gaan we niet redden. Nee, we gaan nu...
1: 1997
0: is er even op uitgekomen. Nou, ik heb 3 opties. Als jij optie 1 leuk vindt, gaan we die draaien. Vind je die niet, gooien we die weg. Kan die ook niet meer terug. En als je uiteindelijk bij optie 3 uitkomt, dan gaan we die sowieso helemaal draaien.
2: Oké.
0: Yes? Oké, dit is optie...

0: Wegtewijk.
1: Wegtewijk, ja, dan wordt het automatisch de laatste.
0: Ja.
1: Oké. Okay. De Venga Boys, Parada de Tetas.
0: Nou, vooruit dan maar weer.
1: Vrij vertaald in het Nederlands natuurlijk. Een gezellig feestje.

Dit was Maroon 5 en This Love. Het is dinsdag 8 september. Welkom bij de ochtendshow op Radio 10. Even kijken naar het verleden. Dat is wel grappig, want weet je wat er allemaal gebeurd is op deze dag in het verleden? Nou, Montreal, de stad in Canada, is in het verleden veroverd door het Britse leger. Prinses Juliana en prinses Bernard kondigen hun verloving aan op deze dag in 1936. En dat was natuurlijk een feestelijke dag. En in 1966 werd de eerste aflevering van deze serie ooit uitgezonden. Als je dit al herkent natuurlijk. Ik hoop dat je het een beetje herkent. Het is namelijk Star Trek. En dat volgt de avonturen van de bemanning van het ruimteschip USS Enterprise, die in een utopische toekomst het heelal verkent om nieuwe werelden en beschavingen te ontdekken. Onder leiding van Captain Kirk natuurlijk. En Spock, officier, die buitenaards is. En dan proberen ze van alles mee te maken. En oorlogen en conflicten op te lossen. En ik dacht, ik ga eens even kijken of er nog wat fun facts te vinden zijn. Nou, die zijn er heel veel, hoor. Uiteindelijk was Star Trek een inspiratie voor de moderne technologie. En dan denk je, ja, dat zal wel weer. Nee, maar echt dingen die wij nu kennen. Zoals bijvoorbeeld de klaptelefoon. Dat is gebaseerd op de communicator tablets. Gewoon rechtstreeks uit Star Trek gecopy-paste. Spraakbesturing en de MRI-scanner. Allemaal rechtstreeks geïnspireerd op gadgets uit de serie. In 1976 werd er zelfs een shuttle van de NASA, na een grote brievencampagne, de Enterprise genoemd. Genoemd dus naar de grote space shuttle van de mensen uit Star Trek. En wist je dat het bekende Beam Me Up teleporteren, weet je wel, Beam Me Up, Scotty, is uiteindelijk bedacht omdat het te duur was om voor elke aflevering een landend ruimteschip op een planeet te laten animeren. Dus ze dachten, als ze gewoon zeggen Beam Me Up, dan komt het goed. En sowieso hebben ze ook nooit gezegd Beam Me Up, Scotty. Wat iedereen altijd denkt, nee, werd altijd gezegd Beam Us Up of Scotty Beam Us Up. Maar nooit Beam Me Up, Scotty. Dat is wel grappig. Ik dacht, dat is niet waar. Ik zoeken. Ik kan geen fragmentje vinden dat hij zegt Beam Me Up, Scotty. Dus het zal wel kloppen. Is Susanna Vega en Luca. Mijn

0: Wat een onthulling. Ongelooflijk. Hannelore komt net binnen. Ik zal het even netjes afkondigen trouwens. Mark Amber, good to be. Hannelore komt net binnen en die staat hier een beetje naar mij te kijken dat ik wat aan het vertellen ben over Star Trek.
1: Ja, je hele spreekbeurt.
0: Mijn hele spreekbeurtje. Ja. En zodra de microfoon dicht gaat, zeg je van... ik heb ze allemaal gezien.
1: Ja, echt. Maar ik ben eigenlijk een enorme trekkie.
0: Een trekkie noem je dat dan, hè?
1: Ja, een trekkie.
0: Zei ik het wel goed allemaal? Klopte het een beetje? Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet heel veel gekeken. Ik heb het wel eens geprobeerd en dacht ik, weet het niet.
1: Ja?
0: Maar Captain
1: Super
0: Kirk...
1: Super gaaf, joh.
0: Ja, vond je het echt gaaf?
1: Ja, man.
0: Maar wat vond je dan zo leuk?
1: Oh, al die nieuwe werelden ontdekken, die dynamiek onderling aan boord. Want eigenlijk was het gewoon een soap natuurlijk, een soap voor nerds.
0: Oh, dat was een soap
1: voor nerds. Al die karakters en ik hou er zo van.
0: En dan zat jij in je outfit op de bank?
1: Nou, ik had geen outfit, maar vrienden van mij wel. En we hadden ook echt speciale filmavondjes. Dan had een vriend van mij de beste afleveringen van Voyager met The Doctor uitgekozen. Dan gingen we de hele avond alleen maar naar die afleveringen kijken.
0: Maar kon je ze individueel kijken? Ging het dus niet door na een aflevering?
1: Nee, je kan ze individueel kijken.
0: Oh, okay.
1: Zeker, zeker.
0: En dan gingen jullie dus met z'n allen gezellig kijken?
1: Met z'n allen lekker kijken, ja.
0: Dat ging nog verder, hè?
1: Ja, we gingen ook naar beurzen. En vrienden hadden dan ook echt die kleding aan. En wij gingen ervoor.
0: Wat?
1: Maar je hebt er ook zoveel verschillende series van.
0: En, ja, precies. Ja. Maar Star Trek, dat is ook met dat kleine... allemaal van die gekke wezentjes die er nog in zitten. Of is dat weer Star Wars?
1: Dat is Star Wars. Ja, er zitten wel gekke wezentjes in. Maar dat was altijd lastig natuurlijk. Het waren altijd uiteindelijk gesminkte mensen.
0: Ja, precies. En Star Wars vind je dan suf?
1: Nee, vind ik ook leuk.
0: Vind je ook leuk?
1: Maar minder leuk dan Star Trek.
0: Star Trek, weet je uit jouw hoofd hoeveel afleveringen en films het heeft?
1: Nog geen idee. Maar
0: is echt heel veel, hè?
1: Ontzettend veel.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En mijn lievelings is Captain Janeway.
0: Oké, okay, nee, zeg
1: van
0: maar
1: van Voyager.
0: Okay.
1: Nee, zegt het je niks?
0: Zeg me helemaal niks.
1: Nee. Nou ja, ik zeg alleen maar coffee black.
0: Dat zei, ze hadden wel koffie.
1: Ja,
0: in de ruimte.
1: Ja, zij dronk al.
0: Want welk jaartal speelde dit zich dan af?
2: Hoe hoor ik dat nou?
1: Hè? Ja, lekker.
0: Koffie black.
1: Black, ja. Welk jaartal speelde dit?
0: Blijf maar halen, die man.
1: Ja, volgens mij, het begint iets van 1000 jaar in de toekomst of zo. Zeg ik uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: Ja, je hebt heel veel verschillen. Want je hebt natuurlijk ook
0: is allemaal echt
1: series
0: gebeurd.
1: Die teruggrijpen dan weer op wat dichter bij ons ligt nu.
0: Wat grappig. Maar er gaat een wereld voor me open dat jij een trackie bent.
1: Ja, en de Vulcan groet, hè?
0: De Vulcanroute. Ze doet nu de vingers uit elkaar waar het voor mij op een P-steken lijkt. Maar,
1: Nee. Speciale Vulcanroute. Moet je even oefenen.
0: dat is nog best moeilijk. Ja. Zou je twee...

0: zat ooit een boek te lezen van Arjan Lubach. En daarin vertelde hij een verhaal dat hij ook, behalve dat hij grappig is, ook in Amerika heeft gewoond. En dat hij daar ook liedjes heeft geschreven.
1: Arjan dus Lubach?
0: Arjan Lubach, weet je, de presentator/comedian. Uiteindelijk vertelde hij allemaal details over dat hij dan een liedje had gemaakt. Dat gaf hij dan aan een Nederlandse tekstschrijver en songwriter eigenlijk. Martijn Konijnenburg, hebben we ook wel eens in de show gehad, ochtends. En daarna kreeg ze een beetje ruzie. En Martijn die had dat ingestuurd naar Keigo. En die heeft er deze plaat van gemaakt. Keigo en Conrad Sewell, die hoor je dan zingen. En Arjan vertelde dat hij de tekst had gebaseerd op een bandenzaak in zijn wijk in Amerika. De Firestone. Nou.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Nou, wat een grappige omweg.
0: Ja.
1: Naar dit.
0: En hij heeft er ook nooit geld voor gekregen. Daarom is hij een beetje verontwaardigd. Maar in het boek stond het een beetje zo omschreven van... ze gaf hij dus ook niet aan dat het de Firestone was. Maar het was een beetje cryptisch allemaal van... welke bandenbedrijf die dan bedoelde. Ja. En welk hitje het dan precies over ging. Maar het ging wel over een
1: maar dat is
0: plaat.
1: Een merk. Gewoon een soort van
0: maar dat stond dan heel groot op het
1: plant. Ja,
0: ik vond het wel grappig. Firestone van Keigo. En je hoorde zijn stem al. Jeroen, kijk. Ook in een Star Trek outfit. Wat leuk.
1: Hallo, lieve mensen.
0: Hallo.
1: In een Star Trek outfit.
0: Oh nee, Hannelore en ik. Heb je het net gehoord?
1: Ik heb het gehoord natuurlijk. Luister
0: dat Hannelore een trekkie
1: is. Misschien was je net
0: die enorme limo van je aan het inparkeren.
1: Nee, ja, maar sterker nog. Het was zelfs zo dat ik aan het achteruit inparkeren ben. En dan wil mijn auto mijn radio uitzetten. Zodat hij al die superhandige piepjes kan laten horen. Van, oh, pas op dat je niet tegen een grasprietje aanrijdt. Die heb ik de hele tijd uitgezet. Omdat ik heel graag wilde horen wat Hannelore aan het vertellen was. Over haar Star Trek-fanheid.
0: Maar wat ik ook wel...
1: Een
0: komisch detail vind. Jij zit nu te zeuren over de piepjes. Jij vertelde pas geleden dat er steeds minder piepjes in jouw auto afgaan. Omdat
1: alles kapot gaat.
0: Er heeft een marter in jouw auto toch alles door zitten bijten.
1: Ja, klopt. Ja. jij wil zo graag in de natuur wonen. Maar ik had een marter blijkbaar in mijn motorkap. En die heeft alles kapot gevreten. Maar daar kwam ik pas achter toen die bij de garage was.
0: Toen je een botsing had en je airbag niet afging.
1: dat viel wel mee. Maar inderdaad, één voor één alle... tussen aanhalingstekens rijhulpsystemen, die vielen allemaal uit. Maar nu zijn ze allemaal weer gerepareerd.
0: Oh, toch
1: wel. Bij ieder grasprietje dat ik passeer, raakt mijn auto hysterisch in paniek.
0: Nou goed, zo handig.
1: Daarover gesproken.
0: Oh ja, hysterische paniek. De kranten.
1: Och,
0: ja,
1: goedemorgen.
0: Jeroen is weer binnen.
1: Ja. De kranten. Ja, nee, ik zat even... Ik heb de column van Wouter de Winter overgeslagen.
0: Dat heb je al gehoord.
1: Ja. Ik hoorde de aanbeveling. Mijn oog viel op een stukje in de Volkskrant vanochtend.
0: Ja.
1: Over St. Paul's Cathedral in Londen. Want daar worden blijkbaar vanaf komend najaar... wordt die soort van verhuurd aan een organisator voor feesten.
0: Oh,
1: ja,
0: dus kun je daar je bruiloft vieren? Of zo?
1: Nou nee, het is een nachtclub, Fabric. Blijkbaar is dat in Londen. Ken je dat?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja. Is serieus?
1: Oh, wat grappig. Ik had er nog niks van gehoord.
0: Heel bekend in de dance scene.
1: Ja, nou precies. Een nachtclub in Londen. Die mogen nu feesten organiseren in St. Paul's Cathedral. Waarvan je zou zeggen, dat is toch best wel een beroemde heilige plek eigenlijk in de stad. Ook niet iedereen is daar heel blij mee in Londen. Vooral ook omdat Nelson daar begraven ligt. Een held uit de Britse geschiedenis natuurlijk. Ze zijn nazaten zich ook. Is er dan niets meer heilig?
0: Oh ja, ja, dat snap ik wel een beetje. Maar ja, aan de andere kant, ze breken de tent toch ook niet af.
1: Nou, dat mag je toch hopen.
0: En de
1: mensen van die cathedral die zeggen... ja, weet je wat het is, jongens? Het levert lekker geld op. En dat kunnen
0: wij weer het dak repareren. Ja.
1: Om daar dingen mee te doen.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat gebeurt allemaal.
0: En neig je er dan ook naar om nog even te gaan kijken... voordat het een discotheek wordt?
1: Nee, het wordt niet een discotheek.
0: Oh, het wordt alleen maar...
1: gewoon één keer per zoveel tijd.
0: Oké. Dus het valt allemaal wel mee.
1: En op de voorpagina van de Telegraaf... een hele vrolijke foto van allemaal... krasse knarren op, wat zijn het? Zijn het Solexen?
0: Nou,
1: rommers die zij hebben opgetuigd. Fatbikers van Welleer staat erbij.
0: dat klopt eigenlijk wel, ja.
1: Dat is wel waar, ja.

0: Belinda Carlisle stak haar lichtje op, lieve light on. Goedemorgen, het is 6 uur op dinsdagochtend. Het laatste nieuws. We praten hierbij. Anne-Lotte Zwitserloot, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikt, waardoor een medewerker denkt met een collega te spreken. Hij moet inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. En daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs. Dat schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden straks ook kijken naar dingen als innovatie en kwaliteit voor zo'n opdracht gunnen. Daarmee moet worden voorkomen dat Chinezen een klus spotgoedkoop binnenhalen. En in het oosten van Nijmegen hebben mensen gisteravond schoten gehoord. Maar de politie heeft er niks gevonden. Volgens regionale media moest iedereen binnenblijven en reed er een auto hard weg. De politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. En dan Radio 10 weer. Vanmorgen nog bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plaatsen regenen en het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
0: En hoe stond de weg, Jeroen?
2: Ja, dat is een goede vraag, Jan-Willem. De A28, dat wordt echt wel een ding, hoor, deze ochtendspit. Bij Nijkerk is de weg in beide richtingen dicht, want daar dreigt een brug weg te spoelen. Vond Rijkswaterstaat zo'n gevaarlijke situatie dat ze dachten, we gooien hem helemaal dicht.
3: Ben je dan een beetje aan het aandikken? Ik heb wel het idee.
2: Nee, dat is een brug in de A28 met pilaren die daar in het water staan. En daar zit zand en grind onder. En dat zand en dat grind, dat is veel harder weggespoeld dan dat ze verwachten. Dus Rijkswaterstaat denkt nu, we kunnen daar geen auto's meer overheen laten rijden. Trouwens ook niet onderdoor, maar dat is weer een ander verhaal. Zorgt wel voor dat die A28 dus dicht is in beide richtingen. Dus als je van Zwolle naar Amersfoort wil of andersom, dan moet je een andere route kiezen. Er was ook nog een probleem op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Bij Wageningen stond een vrachtwagen in brand. Die is ondertussen geblust. Er zijn nog wel twee rijstroken dicht. Vanaf het knooppunt Waterberg bij Arnhem heb je 12 minuten vertraging.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
9: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
11: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Auto Deals Bijbel.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
10: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.
11: Radioteam staat op.
10: Jan Willem, Jeroen en de ochtendploeg.
11: De grootste hits aller tijden. Radioteam.
12: Good morning, starshine. The earth says hello.

0: I don't want to say I love you is het zinnetje van het liedje. En toch doet hij het dan, hè? Vind ik toch wel mooi gevonden. Message to my girl van Split Ends. Welkom in de ochtendshow van dinsdag 8 september. Goedemorgen, ochtendploeg.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vandaag gaat er weer eentje uit, hè? Een mooie reis.
2: Ja!
0: Och. Ja, ik was heel blij gisteren voor Ingrid. Moet je horen.
3: Beste Ingrid.
4: Ja.
0: Gefeliciteerd! Ja!
4: Ja, meen je!
0: Ik vind gewoon een vakantie voor twee personen naar Cavernia. Fantastisch. Ja, die won gewoon even een reisje voor twee personen. Compleet verzorgd naar Kaapverdië gisteren bij Jan Paul. Straks om 6:15 maken we de nieuwe bestemming bekend. En dan ga jij die check weer in een nieuw koffertje doen.
2: Ja. En ik zei het net al, het is goed om rekening mee te houden deze dinsdagochtend als je de A28 regelmatig gebruikt. De brug bij Nijkerk in de A28, waar je waarschijnlijk altijd zeg maar, voorkomen achterloos overheen rijdt, dat je helemaal niet op let, maar dat blijkt ineens een groot probleem te zijn, is in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat heeft dat uit voorzorg gedaan, want rond de pijlers van de brug is zand en grind weggespoeld en daardoor is het niet meer veilig.
0: Nou ja, ze.
2: Hoe lang die afsluiting gaat duren, dat weten ze nog niet. Maar zeker vandaag en morgen. Dus houden er echt rekening mee. Dat is zo'n beetje van de Radio 10 Verkeersdesk de voorspelling dat het in de omgeving van Amersfoort best wel wat verkeersproblemen gaat geven deze ochtend.
0: Hoe kwamen ze erachter, weet je dat ook? Want jij bent zo iemand die zich dan in dat soort verhalen verdiept.
2: Nou ja, blijkbaar was het al een tijdje gaande. Ik denk dat daar gewoon regelmatig checks zijn. Ik weet niet hoe dat ook het voor moet zetten met duikers of zo.
0: Met de grindvoorraad.
2: Ze hadden al wel in de gaten dat dat aan de hand was, maar niet dat het zo snel ging. En daar waren ze dan ineens gisteren achter gekomen. En toen dachten ze.
5: Please take your seats.
2: Please take your seats, ja.
0: Het is vervelend, maar wegspoelen als je over de snelweg rijdt. Is natuurlijk ook vervelend. Dat wil je ook niet. Hebben we nog niet zo verboden?
6: De man die het doet, de trots van Veenendaal. Is er nog wat aan
2: de hand? Nou, ik zag jou helemaal oplichten.
0: Nou ja, zeker. Botik van de Zandschulp, de trots van Veenendaal. De tennisser die heeft zijn wedstrijd op de US Open gewonnen van de Fransman Arthur-Guéa. Hij is door naar de kwartfinale. Hij heeft er behoorlijk voor moeten knokken. Het was spannend, joh. Hij stond dus 2-0 achter in sets. En dan denk je, ja, Botik van de Zandschulp. Ja, dat wordt heel, heel ingewikkeld, hè?
2: Want die spoelt zo weg van de baan.
0: Die tennis vaak vooral tegen zichzelf natuurlijk. Omdat hij dan, laat hij zijn hoofd hangen. Denkt hij, dit werkt niet meer, dan gooit hij zijn tennis.
2: Ja, dat is wel zijn valkuil.
0: Ja. Of het werkt precies andersom. En dat gebeurde nu dus. Hij kantelde de wedstrijd volledig. Het duurde 5:13. En na afloop was hij zowaar tevreden over zijn wedstrijd.
7: Dat ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk, een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Maar ja, ik ben blij dat ik met slecht spelen gewonnen heb.
0: Ja, maar zo klinkt een tevreden Botik.
2: Ja, dat is dan toch ook wel eens dat je denkt.
0: Zeer uitbundige Botik.
2: Ja, Botik, je mag er soms ook wel van genieten. Maar ja, misschien neemt hij het zo serieus dat hij.
0: Nou ja, hij staat dus wel gewoon in de kwartfinale van de US Open.
2: Zeker,
0: tegen Zverev, de nummer 2 van de wereld. Dat is wel eventjes pittig. Maar over het algemeen is Botik tegen de hele goede spelers juist extra goed.
2: Wacht even hoor. Hij is extra goed tegen hele goede spelers.
0: Ja,
2: dan bespreekt hij zijn reserves aan en dan ineens heeft hij het toch in huis.
0: Tegen goede spelers ga je beter spelen.
2: Daar zit wat in. Vandaag is het stakingsdinsdag. Duizenden medewerkers van onder andere de gemeente, het Rijk, de thuiszorg, verzorgingshuizen en universiteiten komen naar Den Haag. Zij eisen dat de voorgenomen bezuinigingen op onder meer de WW, de WIA, de AOW en de zorg van tafel gaan. Hou er rekening mee, morgen ook weer staken en dan gaat het hele openbaar vervoer plat.
0: Mocht je de beelden zien, schrik niet. Het is vandaag de tweede dinsdag van september. Volgende week is natuurlijk pas de derde dinsdag van september. Want ze gaan dus ook met een gouden koets
2: oefenen.
0: Niet oefenen. Deze demonstranten die hebben een eigen gouden koets.
2: Oh.
0: Ja, dus als je de gouden koets vandaag door Den Haag ziet gaan, dat je niet denkt, is het al de derde dinsdag van september?
2: Maar ze hadden de memo niet gekregen dat de gouden koets al lang niet meer rijdt.
0: Ja, maar goed, de gouden koets is natuurlijk iconischer dan de glazen koets.
2: Ja, okay.
0: Dus zij hebben de gouden koets.
2: Ja, okay.
0: Ken je deze band toevallig? Ook niks van gehoord. Nou, Alfred van de Weetjes, de man die alles weet, zolang dit maar kan opzoeken.
2: Ik moet het even opzoeken.
0: Jij zoekt het even op. Nou, dan zeg ik het maar even, anders duurt het allemaal veel te lang. Dit is Oasis natuurlijk.
2: Oh ja, Oasis.
0: Dat is niet te geloven, ja. Liam en Noel Gallagher, de broertjes van Oasis, die plaatsen gisteren een mysterieuze video. Laten we even kijken naar de beelden. Je hoort duidelijk haven.
2: Stoomboot van Sinterklaas.
0: Havengeluiden zijn dit. Ja. Havengeluiden.
2: Is bij een brug?
0: Ja.
2: Zijn ze bij een brug?
0: Ze zijn niet bij een brug, niet bij de A28. Nee, ze zijn dus in een haven. En je ziet dus één jongen een middelvinger opsteken. En die wordt vervolgens weggetrokken. En dit schijnt te verwijzen naar het beruchte middelvingerincident in 1994.
2: Okay.
0: De broertjes Gallagher zouden optreden in Nederland. Ja. We waren stomdronken, zoals je verwacht van de broertjes van Oasis. Stomdronken op de ferry. En kregen het toen aan de stok met een van de bewakers.
2: Ja.
0: En omdat ze ruzie kregen met de beveiligers en ze renden over de boot. Het was een soort cartoonachtig. Je ziet dus die broertjes Gallagher over die boot rennen. En de beveiliging erachteraan. Bang, bang. Nou goed. En vervolgens komen ze het land niet in. Dus dat hele concert gaat niet door. En dit filmpje verwijst dus naar dat incident in 1994. Later dat jaar zouden ze trouwens wel optreden in Paradiso. Met andere woorden, Oasis komt waarschijnlijk.
1: Naar Nederland.
0: Ja. Tot ver. En we worden klaar mee, zeg. Oh.

0: Arjen Lubach.
1: Nee, oh, nee. Je bent wel echt heel warm. Nee, Ed Sheeran, je grote vriend.
2: Oh, Ed Sheeran.
1: Ja, die
2: onze goede vriend Ed.
1: Ja.
2: Waarom heeft hij niet even gebeld, jongens? Ik heb een leuke nieuwe plaat.
1: Dat had hij eigenlijk wel even kunnen doen. Hoe gaat het onderweg?
2: Nou, onderweg is het nog niet zo heel erg druk hoor. Het is natuurlijk ook nog lekker vroeg, die A28. Ik blijf het maar eventjes zeggen. Van Amersfoort naar Zwolle is dicht bij Nijkerk in beide richtingen. Je ziet nu al dat mensen aan het omrijden zijn. Logisch ook via Flevoland. Tussen Harderwijk en Zeewolde op de N305. Nu al een kwartier extra.
1: Het is 6:50. Goedemorgen.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
1: Het begint een soort toverspreuk te worden. Dus, hè? Dat je denkt, ik word even betoverd met een goed idee.
2: Zo klinkt het wel, hè?
1: Ja, laat die betovering voorlopig nog niet uitwerken. Maar stuur het even door via de app. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan? Het mag alles zijn, hè? Dat zeggen we iedere dag. En dat menen we ook echt. Dus denk ik, jongens, daar word ik eigenlijk wel vrolijk van als ik dat nummer op de radio hoor. Laat het ons even weten via de app. Vrolijkheid is er sowieso al. Over Shiny Happy People zingen R.E.M.

0: net als bij Candy van Iggy Pop. Dat die zit te wachten tot Kate Pearson komt. Ik word altijd vrolijk van haar stem, terwijl ze eigenlijk alleen maar schreeuwt.
1: Ja,
0: het is eigenlijk een schreeuwmens, maar wel een heel leuk schreeuwmens. Kate Pearson en R.E.M. en Shiny Happy People op de vroege dinsdagochtend.
1: Ja.
0: Als je Lisbeth vandaag kwijt bent, dan zit ze waarschijnlijk op zolder.
2: Lisbeth! Lisbeth!
3: Goedemorgen.
1: Hey, hallo, goedemorgen.
0: Ja, dit is wel echt een klusje voor vandaag. En gisteren was het natuurlijk een heerlijke zomerdag. En dan gaat het vandaag regenen en een beetje waaien en zo. Dan denk je, weet je wat, ik ga de zolder opruimen.
3: Precies, ja.
0: Maar is het hoog nodig?
3: Nou, het is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is het al jaren nodig. En we nemen het ons iedere keer weer voor. En ja, op zo'n druilerige dag zeggen we tegen elkaar, ja, nu moeten we echt gaan. Maar het probleem met die zolder is altijd, er zijn zo iemand, dan staan we te kijken van wat kan er weg. En dan gaan we het eigenlijk alleen maar verschuiven. En dan komen we dingen tegen en die gaan dan door je handen heen. En dan denk je van, oh ja, ja, daar zaten verhalen achter, herinneringen achter. Zullen we het toch nog maar even bewaren?
0: Oh, wat grappig. Ja, ja. Want ja. Je zegt tegen elkaar, we gaan de zolder opruimen. Maar eigenlijk ga je gewoon even naar het museum van je leven.
3: En dan zegt het heel mooi.
0: En dan kom je s'avonds beneden en denk je, nou, we hebben niet opgeruimd. Maar het was wel een mooie dagje.
3: Precies, het staat weer op een andere plek, zeggen we dan.
1: Maar wat kan het ook lekker zijn om dat museum van je leven lekker in die container op het milieupark te gooien? Ja!
3: Ja.
1: Nee, daar doe je niet mee, ik hoor het al.
0: Zij is niet ontvankelijk voor het weggooien van spullen. En dat is maar goed ook. Ik snap heel goed dat je deze wil horen, want dit is toch een lekker mijmerplaatje van de Beatles.
3: Ja, precies. Want de radio gaat altijd mee naar boven natuurlijk op zolder. Ja, en dan zetten wij heerlijke nummers op.
0: Maar goed, is dit dan het nummer wat als een soort van startschijn geldt om je zolder te gaan opruimen? Ik vind het nog wat vroeg, hoor.
3: Misschien wel, hè. Maar het is wel een heel mooi nummer.
0: Ja,

0: Zo wonderschoon In My Life van de Beatles. Aangevraagd door Lisbeth. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, wat zit erin?
1: Goedemorgen. Ja, je verwacht het niet, maar het gaat vandaag waarschijnlijk de hele dag over luiers.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749.
4: Ka-ching. Corendon.
7: Alle Sik & Verf bestel je bij...
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
13: Kippie.
14: Mama, mama, mama.
12: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
14: Mama, een kleurplaat.
12: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Mama! Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Vandaag veel bewolking, vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 in het noorden tot 22 in het zuiden van het land. En hoe is het onderweg, Jeroen?
2: Jij kan net met Hanne Loren over hoe lang gaan we die A28 blijven noemen. Maar ik kan me voorstellen, als je nu net de radio aanzet, dat je denkt van dat is wel superbelangrijke informatie. De snelweg van Amersfoort naar Zwolle is in beide richtingen afgesloten bij Nijkerk. Dat komt door een viaduct dat daar veel slechter eraan toe blijkt te zijn dan ze dachten. Eerst was het idee nog dat dat 2 dagen ging duren. Maar nu heeft Rijkswaterstaat eigenlijk net gezegd, we gaan het net zo lang afgesloten houden als het duurt om dat helemaal te repareren. Dus dat kan nog wel eventjes gaan duren.
1: En dan omrijden via de A50, A1.
2: Dat is het. De officiële, dus via Apeldoorn inderdaad, dat is de officiële route. Maar er zijn al heel veel mensen die denken, ja dag, ik ga gewoon via Flevoland rijden, dus via Zeewolde. Daardoor sta je daar op de N305 nu ook al in de file van Harderwijk naar Zeewolde. De A12 is een heel ander verhaal. Van Arnhem naar Utrecht. Bij Wageningen was vanochtend een vrachtwagen in brand. Die is ondertussen geblust. Zijn al wel 2 rijstroken dicht vanaf het knooppunt Velperbroek. Heb je bijna 1 uur extra reistijd.
1: Het is 6:30 geweest. Hoog tijd om je even bij te praten over het laatste nieuws. Anne-Laure Zwitserloot, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. En die hoopt daarmee dat mensen hem herkennen. Luister maar.
4: Wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en alle problemen wel gelijk weg. Heeft u nu dan de tijd?
3: Dat was een stukje van het gesprek. De hacker gebruikte veel IT-termen, waardoor een medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte Odido-website. En daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. Het kabinet treuzelt met een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Dat schrijft de Telegraaf. Er ligt al 2 jaar een motie vanuit de Tweede Kamer, maar daar doet justitieminister Van Wil nog niks mee. En paniek in Nijmegen. De politie is gisteravond massaal een wijk ingetrokken nadat er schoten waren gehoord. Bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. Ja, en luiers, die kunnen zomaar het gesprek van de dag worden. Want het kabinet komt met een opmerkelijk plan. Ze willen dat het principe de vervuiler betaalt ook gaat gelden voor luiers. Omdat de hele economie circulair moet worden, komt er binnen 5 jaar een inleverplicht voor luiers en incontinentiemateriaal. En dat kan jonge gezinnen en ouderen jaarlijks honderden euro's extra gaan kosten. Telegraaf schrijft erover. Er moet dan een heel landelijk systeem worden opgetuigd. Maar ja, leveranciers en producenten zijn wel bang voor gênante taferelen als ouderen straks met een tasje naar zo'n inzamelpunt moeten.
1: Nou, en luierdump. Krijg je dan, hè?
3: Ja. Jonge ouders en baby's, dan zijn luiers, het kost veel, het is vervelend. Maar die ouderen met zo'n tasje, met dat incontinentiemateriaal, dat kan je toch niet maken?
1: Jawel, maar en het zijn volgens mij ook de doelgroepen die het over het algemeen minder breed hebben. Kijk, jonge ouders, die hebben het natuurlijk al niet super breed.
3: Ja, als ik kijk naar mijn eigen ouders, die kunnen echt niet met hun materiaal naar zo'n punt toe rijden.
1: Maar waarom moet het dan meer kosten? Want je kunt dit toch ook gewoon, je kunt toch ook dat gratis inzamelen, zoals je wellicht ook met batterijen.
2: Dat is vet.
3: Ja, omdat gewoon, er moet zo'n heel inzamelsysteem worden opgetuigd, moet allemaal worden gerecycled. Ja, dat kost allemaal veel geld. En ze zeggen, het kabinet, ja, de vervuiler betaalt. Dat is het principe.
2: Dat het meegenomen wordt in de nieuwprijs of de aanschafprijs van die luiers.
3: Ja, op zijn minst.
1: Ja, dat je het op die manier betaalt.
3: Of dat je dus een soort abonnement moet nemen, dat ze het bij je thuis komen ophalen tegen vergoeding.
1: Oh, dat kan natuurlijk ook, ja. Maar goed, kijk, ze zeggen over 5 jaar, en we weten inmiddels hoe dat werkt in Den Haag, tegen de tijd dat het gebeurt, zijn je kinderen tieners. Dus,

0: toepasselijke plaat vandaag.
1: Hey, it's a rainy day. But the sun always shines on TV. Het waren de legendarische woorden van een weerman in de Verenigde Staten. Ja, de gasten zaten na een concert in een hotelkamer. En ja. Wat doe je dan als je in Amerika bent? Dan zet je de Weather Channel aan.
2: Ja, ik toch? Snap het. Nou, maar ik was dat vroeger. Nu is dat niet meer zo. Maar als ik vroeger.
1: Toen je
2: naar Amerika ging. Ik zat de hele dag voor de televisie.
1: Toen de gulden nog van hout
2: toen
1: was.
2: Toen de gulden nog van hout. Toen de dieren nog konden spreken.
1: Ja, precies. En de mist zo dik dat je je fiets tegenaan kon zetten.
2: Toen, snap je? Ja. Zo lang geleden is het.
1: Ja, toen?
2: Nou, toen ging ik, als ik in Amerika was, wilde ik ook alleen maar tv kijken. Wilde ik de Today Show zien en zo. En ja. Nu kan je dat allemaal terugkijken via internet. Maar dat was toen echt een belevenis.
1: Maar ja, die weerman die kon niet vermoeden dat de zanger van AHA zat te kijken. En dat zinnetje heeft gebruikt voor een fantastische hit. The Sun Always Shines on TV. Ja.
0: De Forever Young Collectie.
1: Liedjes van 40 jaar of ouder die hun glans niet verliezen, die altijd jong blijven. Dat is de Forever Young collectie. Iedere dag voegt een nieuw lid van de ochtendploeg een liedje toe. Een artiest mag er maar één keer in staan. En vrijdag ben jij misschien aan de beurt. Ik zeg het maar eventjes. Dus als je denkt, nou jongens, ik weet nog wel even een leuke. Stuur het dan door via de app. Dinsdag is jouw dag, Jeroen.
2: Dinsdag is mijn dag, ja, sowieso. Ik dacht, ik moet het toch maar even doen voordat iemand anders ermee vandoor gaat. Voordat Hannelore ineens zegt
1: Slayer.
2: Ja, Slayer. Nee, Abba, het moest ervan komen.
1: Zeg een keer, wat een verrassing.
2: Ja. Nee, ja, sorry. Maar goed, aan de andere kant, het is ook wel een nummer. Ik blijf er iedere keer, want je ging hem net eventjes klaarzetten zodat je hem kon draaien. En ik hoorde de eerste tonen van dat liedje.
1: En je veerde gelijk
2: op. Ik lichtte gelijk op, want het is toch zo'n bijzondere track van Abba. En dat is niet The Dancing Queen of Mamma Mia of dat, maar The Day Before You Came. Ken je die?
3: Mooi.
2: Oh, nee, heb ik 5 seconden. Goed.
1: Oh, wacht, je wil nog even haar vertellen. Ja. Nee, maar dat mag wel.
2: Het is een van de laatste liedjes die ze samen maakten uit 1982. Terwijl hun gloriedagen, ja, goed, maar net hoe je ernaar kijkt, toch in de jaren 70 lagen. En ze hadden altijd ruzie en was allemaal gedoe. En dat hoor je ook heel erg terug in deze track. En de fans zijn er nog niet helemaal uit waar dit liedje nou eigenlijk over gaat. Want misschien dat het wel gaat over een moord.
1: Oh, maar The Day Before You Came, en dat gaat dus over een specifiek persoon.
2: Nou ja, dat weten we dus niet, want dat is nooit opgehelderd. Maar Anjeta die kijkt zwoel in de camera en alsof ze van alles van plan. Laten we maar gewoon dat liedje luisteren. Joh, kan ons het schelen. Het is gewoon een mooi nummer.
1: Maar het intro is nog lang niet vol. Nee. Het is een intro van 50 seconden.
2: Nee, maar er zijn dus mensen die zeggen, omdat het zo onduidelijk is waar het nou eigenlijk over gaat, van de dag voordat je je geliefde tegenkomt. Maar er zijn dus ook boze tongen die beweren dat het over een psychisch gestoord iemand gaat die

0: geweldige muziek om de bestemming bekend te maken. De reiswekker van vandaag. Oh, ja.
1: Misschien gaat de reis wel naar Stockholm.
0: Dat zou toch wat zijn?
1: Ja.
0: Ik zie jou gewoon in gedachten die showtrap afkomen nu.
1: Oh, ik zag Anieta nog even op dat mistige station in Stockholm staan.
0: Ik was alweer een stapje verder. Mm-hmm. Want die reiswekker die gaat vandaag weer. We hebben 10 koffertjes. En zometeen gaat de reis in één van de koffers. Maar dan moeten we wel weten waar de bestemming heen is. Of waar de, dat is eigenlijk gek om te zeggen. Dat is geen, waar de bestemming heen is.
1: Ah, ja, ik snap wel
0: wat de bestemming is. Ja, of waar je heen gaat. Ja.
1: Denk even naar Hannelore. Hannelore is een Nederlands goed.
0: Ja, ja. Dat is,
2: Nee, die zijn eruit nu.
0: Ja, we zijn er nu, klopt het. Maar
3: bestemming van de dag.
0: De bestemming van de dag, Jeroen.
3: De Radio 10 staat op reiswekker.
1: Ik heb hier weer een gouden envelop. En daarin, die is dichtgemaakt door de jury. En daarin zit de bestemming van vandaag. Waar gaat de reis naartoe die wij mogen... Nou ja, of ergens vandaag hier op Radio 10 wordt weggegeven. Zal ik hem openmaken?
2: Ja.
1: Ja. Wat een spanning, jongens.
2: Oeh, waar gaan we heen?
1: Oeh, kijk eens eventjes.
0: Gisteren was het Kaap Verde hier.
1: Gisteren was het naar Kaap Verde. Waar gaan we vandaag naartoe? Hier zit het, staat het op het briefje dat ik nu uit de envelop haal. Je kan vandaag een vakantie winnen voor 2 personen naar... Kreta! Deze prijs is ter waarde van €3500 en wordt verzorgd door Corendon.
0: Maar dan slaap je in een paleisje.
4: Ja, Sergonisos. Dan lig je niet in Sergonisos.
0: Dan ga je niet naar Sergonisos, dat denk ik ook niet.
1: Sergonisos. Ja. Nou ja, nee, ja, goed, dat is wat er op het spel staat vandaag. Het is allemaal niet niks, dus spits den oren, hou de radio op Radio 10. En wie weet vertrek jij binnenkort naar Kreta.
0: Dat is toch mooi, als je de reiswekker hoort, dan app je naam. En in welke koffer jij denkt dat de reis zit. Dat is belangrijk, dat weten we nu nog niet, want jij moet hem even in een koffer verstoppen, hoor.
1: Ja, ik ga dat allemaal regelen.

0: van 7 uur. Handelorgen, wat zit erin?
1: Probleem op de A28. Er is een brug dicht. Je hoort zo hoe lang die problemen daar gaan duren.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
12: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
20: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
19: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
21: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
22: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
21: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Een hele goede morgen, het is 7 uur. Heel fijn dat je opstaat met Radio 10. Het laatste nieuws wordt gebracht door Anne-Lore Zwitserloot.
1: Goedemorgen. De brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, is er zo slecht aan toe dat hij langer dicht blijft dan gedacht. Niet 48 uur, maar tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. En hoe lang dat gaat duren is nog niet te zeggen. Rond de pijlers zijn zand en grind weggespoeld. Dat wist Rijkswaterstaat al. Maar dat is zo hard gegaan dat er snel moet worden ingegrepen. Je hoort zo van Jeroen wat dit betekent voor de files. Het kabinet treuzelt met het invoeren van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Dat schrijft de Telegraaf. En dat zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer. Er ligt al 2 jaar een motie van JA21 en de SGP. En daar doet justitieminister Van Wil niets mee. Kwalijk en slap, vinden de oppositiepartijen. En een hele politiemacht kwam gisteravond op de been in het oosten van Nijmegen. Daar waren schoten gehoord. Sommige bewoners hadden het over mitrailleursalvo's. De politie riep iedereen op om binnen te blijven. Wat er aan de hand was, is onduidelijk. De politie is in de regio Nijmegen extra alert na de schietpartij in Overasselt. En dan draait het in weer. Vanochtend eerst op veel plekken bewolkt en droog. Maar later gaat het in het noordwesten regenen. Vanmiddag overal kans op regen. En het wordt 18 tot 23 graden.
0: Nou, kom maar over de brug of over het viaduct. Ja, informatie.
2: Laten we dan eens beginnen bij die A28 van Amersfoort naar Zwolle. Die is in beide richtingen dicht bij Nijkerk vanwege dat viaduct. En dat zorgt ervoor dat veel mensen aan het omrijden zijn. Onder andere via Flevoland ook bij Zeewolde. En dat gebeurt al, dat omrijden, die extra vertraging vanaf de N50 van Zwolle naar Kampen. Dus hou er rekening mee. Dan de rest van het verkeer, nog wel meer dingen te melden. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam, aan de noordkant van Zaandam, is dat. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. 3 kwartier vertraging. De A12 ook nog steeds problemen. Van Arnhem naar Utrecht. Bij Wageningen stond vannacht een vrachtwagen in brand. Die is ondertussen geblust. Maar de vertraging is er nog wel steeds meer dan een uur op de A12. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem loopt daardoor ook vast. Voor het knooppunt Waterberg om de A12 op te rijden heb je een kwartier extra reistijd.
0: Vertrouwd momentje iedere ochtend.
3: De Dobbelsteen.
0: Hij gaat straks weer rollen. De Dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Plek voor 6 verzoekjes. En als jij denkt, nou jongens, ik weet nog wel even een lekker liedje. Stuur hem door via de app.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
26: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
27: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
28: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
29: Het gaat online dus helemaal los.
28: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
30: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
31: Albert Heijn. Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
32: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.
6: Radio 10 staat op.
5: Jan Willem, Jeroen,

0: tegels.
1: Nee,
2: ik was de moer ook aan het oefenen. Maar het mooie is, jullie kunnen mijn voeten niet zien. Dus het ziet er best echt uit, denk ik, vanaf die kant.
3: Ja. Ik vond het heel indrukwekkend.
2: Dank jullie wel.
4: Dag dat ik een Tia kreeg.
2: Goedemorgen. Het is Michael Jackson en Billie Jean. Welkom in de ochtendshow. Vandaag veel bewolking. Ja, hadden we gisteren zo'n lekkere dag. Vandaag switcht het. Vanuit het westen gaat het regenen. 17 graden in het noorden tot 22 graden vandaag in het zuiden van het land.

0: Ik vind het alles zo leuk van het programma van Linda de Mol. Als wij dat dan kijken met het gezin. Ja. Dan hebben we van tevoren een soort van, niet een afspraak, maar we doen het dan af en toe. Dat we zeggen van oké, dan kies je dus welk koffertje jij denkt dat die 5 miljoen zit. En degene die dan aan het eind van miljoenenjacht het hoogste bedrag heeft, die heeft dan gewonnen.
1: Ja.
0: Dat is altijd grappig.
1: Ja, heb je het wel eens goed?
0: Ik heb het nog nooit geraden.
2: Nee, maar het zijn ook heel veel koffertjes.
0: Dat zijn 25 koffertjes. Oh, okay, 25 koffertjes. Ja. Wij hebben 10 koffertjes en in 1 van de 10 zit de reis. En die gaat vandaag naar...
2: Creta.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja.
2: Dat is een mooie, dat vind ik een hele mooie reis. Mooi overzichtelijk en het is met alles erop en eraan, dus hartstikke mooi.
0: Ja, compleet verzorgd voor 2 personen, ter waarde van 3500 euro. Als de reiswekker gaat, dan app je naam.
1: Minister Rianne Letschert van Media beslist vandaag over de toekomst van de omroep Ongehoord Nederland. Het zou maar zo kunnen dat die van de buis gaat. In een programma van die omroep werd een fragment en een speech van Adolf Hitler uitgezonden. En daarna werd het ook verheerlijkt. Nou, daar waren veel mensen heel begrijpelijk natuurlijk daar erg boos over waren. En het is alleen maar incidenten rond die omroep. De NPO heeft nu gezegd dat ze de samenwerking willen stoppen.
0: Ja, het kan je bijna niet ontgaan. De competitie gaat weer beginnen. Dat is, zo'n heerlijk rustig muziekje hebben ze ook. Ja, de bal is rond. En de Champions League gaat beginnen met vanavond onder andere Real Madrid en internationale in de actie. Vanaf morgen ook Nederlandse clubs. Feyenoord speelt dan tegen Barcelona. Dat is gelijk een kraker, zeg. En donderdag speelt PSV tegen Shakhtar Donetsk.
1: En vandaag staken duizenden medewerkers van onder andere de gemeente, het Rijk, de thuiszorg, verzorgingshuizen en universiteiten. Zij willen dat het kabinet de bezuinigingen van tafel veegt. En nu we toch bezig zijn, ja... Laten we het maar vast even in de week leggen, want morgen is er een landelijke staking in het OV. Treinen, bussen, metro's en trams rijden dan niet.
0: Is die groot? Het is ook net echt ook.
2: Heel rustig station. Waar
3: heel leeg beland.
0: Ja, je bent wel duidelijk te horen.
1: Ja.
0: Gisteravond was bij Opsporing Verzocht de stem te horen van de man die achter de Odido-hek zit. Februari werden gegevens van de klanten gestolen. 6 miljoen. In dat telefoongesprek is veel intern taalgebruik te horen. De hacker zegt er ook dat het probleem heel snel is opgelost. Die belt dus en die zegt van het een en ander met personeelszaken. We moeten even wat uitproberen. Dus je denkt dat je dus een helpdesk-medewerker van je eigen bedrijf aan de lijn hebt. En die klinkt dan zo.
4: Ik spreek met de ICT-desk bij Dido. Ik bel vannacht een hacker die nog open staat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk...
0: Het is echt een vertrouwenwekkende stem. Degene die aan de lijn heeft ook echt op weg helpt. En rustig maakt en duidelijk weet waar hij het over heeft. Dus het is niet gek dat die persoon daarin is getrapt.
2: Nee, omdat hij gewoon in de veronderstelling was dat het daadwerkelijk een collega was.
0: Ja, als je gebeld wordt door de interne lijn. Oh, je moet met Job van de ICT moet heel even uitproberen. Dan denk ik, oké, het zal wel. Ja, vervolgens stuurt hij een linkje naar die medewerker, heeft erop geklikt. En toen lag de boel op straat, of tenminste toen nog niet. Toen eisen ze natuurlijk 1 miljoen losgeld. Odido heeft dat niet betaald. 1 miljoen was toch de eis?
3: Ja, volgens mij is dat nooit helemaal helder geworden, toch? Hoe dat uiteindelijk is afgelopen.
0: Ze hebben er in ieder geval geen uitspraken over gedaan. Maar al de gegevens zijn op straat gegooid. Dus daar kunnen we ervan uitgaan dat het geld niet is betaald.
3: Het verbaast me dat ze die stem zo laten horen. Dan denk ik, dat zal toch door AI bewerkt zijn ook.
0: Experts hebben ernaar geluisterd en die zeggen, het is een echte stem. Ja. Jij gelooft het niet?
3: Ik kan het me niet voorstellen.
0: Nou, het klinkt zo natuurlijk, dat gesprek. Want het is echt een heel gesprek. Laten we even naar het einde luisteren.
4: Als het goed is het probleem nu gewoon gefixt. En gaan we nu alle tickets ook gewoon nu oplossen voor u. Dus u hoeft nu helemaal niks over de zorg te maken, hoor. Geen probleem, hoor. Hele fijne dag nog verder.
0: U hoeft zich nergens zorgen meer over te maken.
2: Kent u deze stem?
0: Ja, het is inderdaad, als ik Odido was, zou ik gewoon een oud radiospelletje weer opnieuw in het leven roepen. Had je vroeger toch met Kees Schilboer, de stemband?
2: De stemband, de stem op de band.
0: Ja,
2: de stemband.
0: Het zou toch geweldig, dat ze dat miljoen, weet je wel, dat ze dat dan nu uitloven. Van, weet jij wie dit is? Ken of ben jij deze stem?
4: Als het goed is het probleem hier gewoon gefixt en gaan we nu alle tickets ook gewoon nu oplossen voor u.
0: Maar kans op 1 miljoen euro. Ik denk dat het wel werkt. Maar je hebt die persoon niet herkend. Het is niet toevallig je buurman uit Kootwijk.
1: Nee, ik had de stem niet herkend, inderdaad.
0: Nou, mocht je de persoon kennen, laat het even weten. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Nou, het verhaal op de A28 nog steeds, zo meteen alle details daarover. En de A8 aan de noordkant van Zaandam richting Amsterdam. Een uur vertraging door een ongeluk dat daar gebeurd is.
5: De grootste hits aller tijden.
6: Radio 10.

0: Tijdens een sneeuwstorm.
1: Oh!
0: Ja, dat is altijd gek, hè? Dat is natuurlijk, in de zomer worden ook de grootste kersthits geschreven en opgenomen. Want ja, dat moet natuurlijk allemaal klaar zijn. Zo geldt het ook voor zomerhits. Dat gebeurt in de winter. Het was januari, februari. En nee, ze zaten ergens in een hutje in Noorwegen. En toen is dit ontstaan. De Bauza en Rick McMadden.
2: De Dobbelsteen.
0: En magnetisch is hij zeker. Die blijft nog wel even hangen, denk ik.

0: Stefan Babbelen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hi Stefan.
1: Goedemorgen, Jan Willem hier.
0: Hallo. Ja, leuk dat je er bent, man. Heel fijn dat je met ons opstaat.
1: Ja. Nee, ik ben er vroeg bij jullie. Ik vind jullie al goed.
0: Ik vind jou ook heel erg goed, want ik zag al wat je had geappt. En ik denk, nou, dat is toch een leuke.
1: Ja, dat vind ik altijd een leuk nummer. Ja.
0: Want, welke wil jij op de dobbelsteen vandaag?
1: Johnny Guitar Watson met Real Modifier.
0: Heb je ook nog een verzoeknummertje? Dat je denkt, nou, dat is altijd mijn geluksnummer. Als ik bijvoorbeeld een koffertje moest kiezen tussen de 1 en de 10, zou ik ook voor dat nummer gaan?
1: 3.
0: Denk je ook dat de reis in koffer 3 zit vandaag bij de reiswekken?
1: Ik denk een 7.
0: Jij denkt in 7 vandaag.
2: Ik heb wel over nagedacht.
0: Ik heb wel het idee dat 7 altijd zo'n nummer is wat mensen heel snel kiezen.
1: Ja, maar 3 ook.
0: 3 ook?
1: Drie of 7.
0: Oké, okay. Nou goed, je krijgt op de dobbelsteen plekje 3. Al was het maar omdat, hij gaat niet verder dan 6. Dus ik kan je geen nummer 7 geven. Ja, kan je er wel op zetten. Maar dan weet je sowieso dat je nummer niet gedraaid wordt.
1: Nee.
0: Dankjewel even voor het appen. Mooie dag vandaag.
1: Goed zo, jullie ook.
2: Yo, hoi Stefan.
0: Hoi. Plekje 1 is voor Robert. Die wil graag No One van Alicia Keys.
3: 2 is Manon. Mogen Jan Willem en Jeroen, Hannelore, Alfred. Mag ik Billy Joel op de dobbelsteen? Doe maar Tell Her About It. Die is zo lekker vrolijk.
0: Plekje 3 dus voor Stefan met Johnny Guitar Watson en The Real Motherfoya.
3: 4 is Simone. Mag ik Salt en Peppa met Push It horen? Dan ben ik weer even 16.
0: Lucien van Hekken die heeft plekje 5 vandaag. Kunnen jullie Mockingbird Hill draaien? Tralalala.
3: En Bas die laat zich helemaal inspireren door het weerbericht. Hij zegt het gaat weer regenen. Doe voor mij maar Creedence, Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain.
0: Dus Bas heeft plekje 6 vandaag. Nou, de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Alfred van de Weetjes, hij komt weer jouw kant op.
4: Oh, ik buk.
0: Zo, mooi hè. Hij bukt wel mooi op tijd. Nou, die jongen is wel scherp, hè. Kan je toch wel horen dat hij iedere ochtend 5
5: uur...
0: Is nummer 6.
4: Oh, echt?
0: Ja. Bas, je hebt gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Ja, soms hoef je maar naar het weerbericht te kijken voor inspiratie voor goede muziek. Who'll Stop the Rain. Het gaat vandaag weer regenen vanuit het westen. En Creedence Clearwater Revival. Wint de dobbelsteen vandaag. Ja.

0: voor de Dolsteen, voor Bas, Creedence Clearwater Revival en Hull Stop the Rain. Het is bijna 7:30 en dan is toch een beetje de grote vraag. Heeft Hannelore weer een onderzoekje gevonden?
1: Jazeker. Hoe lang moet je douchen? Ja, volgens onze overheid is dat 5 minuten, maar dat klopt niet helemaal.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
8: De Kippie Lunchdeal. Een pistolet met blikje fris voor maar 4 euro.
9: Kippie.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
0: Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die het zei, maar het is een prachtige dag voor mensen die van bewolking houden. Ben je wel eens zo'n tegengekomen?
16: Van de wolkeffect.
0: Ja, leuk. Ja, ik ben echt zo'n fan van wolken. Nou, heb je vandaag een goede dag. Vandaag veel bewolking namelijk. Vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 22 in het zuiden van het land. Hoe gaat het onderweg?
16: Ja, de omrijders voor de A28, Hannelore heeft daar straks alle details over. Die afgesloten weg bij Nijkerk. Er zijn heel veel mensen aan het omrijden. Met name om richting de Randstad te komen vanuit het noorden via Flevoland. Dus de A6, de N305 bij Zeewolde. De A27 bij Almere loopt daardoor vast ondertussen. Ook nog steeds de vertraging aan de noordkant van Zaandam. Op de A8 richting Amsterdam. Daar is de linker rijstrook dicht bij het knooppunt Zaandam. Dat komt door een ongeluk dat daar gebeurd is vanaf Assen-Delft.

0: Los op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Wageningen was vannacht een vrachtwagenbrand. Nou, die brand is ondertussen uitgebreid geblust. Maar de file staat er nog wel vanaf het knooppunt Velperbroek bij Arnhem. Nu 3 kwartier vertraging. En de A50 vanuit Apeldoorn loopt ook vast vanaf de afrit Hoenderlo. Sta je daar in de file om de A12 op te kunnen komen met 1 kwartier vertraging.
1: Ja, fijn dat je opstaat met Radio 3. Ja, daar ben je gewoon goed bijgepraat aan je dag. En daar is Hanne-Loris Witsloot verantwoordelijk voor. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren van de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt. Tijdens een inspectie bleek dat er zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. Tot dat is opgelost, blijft de brug dicht. En dat is vast langer dan die 48 uur die eerder werd gezegd.
1: Er kwam nog een vraagje binnen van Erik. Misschien weet jij dat, Jeroen, of kan jij het even opzoeken? Alfred van de Weetjes, tegen van dit programma die alles weet, zolang je het maar kan opzoeken. De ene keer gaat het om een brug, de andere keer om een viaduct. En wanneer is een brug een viaduct? En wanneer noem je een viaduct een brug? Of is het allebei hetzelfde?
3: Heeft met water te maken, toch?
2: Ja, en een brug kan over van alles gaan. En een viaduct gaat over een andere weg, toch?
0: Ja. Nee, maar ook over naar de rivier. Ook een rivier, want ik weet
3: aquaduct.
2: Ja, dat is een aquaduct.
0: Oh, is een aquaduct.
2: Ja.
1: Okay, nee, dus zoek het even op. Een aquaduct is weer, dat is een brug waar boten overheen kunnen. Over de weg.
0: Ja, dat is ook alweer waar.
1: Oh ja.
0: Jongens, goed.
1: Half acht. Nee, maar daar met
0: dus even. Ik ga het even opzoeken. Ik vind het een goede vraag.
1: Moet even daarom.
0: Ja,
1: vond ik
0: we gaan
1: ook.
0: Het nu even opzoeken.
2: Gaat het over luiers. Het kabinet wil dat luiers verplicht worden gerecycled. En dat gaat jonge gezinnen jaarlijks honderden euro's kosten. Dat schrijft de Telegraaf. Het is de bedoeling dat over 5 jaar zeker 1/4 van de luiers gescheiden wordt ingezameld. Veel politie op de been in een wijk in Nijmegen gisteravond. Bewoners zeiden geschoten te hebben gehoord, waarna er meerdere straten werden afgezet en iedereen het advies kreeg om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. En jawel, ik heb weer een leuk onderzoek. Je hebt 2 typen mensen, hè? Of je springt dagelijks razendsnel onder de douche, of je maakt er een hele wellnessbeleving van. Ik ben zelf type 2.
1: Ja, als het even kan, vind ik dat ook wel heel fijn. Ja.
2: En Jeroen is volgens mij een lekker efficiënte doucher.
0: Type 1, ja, ja zeker. Ja. Ja. Hoe kom je daar nou bij? Wat is dat voor je?
2: Ja, ik is een aanname.
0: Oh, is een aanname. Nou, dan heb je goed aangenomen, ja.
2: Meer
0: ja.
2: tijd voor andere dingen.
0: Ja, precies.
4: En ook die Sahara te champonellen.
1: Nee. Sahara te champonellen?
0: Nee, maar de haren.
1: Nee, die heeft hij bijna niet.
0: Precies.
2: Nou, gemiddeld staan Nederlanders 7,5 minuut onder de douche elke dag, terwijl de overheid 5 minuten aanraadt. Maar Britse milieuwetenschappers hebben nu uitgerekend dat de ideale douchetijd is voor je portemonnee, je huid en het milieu. En die is nog korter. 3 minuten.
0: Zie?
2: Dat is al genoeg.
0: Gewoon lekker bezig.
2: Om je lichaam schoon te krijgen. Maar was je ook je haar? En daar zit ook weer de tijdwind bij, Jeroen, denk ik. Dan mag je er 2 minuutjes bij optellen.
1: Okay. Oh. Voor je haar, je huid en je portemonnee. Ik vind het wel een mooie 3-trap. Ja. Kun je bijna niet meer lang doen. Als je dat hoort. Ja, voor je huid, je haar en je portemonnee.
2: Dus je moet het er maar mee doen.
1: 3 minuten.
5: Radio 10 staat op.
1: Precies zo lang als het volgende nummer duurt.
2: Ja,
1: dus nu de kraan aan en uit als zij klaar is met zingen. Amy McDonald en This Is The Life.

0: Live van Amy MacDonald.
1: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Ja, ik gun het hem van harte en ik denk dat het gaat lukken. Ik denk dat dit er een is die blijft.
2: Ik ben heel benieuwd, welke ga je draaien?
0: Een grootste hits aller tijden in wording. Die nieuwe van Douwe Bob. Hij deed het vorige week hier live. Hij stalde de harten van heel veel van onze luistervrienden en vriendinnen. Maar ja, het nummer is ook mooi hoor. Er is no to sell zijn nieuwste.

0: de hele dag zingen. Als ik dit nummer had geschreven. Prachtig gedaan, hè? Douwe Bob zijn nieuws, de No To Sell.
1: Radio 10 staat op, intro rally.
2: Beetje soort Danny Vera, rollercoaster-achtige kwaliteiten.
0: Oeh, daar zit je wel heel hoog in, maar het zou kunnen.
2: Ja, hallo.
0: Ja, we gaan het zien.
2: Nee, ja,
0: en straks de top 4000 komt er weer aan. Ja, het wordt vanzelf weer winter, dus...
2: Ja.
0: Dave, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Jan-Willem, goedemorgen.
0: Heb jij al een nummer in gedachten voor de reiskoffer?
3: Nee.
2: Nee, Dave heeft hier wel andere dingen aan
0: zijn. Ja, dat snap ik. Maar ja, het is wel. Ik denk wel iedere keer met zo'n koffertjespel. Van, nou weet je, ik wil gewoon voordat die eerste koffer wordt gekozen, wil ik al een nummer in mijn hoofd hebben. Ik denk dus zelf nummer 2.
3: Oké. Ja, nou, het is een mooie keuze dan. Ik hoop het.
0: Ja, maar goed, jij wil je er niet aan wagen nog.
3: Nee.
0: Ja, ik snap het ook. Je hebt hele andere dingen aan je hoofd. Ja, de reiswekker is nog niet gegaan. Als hij gaat, dan app je je naam. En ja, het zou leuk zijn als je nu alvast je zin zet op een koffertje, dat je die er ook bij zet. Maar we gaan eerst de intro rally doen, Dave. Dave Matulessi uit Vught.
3: Klopt.
0: Met disco uit de jaren 80.
3: Dat zijn mijn jaren, hè.
0: Ja, je weet, alles wat in 78, 79 is gemaakt, dat mag niet meedoen.
3: Oké. Dat komt goed.
0: Ik bedoel, dat wil je graag, dat niet meedoet.
3: Nou, ik heb een brede muzieksmaak. Dat gaat vanaf de jaren 70 toch ook wel.
0: Ja.
3: Maar ja, jaren 80 is toch wel zijn mijn jaren.
2: Ja, core business.
3: Ja.
0: Ronde 1. Nou, er zitten niet zo heel veel koortjes in. Of misschien wel, hè. Dat kan natuurlijk. Je hebt nog wel een sterrenkoren. In discoplaatjes. Ik heb 5 liedjes voor je. 5 intro's. Ze worden steeds 2 seconden korter. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Als je zegt ik speel door, dan moet je antwoord geven. Met het risico dat als het fout is dat je alles kwijt bent. Als je een keer twijfelt, mag je ook de thermomok inzetten. Die gooi je dan stuk. Kun je hem niet meer winnen, maar dan krijg je het fragment nog een keer te horen. En ik hoef alleen de titel van je te weten.
3: Ja, oké, dat komt goed.
0: Nou ja, ik bedoel, dat klinkt heel makkelijk, maar het is nog moeilijk zat. De eerste is 10 seconden. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dave, succes!
3: Yo!

0: Ja, dat is een ouderwetse. Dat is Relight My Fire. Van,
1: huppatee.
0: Den Hartman natuurlijk.
2: Ja, Den Hartman.
0: Ja.
2: Speel jij door voor 8 seconden?
0: Ja, natuurlijk. Funky Town.
2: Ja, van Lip Sync. Nog 3 te gaan, Dave.
0: Yo.
2: 6 seconden op jouw teken.
0: Yes, kom maar. Hey, dat is Fargo. En You and Me.
3: Ronde 4.
4: Nou, dat is een warm mes door de boter.
2: Je gaat nog steeds vrolijker klinken, Dave. En je klonk al zo vrolijk.
4: Ja.
0: Ja, joh, dat is muziek, hè. Muziek word je vrolijk van, toch?
2: Zo is het. Helemaal als het goede muziek is. Nog 2 te gaan.
0: Yes.
2: Er gaan weer 2 seconden vanaf. Ronde 4, er zijn er nog 4 seconden over. Ga hem doen.
0: Doe. Ah, dat is mooi. Ik heb toevallig een vinyl gekocht afgelopen zaterdag. Van Diana Ross en Upside Down. Ronde
2: 5. Dan was je er wel laat bij.
0: Ja. Ik ben nou met mijn zoon samen flink aan het sparen. Ik heb hem vroeger al ooit eens gehad, maar nou ben ik alles weer terug aan het kopen.
2: Oh, wat grappig is dat, hè? Dat je in die tijd alles wegdeed en nu dan denk ik, had ik ze nog maar. En dat je dan toch weer op zoek gaat.
0: Ja.
2: Dus het zou in theorie kunnen, Dave, dat je eigen singeltje hebt teruggekocht.
0: Ja. Inderdaad.
2: En je zit in de finale. Dat is aan jouw gemoedstoestand niet te merken, want het lachen is je nog lang niet vergaan. En terecht, want je gaat hartstikke lekker. Maar ja, deze moet je nog wel even weten. 2 seconden, als je er klaar voor bent.
0: Joep. Oh, dat is Super Freak natuurlijk, van Rick James.
2: Ja!

0: gefeliciteerd, Dave. Lekker gespeeld, joh.
1: Hey jongens, hartstikke bedankt, hè.
0: Alle prijzen komen jouw kant op. En je mag ook nog een nummer kiezen. En dan weet je wat nou zo mooi is?
1: Ja?
0: Maakt
1: ja.
0: eigenlijk niet uit wat je kiest. Ze zijn allemaal leuk.
1: Ja, daarom. Maar laten we gewoon voor Nederlands gaan vandaag, van Spargo.
0: You and me?
2: Ja, leuk.
0: Dat is niet alleen leuk voor jou, maar ook voor me. Daar heb je helemaal een goed punt. Van harte gefeliciteerd, Dave.
1: Hey, hartstikke bedankt, jongens. Fijne uitzending verder.
0: Yo, dankjewel.
1: Oké, hoi.

0: Ja, het is een heel bijzonder verhaal, maar onze eigen Erik de Zwart, onze lieve collega van de zaterdagochtend, is bijna het ziekenhuis beland door dit nummer.
1: Oh?
0: Ja, nou ja, hij had namelijk een echte weddenschap was het niet, maar hij kocht zijn plaatjes bij de man van Spargo, Elektrice, waren importplaatjes. En toen had Elit zelf een plaat gemaakt en die liet hij horen. Dat was deze, UMI voor Spargo. En toen zei Erik de Zwart, nou, ik eet mijn schoenen op als dit een hit wordt. Maar hij hoefde zijn schoenen gelukkig nooit op te eten.
2: En sindsdien heeft hij zo'n koffiebruine stem.
0: Ja, en loopt hij moeilijk.
3: Hallo.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur. Hannelore, wat zit erin?
4: Onder andere goed nieuws over de brug bij de A28. Die is dicht en dat zorgt voor files. Er wordt gewerkt aan een noodoplossing. Oh.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling. Teruglever kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
18: Alle verf super voordelig.
19: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Allerlaatste week, Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
21: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
25: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel!
0: Aldi!
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: do.
1: Lepre vuurwerken. .nl.
2: Nou, het komende uur hebben we nog wel wat vuurwerk in te leveren. Dat mag je ons aanhouden. Maar eerst even naar het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, blijft langer dicht omdat hij niet veilig is. Er is zand en grind rond de pijlers weggespoeld. En Rijkswaterstaat denkt meer tijd nodig te hebben dan de 48 uur waar eerst aan werd gedacht. Er mogen voorlopig ook geen schepen meer onder de brug varen. Maar Rijkswaterstaat zegt dat ze werken aan een noodoplossing.
4: We gaan een tijdelijke noodmaatregel doen. Dat is zandstorten en grindstorten om te zorgen dat die stabiel is. En vervolgens kunnen we de weg vrijgeven. In november gaan we definitief herstellen.
3: Nu wordt zo van Jeroen waar de files staan. Honderdduizenden Nederlanders met long-covid voelen zich in de steek gelaten door de politiek. Dat blijkt uit een peiling van het RTL Nieuwspanel. Ze klagen dat er geen beleid of structureel budget is. Deze week eindigen de verhoren van de parlementaire enquête naar de coronapandemie. Maar long-covid was geen centraal thema. Terwijl deze groep mensen al jaren kampt met vermoeidheid, pijn, concentratieproblemen en andere klachten. En het stinkt in het zuiden van Limburg. In delen van Sittard en Geleen hangt een soort kotslucht. Meerdere mensen hebben er al over geklaagd, schrijft regiozender L1. Maar waar de stank vandaan komt, is nog onduidelijk. Er zijn boa's op pad om de bron te vinden, maar die hebben nog niks kunnen vinden.
2: Het is ook niet lekker je dag beginnen.
3: Nee. Dan het radioteam weer. Vanochtend eerst op veel plekken bewolkt en droog. Later gaat het in het noordwesten regenen. Vanmiddag overal kans op een bui en het wordt 18 tot 23 graden.
2: Nou goed, dus lekker naar de radio luisteren. Met de ramen dicht en Jeroen uit de speakers, hoe is het onderweg?
5: Ja, nou, een superdrukke ochtendspits. Hannelore zei het natuurlijk net al, de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten. En dat zorgt dat het extra druk is door mensen die ja toch daar langs moeten en een andere route aan het zoeken zijn. Op de Veluwe, de A1 in Flevoland, de A6, de N305, daar is het hartstikke druk met omrijders. En ook nog steeds dat probleem op de A12, als je onderweg bent van Arnhem naar Utrecht. Bij Wageningen was een vrachtwagenbrand. De weg is weer vrij, maar de file staat er nog steeds met een half uur vertraging. En daardoor ook de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Vanaf de afrit Hoenderloo tot aan het knooppunt Waterberg, waar je de A12 oprijdt. 20 minuten vertraging.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: De prijs.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.
9: Radio 10 staat op.
8: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: geschiedenis leer dat heel veel dingen, en dan vooral de mooiste dingen, heel toevallig ontstaan. Dat is met dit nummer niet anders.
1: Wat is er gebeurd?
0: Nou, ze traden op een festival. Manager zegt, oh, dit is goed, dit moeten we opnemen. Volgende dag duiken ze de studio in. Zangeres is de stem kwijt. Vervolgens denken ze, hey, Jocelyn Brown is in de stad.
1: Die de misthoorn van de 90's.
0: Ja, die was inmiddels al bekend van Somebody Else's Guy. Nou, ze bellen Jocelyn Brown. En zij kon. En ze hebben dit opgenomen.
1: Wauw.
0: De rest kennen we inmiddels van dit verhaal. En wij openen ermee. In het uurtje van de ochtendshow, dinsdag 8 september.

0: vandaag kan hij weer gaan de reis wekken. Er kwam een soort van, een echte klacht is het niet. Maar ja, het is ook niet een wanhoopskreet, maar het is vooral onduidelijk voor Jolanda. Heel onduidelijk welke wekker jullie bedoelen voor de prijsvraag, moet ik zeggen.
1: Oh, hebben we zoveel wekkers dan?
0: Nou, nee, het is, nou ja, de wekker is natuurlijk nog niet gegaan. En dan is het heel onduidelijk. Dus Jolanda denkt misschien van, oh, heb ik nou de wekker gehoord? Of heb ik nou de wekker gehoord?
1: Oh, zo.
0: Jolanda, als de reiswekker gaat, dan weet je dat hij gaat. Ja. Dan moet je ons maar op vertrouwen. De reiswekker gaat, dan weet je dat hij gaat.
2: Dan herken je hem.
0: Ja. Als je de uitzending haalt, dan mag je kiezen uit 10 koffertjes. En in 1 koffer zit de reis. En waar gaat hij vandaag naartoe, Joep?
1: Die reis die gaat vandaag naar Kreta. Dat is even lekker. Griekenland, Kreta, appeté.
0: Ik ben wel eens op Kreta geweest.
1: En, zou je het aan kunnen raden aan
0: Dat vind ik een beetje gek om te zeggen. Was mijn vakantievriendinnetje, die heette zo. Was mijn vakantievriendinnetje in Italië.
1: Die heet Kreta?
0: Ja, die heet, ja.
3: Echt een rare naam voor een meisje.
0: Nou, dat vind ik heel lelijk.
1: Nou, ik heb wel eens een verkeering gehad met iemand die heet Tessel.
2: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Ja.
1: Nee hoor, dat is niet
0: Tessel,
1: echt waar.
0: Als je vakantie, ik zeg, nou, hartstikke leuk, ben zowel in Italië als op Kreta geweest. 3 dingen waar het vandaag over gaat.
2: Nummer 3.
0: Een microguesser.
1: Wat is dat? Iemand die hele kleine scheetjes laat?
0: Nee. dat zou kunnen, ja. Die heb je er ook bij, hè?
1: Wat
0: die
1: is het?
0: En die stinkt het hardst.
1: Ja, precies.
0: Oh, zou dat aan de hand zijn?
1: In Zuid-Limburg.
0: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Zijn dat allemaal microguessers?
4: Dat zou maar kunnen, ja.
0: Nee, het is een hit. Dus ik dacht, het is toch wel even leuk om die in de 3 van de dag te zetten. Het is een spelletje dat online gespeeld wordt. Het is een soort intro-rally. Ja. Maar dan met een willekeurig fragmentje uit een liedje. En ultra kort. Dus vandaar micro.
1: Ah, microguesser. Oh, een dus, guesser is dan raden.
0: Ja. Letten we goed op. Deze bijvoorbeeld.
1: Leo, You Love On Me van ABBA.
0: Echt? Zal ik hem nog 1 keer laten horen?
4: Nou, maar dat kan toch niet?
0: Ja, dit kan echt.
3: Relight My Fire.
0: Relight My Fire. Nee, deze is het.
3: Oh, toch wel. Oh,
1: het is wel ABBA.
3: Oh. Had je niet verwacht.
0: Maar dit is Voel Even Hoe, hè?
1: Dit is Voel Even Hoe,
0: dit is Voel Even Hoe. Nog eentje doen, gewoon omdat het kan.
3: Ja, ja. Afrika.
0: Nou.
3: Ja.
0: Oh, Alfred van de Reetjes.
3: En ik heb ze niet gehoord.
0: Nee, dit is wel heel knap. Nou, dit is dus een hit. Microguesser.
2: Nummer 2.
3: Had je het niet?
4: Nee.
0: Kijk, dit gaat je allemaal te snel, maar dat geeft niks. Het is ook nog vroeg.
3: Maar waar doen ze dit dan?
0: Online. Dit kun je online doen, ja.
3: Oh, wat leuk.
1: Op 2 vandaag staat Botik van der Zandschulp, onze tennisheld. De nationale tennis trots op de US Open. Hij heeft vannacht zijn wedstrijd gewonnen van Arthur Gea. Dat is een Fransman. En dus is Botik door naar de kwartfinale. Hij heeft er hard voor moeten knokken. De wedstrijd duurde in totaal 5:13. Na de wedstrijd wij kennen Botik een klein beetje. En die is niet te houden, joh, zo enthousiast.
5: Wat ging allemaal heel moeizaam vandaag. Niveau heel erg up en down. Ik denk een van mijn mindere wedstrijden hier die ik speel. Maar ja, ik ben blij dat ik met slecht spelen gewonnen heb.
0: Ik vind het zo heerlijk om een Botik te horen, altijd zo optimistisch.
1: Ja, maar ik heb altijd ook wel met hem te doen. Dat ik ook wel denk van, kerel, geniet je wel eens van wat je allemaal doet en bereikt en waar je staat? Of ben je alleen maar bezig met jezelf naar beneden te halen?
0: Ja, nou ja, we zijn hartstikke trots op je.
1: Zeker.
0: Botik. En dat was een superspannende wedstrijd. Hij stond eerst 2 sets achter. En dan denk je van, nou, laat je je hoofd hangen, maar dan ken je Botik nog niet. Dus die heeft die hele wedstrijd gekanteld. Morgen speelt hij tegen Zverev, hè?
1: De nummer 2 van de wereld.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Oasis. Zij plaatste een mysterieus videootje. Luister even. Je ziet hier een haven, veel containers. Je hoort de meeuwen natuurlijk ook. Je ziet een jongen door het beeld rennen. Die steekt zijn middelvinger op en wordt weggetrokken. En dit zou verwijzen naar het middelvingerincident uit 1994. Ik heb daar vanochtend ook al over verteld. Dat was namelijk zo dat de broers van Oasis zouden naar Nederland komen. Maar ze waren zo dronken op de ferry dat ze mot kregen met de beveiliging. En eigenlijk tijdens die hele reis liepen ze een beetje achter. Of renden ze achter elkaar aan. De beveiliger achter Oasis aan. En toen kwamen ze in Nederland aan. Toen mochten ze het land niet in. Dus dat concert ging niet door. Dus dit middelvingerfilmpje zou verwijzen naar dat incident in 1994... en dus een hint zijn dat Oasis
1: dat ze daar
0: naar Nederland komt.
1: Een keer wraak opnemen op die hele situatie.
0: Okay. Maar 2 keer eerder in Nederland. En nu gaat het dus opnieuw gebeuren, denkt men.
1: Ik vond het ook wel een beetje klinken alsof we naar het Sinterklaasjournaal zaten te luisteren.
0: Ja, dat zou ook kunnen, dat Noël Gallagher Sinterklaas, dat die hulp Sinterklaas wordt. Ja, dat wordt een gezellige Sinterklaas. Nu al zit het 5 december.
1: Ja.
0: I don't like this present.
1: Ja, maar ook.

0: vergeten of in Zouten landen? Dat is even de vraag. Wat denk jij?
1: Zouten landen.
0: Ja, maar zit zij ook liever in Zouten landen? Ja, ook liever. Nou, dat scheelt wel concurrentie voor de reiswekker vandaag. Vandaag een reissecrete, houd in de gaten, hoor je de wekker, app dan snel. Jeroen. Ja, we zitten met een dingetje. Gisteren in jouw Breaking News nieuws wilden we natuurlijk even bellen met Claudia de Breij.
2: Och, dat is ook zo.
0: Ja, die al bezig is met try-outen van de oudejaarsconferentie.
2: En ik werd overspoeld de avond, want ze nam de telefoon niet op. Door met allemaal excuses. Ze zei, ja, ik stond mijn haar te feunen.
3: Heel lang.
2: Ze ja, lach maar, maar dat zal je feunen. Gebeuren. Ja, dus ze stond haar te feunen en toen hoorden ze de telefoon niet.
0: Dus, maar zij heeft nu al de grapjes voorbereid voor de oudejaarsconferentie. En ze heeft ook al de haar
2: gefeunen. Ze staat ook al de haar te feunen.
0: Ze is wel echt heel goed voorbereid.
2: Ja, ik vind dat we gewoon nog een keer moeten bellen.
0: Nou, dat dacht ik dus ook. Want ik hoorde dus gisteren dat ze ook mee gaat doen aan de slimste mens.
2: Ja, waar haalt ze de tijd vandaan, zou je denken?
0: Zou ze weer de haar staan te feunen? Dat gaan we proberen. Ik vind het wel leuk.
2: Ik hoop dat ze het al gedaan heeft.
0: Even bellen met Claudia erbij. En wat vindt ze spannender? Oudejaarsconferentie of meedoen aan...
4: Hi, dit is Claudia. Spreek in.
2: Nee! Nee. Ik denk dat ze nu in de bubbelbad zit.
0: In de bubbelbad?
2: Ja, maar het is erg leuk.
0: Maar dit is toch wel...
4: Hi, dit is Claudia. Spreek in of stuur.
0: Nou, dit is toch wel heel frappant, hè? Bedoel, hoe vaak kun je je telefoon niet opnemen? Ja, dat is natuurlijk iedere ochtend.
2: Dat is in principe kan het eindeloos natuurlijk.
0: Dat is dezelfde routine.
2: Ja.
0: Alvast een weetjes.
3: Ik ga er even nog een keer.
0: Jij gaat het nog een keer proberen.
4: Hi, dit is Claudia. Ja, nog eens. Spreek in, Claudia. Stuur een appje of Signal. Ik neem contact met je op.
5: Ja, Signal maar proberen dan.
0: Signal maar proberen.
2: Ja. Rock Signal.
0: Maar de grap is, zou het kunnen dat... probeer jij het nou eens op je mobiel, via de speaker? En dan kijken of ze wel opneemt. Dat is het. Nee.
2: Om Claudia te bellen.
0: Nee, maar ja. Weet je wat wel grappig is? Ja. Zij gaat dus meedoen aan de slimste mensen.
4: Hey schat, ik probeer het nog één keer. Mijn telefoon doet kut. Die blokkeert die 035 nummers.
0: Oh! De telefoon is dat het probleem.
2: Ik ben gelijk terug.
0: maar zo'n telefoon wil ik ook. Dat is gewoon alle telefoons uit Hilversum worden geblokkeerd.
2: Dat zal het zijn.
5: wat handig.
0: Ja, dat is een soort bullshit.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Claudia. De grote vraag is, wat weet u van de oudejaarsconferentie?
4: De 70 jaar oude traditie begon met Wim Kan op de radio. En Claudia Breij doet dit jaar voor de vierde keer. Stop.
0: Oh, ik vind dat je het wel heel snel opgeeft.
4: Te weinig, hè?
0: Ja,
4: te weinig.
0: Ik had nog 1954, eerste editie.
4: Die had ik ook niet geweten.
0: Ja, Dolf Jansen heeft de meeste edities gedaan.
4: Ja, had ik zeker moeten weten.
0: Als je dan zijn solo optredens en die met Hans Sibbel bij elkaar optelt. Het is natuurlijk op oudejaarsavond. We dachten, die is makkelijk. Die zetten we er ook even tussen. 31 december is dat in principe. Maar dat wist je al, want je hebt zelfs je haar al in de föhn.
4: Ik zit echt lang van tevoren in de föhn.
0: Ja. Wim Kan had je ook kunnen noemen. Die kon ook.
4: Ja, die noemde ik.
0: Dat was het piepje. Ja, inderdaad. Dat was het belletje. Ja,
4: maar ik ging wel snel.
0: Ja, de eerste cabaretier die hem deed. En Buckler, dat is natuurlijk ook wel een dingetje.
4: Ja.
0: Joep van het Hek die natuurlijk Buckler roosten. Toen we nog niet wisten dat dat roosten heette.
4: Toen we nog niet wisten dat we alcoholvrij bier eigenlijk best een leuk idee vonden.
0: Precies. Ja, bij de afgelopen zaterdag en verjaardag. Ik had te weinig alcoholvrij bier ingeslagen.
2: Serieus?
0: Joep van het Hek had dus moeten weten, joh.
4: Dat voelt ook alarmerend, hè? Dat moment dat je een groter kratje 0.0 buiten zet dan gewoon bier na een feestje.
2: Ja, welkom in de moderne tijd.
0: Nou ja, je kan ook denken van je hebt zulke gezellige vrienden dat ze geen alcohol nodig hebben om het gezellig te maken.
4: Ja, dat zeggen ze bij de zondagschool ook. Ja.
2: Ja. Oh. Zeg maar wat ik nog even wilde weten. Waarom heb je nu pas ja gezegd tegen de slimste mensen? Want ik kan me voorstellen dat ze jou natuurlijk al 100 keer eerder gevraagd hebben.
4: Ja, ze hadden me echt een aantal keer eerder gevraagd. Het was heel vaak dat ik, omdat ik er geen tijd voor had, want je moet best wel even wat ruimte maken in je schema.
0: Ja.
4: Dan hoefde ik ook al niet na te denken over wil/durf ik dit überhaupt? Want ja, dan eigenlijk denk ik dat ik ook niet helemaal durfde. Maar dat ik dacht, ja, ik kan toch niet, dus ik hoef er niet over na te denken. Hm. En nu kon ik, en ik vind dit, ja, ik bedoel, ik vond Filip en Maarten ook heel leuk, maar Herman en Paulien lag ik me echt rot om.
0: Ja.
4: Dus ik dacht van ja, als het nu half lukt, en dan bedoel ik, zo eerlijk durf ik ook wel te zijn, het is ook wel leuk als mensen in de aanloop naar oudjaar zien, oh ja, zij, hoe heet ze ook alweer? Weet je, dat is ook wel goed om af en toe op televisie
0: te zien. Het is een beetje marketing dus ook.
4: Daar kun je toch best eerlijk over zijn.
0: Dat snap ik.
4: Zo een keer je gezicht te laten zien hier en daar.
0: Tuurlijk, want het is ook best wel,
4: dit het leukste.
0: Het is een heftige strijd ook, hè. Wat is de best bekeken oudejaarsconferentie? Daar word je dan toch 1 januari mee wakker en dan begin je het jaar daar alweer mee, hè?
4: God, ja. Nou, ik ben van plan dan niet in Nederland te zijn eigenlijk.
0: Nou, dat begrijp ik heel goed. Ja, we hadden eigenlijk één vraag. Waarom ben je nu al aan het oefenen voor die oudejaarsconferentie? Wij vonden het een tikje vroeg.
4: Oh, ja, nee. Ik begin altijd in september met try-outs. Want het duurt eigenlijk een normaal elke voorstelling.

0: laatst nog alles kunnen veranderen zonder dat je in paniek raakt, dan is het wel lekker om er 50 à 60 gespeeld te hebben.
1: En is dat gelukt, die eerste try-outs?
0: Ja, die waren superleuk. Oh. Ja, ik klop het gelijk af, want ik ben zo bijgelovig als de pest. Dus ik durf het niet te jinxen. Maar nee, het ziet er nu... Ja, mensen vonden het leuk en ik vond het zelf ook heel leuk.
2: Leuk. Nou, kunnen we nog wat grappen insturen? Mochten we nog inspiratie hebben?
0: Heel graag.
2: Oh, ja, echt waar?
0: Ik ben dol op... Vooral slechte grappen hou ik van.
2: Oh,
0: en ik
2: schrok
0: ook van het publiek. Ik had een paar echt grappen dat ik thuis door kreeg. Nou, dit zou ik niet doen. Maar het publiek vond dat heerlijk.
2: Ja, dat waren de mensen die alcoholvrij dronken. Dat is,
0: ja, dat zijn de grappigste. Ja, ja, touché,
2: touché. Nog één vraagje. Wat weet jij van Cher?
0: Cher is een zangeres.
2: Ja, dat is goed. Ja.
0: Maar het ziet eruit als 24.
2: Het meeste van Cher ziet eruit als 24. Succes en met de voorbereidingen.
0: Dankjewel.
2: Dag Claudia.

0: De Sjoep Sjoep Song. Dat was moeilijk uitspreken. De Sjoep Sjoep Song.
1: Sjoep
0: Sjoep Sjoep. Het loopt helemaal in de Sjoep Sjoep Song van Cher. Zometeen geef ik weer een draai aan de dagschrijver. Zullen we dat nu doen?
1: Ja.
2: Ja, ja, doe maar.
0: Ja? Ja.
3: De Radio 10 staat op. Dagschrijf.
0: Ja, dan ga ik weer even op zoek tijdens het nieuws naar een hit. Een liedje dat vandaag een hit was, maar dan in een ander jaar. De grote vraag is even welk jaar.
3: 1972.
0: Oh, dat is jaar. Dat is toch mooi. Zometeen meer.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB-constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
5: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Ja... vandaag veel bewolking, vrienden. Vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 22 in het zuiden van het land. En is het druk op de weg, Jeroen?
9: Ja, heel druk. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel op dinsdag. En natuurlijk de A28. Hannelore vertelt zo eventjes wat daar de actuele stand van zaken is. Omdat die afgesloten is van Utrecht naar Zwolle en andersom. Er zijn er veel mensen die aan het omrijden zijn. Onder andere op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken nu een half uur extra. Ook veel wegen in Flevoland. En op de rest van de Veluwe nu extra reistijd. Hebben we ook nog de N201. Dat is de provinciale weg van Hilversum naar de A2. Die is bij Vreeland afgesloten in beide richtingen. Dat komt opdat daar een ongeluk is gebeurd.
8: 8:55 op deze ochtend. Hannelore, praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Rijkswaterstaat is begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt. Met schepen voeren ze zand en grind aan. En dat leggen ze rond de pijlers, want daar bleken te zijn weggespoeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die afsluiting gaat duren. Luiers gaan duurder worden omdat het kabinet een inleverplicht wil. Daar schrijft de Telegraaf over. Fabrikanten moeten zelf een systeem gaan opzetten voor het inzamelen. En dat wordt doorberekend naar de consument. Ook incontinentiemateriaal dreigt daarom veel duurder te worden. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen onder meer de Belastingdienst. Laatst bleek dat er nog tientallen miljoenen documenten over de zaak liggen. En dat is verduistering van bewijsmateriaal, zeggen de ouders. Benzine is duurder dan ooit. Vorige week werden er al records gebroken en vandaag weer. De adviesprijs langs de snelweg is nu, hou je vast, €2,72 per liter. De olieprijs is namelijk weer gestegen na een serie beschietingen in de golfregio. Ja, wat kun je nou doen om toch wat te besparen?
8: Fietsen.
10: Sowieso, of gewoon thuis blijven. Ja, tuurlijk. Nee, langs de snelweg betaal je inderdaad die hoofdprijs. Dus ga naar een onbemand station of een pomp buiten de snelweg. Scheelt je al snel een tientje op een volle tank. Mocht het kunnen, dan ben je natuurlijk nog goedkoper uit in België of Duitsland. En ik heb nog 3 praktische tips. Probeer rustig en constant te rijden. Dus niet hard optrekken en veel remmen. Al is dat wel lekker natuurlijk. Rij langere afstanden gewoon met de cruise control. 2, open raampjes of een dakkoffer. Ja, dat kost ook extra brandstof.
8: Luchtweerstand.
10: Ja, geldt ook voor zachte banden. En tip 3, zet je airco pas aan als het echt nodig is.
11: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
9: Ik ben hier dol op. Dit soort praktische tips.
10: Ja,
9: hebben
10: we dat aan. Die klei alle beetjes helpen.
8: Waar
10: toch?
8: Zouden we zijn zonder Hannelore?
10: Ja. Nou, thuis.
8: Ik heb heerlijk zitten gasduinen, terwijl jij zo lekker het nieuws aan het brengen was in die hitparade van 1972. Vandaag in dat jaar. Best opvallende hits hoor. Oei oei van Jan Boezeroen. Ken je hem nog?
9: Oei, dan moet je me even helpen.
8: Ja, daarmee heet het liedje ook Oei Oei van Jan Boezeroen. Nou, ik was er snel voorbij hoor, zal ik je eerlijk zeggen. Want ik ging een beetje omhoog in die hitparade en bleef steken bij nummer 13. In de hitparade van vandaag in 1972. Oh, dat moet je toch eens horen, ja.
12: The Guitar Man, bezongen door Brad.

0: Er kwam al een appje binnen. Is dit de reiswekker? Ja, dit is de reiswekker. De reiswekker ging. Er is heel veel geappt. Onder andere door jou, Rick. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Hallo, Rick.
0: Zie je het wel zitten? Ben je eraan toe? Reis je naar de zon?
1: Oh, heerlijk. Ja. Ik kan niet wachten.
0: Ah, lekker, man. Ter waarde van 3500 euro met Corendon naar Kreta in Griekenland. Maar ja, dan moet je nog wel even het juiste koffertje kiezen.
1: Ja, nummertje 8.
0: Nummertje 8, ja, dat weet je al. Dat gaat voor 8. Oh, gisteren was het 4, dus je denkt, ik ga voor dubbelen.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay, nou, Alfred van de Weetjes, die komt in actie, wat op zich ook wel eens even lekker is. Die veerde gelijk op, die denkt, oh, dat gaat snel. Ja, ik snap het ook wel, Rick, dat je denkt van, laat er geen gas over groeien, jongens. Ik wil vakantie.
1: Nee. Ja.
0: Ben je er een beetje aan toe, aan wat zon?
1: Ja.
2: Ben je op vakantie geweest afgelopen zomer?
1: Ja, op dat, naar Slovenië.
2: Oh, dat is ook niet verkeerd.
1: Nee, dat is zeker niet verkeerd.
0: Rick, ik heb hier koffer 8. Ik ga hem openritsen. Je weet het echt zeker, hè? Je gaat voor 8.
1: Ja, ik ga voor 8.
0: Ik doe hem nu open. Ja, ik vind dit spannend. Zal ik hem open doen of niet? Oh, het zou toch, ja, het zou toch leuk zijn? Ah, Rick, ik gun het je zo.
2: Rick, die zit in zijn nagels af te bijten.
0: Ja.
2: Ik ook.
0: Ja, maar weet je wat het is? Als hij er niet in zit, is het afgelopen. En als hij er wel in zit, is het ook afgelopen. Terwijl ik het zo leuk vind dat ik Rick aan de lijn heb.
2: Ja, kom op, we hebben thee.
0: Rick, 8. Gaat het 8 worden?
1: Ja, het komt 8.
0: Ik doe hem open en... Oh! Hij is leeg.
2: Ach.
1: Helaas.
0: Ach, ja, dat zit erin, hè. Ach.
2: Ja.
0: Rick, weet je wat het mooie is? Je hebt wel een andere luistervriend of vriendin iets verder geholpen, want koffer 8 is weggespeeld. Dat betekent nu nog een kans van 1 op 9. En als de reiswekker gaat, mag je het gewoon blijven proberen.
1: Yes, do it.
0: Leuk je gesproken te hebben. Dag, Rick.
1: Dag.
2: Mooie dag, man.
0: Radio 10 staat op met Ella Langley. Dit is Tunes in Texas.

0: snel verliefd?
1: Ja.
2: Ja, Alfred van Weetjes wel.
1: Oh, Alfred.
3: Zeker op Ella.
1: Oh, ja, ik vind dit ook echt een superlekker lied.
0: In zijn algemeenheid, gewoon jij, Anne-Lore, ben je snel
4: ik
0: verliefd?
4: Ik weet het niet, ik ben al zo lang met dezelfde man.
0: Oh, dus dan weet je
3: kan je toch alsnog wel tussendoor ook verliefd worden op iemand
4: anders. Ja, dat is zo.
0: Als dat niet gebeurt, dan word je waarschijnlijk niet snel verliefd. Jij, word je snel verliefd?
1: Ik?
0: Ja.
1: Hoe, dat weet ik eigenlijk niet. Valt wel mee, denk ik. Dat is niet van de een op de andere dag. Wat dan? Waarom vraag je dat?
0: Nou, omdat ik was verliefd op haar, op Ella Langley. Niet vanwege het liedje. Ik word heel snel verliefd, dat is ook heel snel weer voorbij. Okay. ik heb het laten zien thuis. Zeg, moet je kijken, weet je wat zij deed, Ella Langley? Die maakte een bierflesje open met de hak. Dus ze had een cowboylijn
1: aan. En dan heb je jou weer op te pakken,
0: dan,
1: hoor.
0: Ja, dan heb je mij. En het was geen nulletje, maar ze tikte. De cowboylaars aan en ze tikte zo, paf, die dop eraf.
1: Oh. Trappistje.
0: Ja, en veel meer heb ik niet nodig. Choose in Texas, man.
5: Het is 10 voor 9. Dit is het 10 voor 9 breaking news.
1: Wat is er, jongens?
0: Toch weer gered door het breaking news nieuws.
6: Er komt weer extra nieuws binnen.
1: Oh, er is zojuist extra breaking news binnengekomen.
0: Oh?
1: De opnames van de nieuwe film van John en Kees de Bever op Malta. Daar is iets vervelends gebeurd. Want Kees, die is tijdens de opnames van die film, die heet trouwens De Bevers, alles voor de fans, gewond geraakt aan zijn hoofd. Ja, hij wilde even tijdens de opnames onder een parasol gaan zitten. En toen stootte hij zijn hoofd en toen had hij een wondje. Nou goed. Oh. Zijn manager zegt, hij moet even rust hebben. Nou, Roxy Dekker, die is lekker eigenwijs. Dat bleek gisteravond toen ze bij Eva Jinek aan tafel zat. Volgend jaar staat ze in de Johan Cruijff Arena. Roxy doet dat gewoon. Dat lijkt me een behoorlijke uitdaging. Ze vertelde bij Eva dat als ze iets in haar hoofd heeft, dat niemand haar van dat idee af kan praten.
7: Iedereen om jou heen zei, doe dat nou niet.
8: Klopt.
7: En toen heb je dat ter overweging genomen?
8: Nee. Mijn vriend Koen die zei echt, Rox, waar begin je aan? Wat doe jij jezelf nou weer aan? Ik zei, ik wil het gewoon.
1: Nou, de rest is geschiedenis.
0: Ik wil gewoon naar de arena. Ja, ik wil het gewoon, ja.
1: Morgenochtend om 9:00 ochtends begint de kaartverkoop.
0: Dat is toch mooi. Een beetje ambitie is niet verkeerd.
1: Daarover gesproken, Humberto Tan, die wordt opnieuw vader. Hij is 60 jaar ondertussen. Zijn vriendin Elise verwachtte een dochter. Sinds april zijn zij samen. Zij is 23 jaar jonger. En nou ja, dat loopt allemaal super soepel. En wij zeggen natuurlijk namens de hele Breaking News redactie van harte gefeliciteerd. Einde.

0: morgen meezingers.
1: Heerlijk. Ja, weet je waar ik ga zo meteen mee gaan beginnen? Zal ik dat al verraden?
2: Ja, dat vind ik altijd wel leuk, ja.
1: Het is Marianne Rosenberg.
2: Oh.
1: Spin Wie Doe.
2: Dat is wel recht in de roos, denk ik.
1: Ja, zeker. Nee, een berg, hele berg rozen.
2: Ja, voor. En als je denkt, van, nou, ik weet ook nog wel een leuke voor Jeroen Zuurtje.
1: Ja, nee, laat maar weten hoor. Via de Radio 10 heb alles wat je te binnen schiet, waarvan je denkt, nou, als ik dat lekker mee kan zingen, dan dat hoeft niet per se alleen maar van die disco-knijters te zijn. Het kan van alles zijn. Laat maar weten via de Radio 10 app. Misschien draaien we hem zo meteen wel.
2: Straks het nieuws van 9 uur. Wat zit erin, Anne?
3: Opmerkelijke nieuwe ontwikkeling. Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers.
2: Oh.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: bij Bol.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
5: Kippie.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee, Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Dinsdagochtend 9 uur. Gezellig dat je erbij bent op Radio 10. Het belangrijkste nieuws krijg je van Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de Belastingdienst. Een paar maanden geleden bleek dat er miljoenen documenten over de affaire waren opgeslagen en geheim gehouden. De ouders zien dat als het verduisteren van bewijsmateriaal en dat is een misdrijf. Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers. Dat staat in een rapport van ABN AMRO. En dat is vooral te merken in Amsterdam. Er zijn steeds minder mensen die daar een hotel boeken op kosten van de zaak. En dat is slecht nieuws voor de horeca, want zakelijke reizigers geven gemiddeld veel meer uit dan toeristen. En Rijkswaterstaat begint vanochtend met het aanbrengen van zand en grind rond de pijlers van de brug bij Nijkerk. Dat is allemaal weggespoeld, daardoor is de brug niet veilig. Hoe lang die gesloten blijft is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat hoopt daar later vandaag meer over te kunnen zeggen. Je hoort zo van Jeroen hoe lang de files nog zijn. Eerst het radioteam weer bewolkt en in het westen en noorden gaat het vanochtend regenen. Vanmiddag breidt de regen uit over het land, maar in het oosten blijft het tot de avond droog. En het wordt 17 tot 23 graden.
16: Nou, en daar is hij dan met verkeersinformatie. Met inderdaad nog best wel veel vertraging op de Veluwe en in Flevoland door die afgesloten A28 in beide richtingen. Onder andere op de A1, als je van Apeldoorn onderweg bent naar Amersfoort. Vanaf Stroe sta je in de file met een half uur vertraging. En hou er rekening mee dat veel mensen ook aan het omrijden zijn. Hè, via de N305, onder andere bij Zeewolde, en de A6 bij Lelystad. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij het knooppunt Empel bij Den Bosch zitten gaten in de weg. Dat moet worden gerepareerd. Daardoor is de rechterrijstrook daar afgesloten vanaf Geldermalsen. sta je in de file met 3 kwartier vertraging. En aan de westkant van Den Bosch, de A59 van het knooppunt Zonshiel richting Den Bosch. Daar was bij Drunen West een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Je staat nog wel steeds in de file vanaf Waspik een half uur extra.
0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: /business.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
11: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.

0: grap is dat we nu ook weten, als er een feestje is op Paleis Huis ten Bosch, wat daar dan uit de speakers komt. Namelijk deze plaat. Het was zo'n laatste, Hannelore. Was dat nou met staatsbanket?
1: Ja, dat is een staatsbanket, Duitse... inderdaad. En heeft onze koning geciteerd uit dit liedje. Ja. Om te laten merken hoe erg Nederlanders en Duitsers op elkaar lijken.
0: En dan is de link dat we alle twee dol zijn op Marianne Rosenberg.
1: Vast, ja.
0: Oké, Henny die zei dat ook. Die zei, jongens, ik heb zo'n zin in een enorme disco-knijter uit Duitsland. Dus vandaar Marianne Rosenberg en Ich bin die doen.
2: Radio 10 staat op.
0: Met Jeroens Meezinguurtje tot 10 uur in Radio 10 staat op. Lekker plaatjes draaien, ach kan ons het schelen. Het is een beetje zoals op een feestje, hè, dat je zo'n oude plaatsspeler hebt en dat er één voor één iemand naar de plaatsspeler loopt en dan kijk je eens in de bak, wat staat er allemaal in en wat zullen we eens draaien. Laat me weten, hè, wat je wilt horen via de Radio 10-app. Het is altijd leuk om van je te horen. Onder andere Heidi meldt zich. Hi Heidi.
3: Goedemorgen.
0: We blijven een beetje in Duitsland, hè? Met, sorry, ik ben met Heidi. Nou, flauw.
3: Nee, Nederland, hè?
0: Ja, je zit in één huis, dat wist ik heus wel.
3: Ja, klopt.
0: En je was de badkamer aan het schoonmaken?
3: Ja, klopt ook.
0: En lekker Radio 10 aan?
3: Ook dat, op de oortjes, nu niet.
0: Oké, nee. Dat is wel makkelijker schoonmaken, inderdaad. Wat wil je horen? Waar kunnen we jouw dag eens een lekkere start mee geven?
3: Sowieso La Dada van Cloud.
0: Ja.
3: En dat heeft een speciale reden ook. Want mm-hmm. Radio 10 was de eerste die hem als eerste op de radio draaide.
0: Oh, wat grappig. Wat goed dat je dat onthouden hebt.
3: Nou, het is mijn bonusneesje.
0: Oh joh.
3: En op 21 oktober kwam het nummer uit. En dat alleen een nummer en zeg maar een platenlabel.
0: Ja.
3: Toen heb ik hem aangevraagd voor Radio 10.
0: Ja.
3: En toen werd hij op 24 oktober gedraaid. Tijdens zomertijd. En daarna is het hele balletje gaan rollen. En toen, 4 dagen later, is hij pas bij 538 op de radio gekomen.
0: Ja, 538 loopt een beetje al achter de feiten aan altijd, hè? Dat is, dat hoor ik wel vaker, ja. Maar dat is mooi. En maar wat leuk, joh. Spreek je hem nog wel eens?
3: Ja, heel af en toe. Maar hij heeft er gewoon veel te druk. En hij woont ook niet meer in het huis.
0: Nee, oké. Ja, god, hè. Ja, grote ster geworden ondertussen.
3: Nou, mij is het goed heel normaal gebleven.
0: Ja, dat weet ik toch. Ik ken hem ook een klein beetje. Het is zo'n ontzettende sympathieke kerel.
3: Ja, ik ken hem al veel langer voordat hij begon met muziek maken.
0: Ja, maar, dat snap ik. Ja, ja. Nou, mooi. Weet je, ik vond het een mooi eerbetoon. En het is altijd leuk om Cloud op de radio te horen natuurlijk. Doe je best vandaag, Heidi.
3: Zal ik doen.
0: Lekker die badkamer schoonmaken en denk aan ons, hè.
3: Zal ik doen.
0: Hoi.

0: Dat is leuk. Sophie Ellis Baxter is een collega van ons, want zij draait plaatjes voor de radio. Ach, dat is leuk. En dit is een liedje van haarzelf. Dus ze hebben een beetje mekaars plaatjes aan het draaien. Murder on the Dance Floor.
1: Radio 10 staat op.
0: Ja, het is gewoon een lekker verzoekplaatje draaien. Dus kom maar door via de Radio 10 app. Ruud, die stuurde ook een berichtje. Hi Ruud.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hey, goedemorgen. Wat ben je allemaal aan het doen?
2: Nou, nog niet veel. Ik kwam net uit de douche. Oh. En ik had vanochtend al de radio aanstaan. Dus.
0: Je had vannacht de radio aanstaan?
2: Nee, vanochtend.
0: Oh, vanochtend.
2: Toen ik wakker werd.
0: Oh, gezellig. Dus je bent ook bij, zeg maar, al vanaf vroeg bij Radio 10 staat op?
2: Vanaf even voor achter, ja.
0: Oh, joh. Ja. Nou, mooi zo. En heb je een leuke dag voor de boeg?
2: Ja, lekker rustig aan. Het was gisteren helemaal niet lekker. En vandaag ga ik nog even rustig aan doen.
0: Oh, was je ziek? Hallo?
2: Sorry, ja, hoor je me nog?
0: Ja, ik hoor je nog. Was je ziek? Was je niet lekker?
2: Ja, ik was een beetje grieperig.
0: Oh, ja, kan gebeuren. Maar goed,
2: misschien dat we... Zeker met dat weer.
0: Zeker, misschien dat we een ophepper kunnen geven met een liedje dat je wilde horen. Je had een heel leuk verzoekje, we sloegen er gelijk op aan. Wat wil je horen?
2: Nou, ik zou graag A Lie and I Cheat van Won Ton Ton willen horen.
0: Ja, Belgisch groepje, eind jaren 80, begin jaren 90. Was dit een grote hit, geloof ik, hè?
2: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren, inderdaad.
0: Ja, en dan kan je lekker meezingen.
2: Precies, ga ik doen.
0: Goed zo. Nou, beterschap, Ruud. Dank je wel.
2: Dank je wel.
0: Yo.
2: Hey, bedankt. Fijne dag.
0: Jij ook.

0: Maurice die zit op de trekker in Megen in Brabant is dat. En die zegt de grasoogst is echt waardeloos dit jaar door de droogte. Maar de muziek op de radio kan er misschien nog een beetje wat goed aan maken. Nou, ik zie het gelijk helemaal voor me, Hannelore en Maurice op zijn trekker.
1: Lekker hoor, mannen met baarden.
0: Ja, ZZ Top en Gimme All Your Lovin'. Zometeen is Hannelore er weer met het belangrijkste nieuws van deze ochtend.
1: Onder andere nieuws over het pindakaasvloerkunstwerk dat een eerbetoon was aan Wim T. Schippers. Je hoort zo hoeveel mensen er per ongeluk in hebben gestaan.

0: naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon. Egypte. 5 sterren all inclusive. Al vanaf €599. Kaching. Corendon.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
5: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Met

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
3: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Het weer voor vandaag is inderdaad een interessante ontwikkeling. Want er is veel bewolking. Vanuit het westen gaat het regenen. In het oosten als laatste vandaag. Het wordt 17 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Dan de verkeersinformatie met nog steeds een hoofdrol voor de A28... die afgesloten is van Amersfoort naar Zwolle bij Nijkerk. Daardoor loopt het ook vast op de provinciale wegen, op de Veluwe en in Flevoland. En onder andere ook nog de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Daar sta je vanaf de afrit Kootwijk al in de file, tot aan Hoevelaken een half uur extra. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermals en het knooppunt Empel. Bij Den Bosch nog steeds 40 minuten vertraging na een spoedreparatie die daar vanochtend uitgevoerd werd. De weg is wel weer vrij, maar de file, ja, die staat er nog. Het is 9:30 geweest. Hier is Hannelore met het belangrijkste nieuws. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Nederlandse scholieren waren al niet goed in lezen en het is er de afgelopen jaren alleen maar slechter op geworden. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gehouden. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de dienst toeslagen. Ze zouden een datakluis hebben achtergehouden met daarin miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. De gezinnen met jonge kinderen zijn de dupe van de nieuwe luierregels van het kabinet. Dat schrijft de Telegraaf. De hele economie moet circulair worden, dus komt er ook een recycleplicht voor luiers. En dat gaat ook gelden voor incontinentiemateriaal. En de pindakaasvloer in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen ligt er niet meer. Na ruim 8 weken is hij opgeruimd. Bijna 50.000 mensen kwamen erop af. De vloer was neergelegd als eerbetoon aan de overleden kunstenaar en schrijver Wim T. Schippers. Hij bedacht de pindakaasvloer in 1962. Ik heb nog een paar mooie cijfers voor je.

0: 48 bezoekers zijn per ongeluk in het kunstwerk gestapt. Zelfs op de laatste dag werd er nog een voetstap gespot. Ook werden er in totaal 5 telefoons uit de vloer gevist. En
1: dan?
0: Ja, 1 bezoeker heeft aan de pindakaas gelikt. Het was een kind hoor, maar toch.
2: Ik kon de verleiding niet weerstaan.
0: Nee, het is ook te lekker natuurlijk.
2: Ik denk heel eerlijk, Wim T. een beetje kennende, dat hij dit allemaal prachtig had gevonden.
0: Absoluut.
2: Ja, mooi. Mooi dat er toch ook nog zoveel mensen dan daar even naar komen kijken.
0: Ik heb zin in pindakaas nu.
2: Nou ja, de kantine is open volgens mij. Ga, dus Hannelore, we houden je in de gaten. We zien je zo wel weer binnenkomen.
3: Jeroen's meezinguurtje.
2: Ja, nou ja, zo is het.

0: zat hier gewoon in de basistijd ook mee te zingen in de studio met The Barge en The Rhythm of the Night speciaal voor Angelique, die wilde graag horen. Nou, dan doen we dat gewoon.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Zo, hé. Nou, we moesten even wat extra MB's bijkopen om alle appjes in de Radio 10 app te kunnen verwerken, want we zojuist hoorden je de reiswekker. En dan weet je wat je te doen staat, hè? Stuur zo snel mogelijk je naam, plus eventueel daarbij het nummer van de koffer die je wilt openmaken. En misschien kom je zo meteen in de uitzending, net als Reina. Hallo, Reina.
2: Goedemorgen.
0: Uit Schonebeek.
2: Ja, klopt.
0: Oh, ja, jongen. Nou, je hebt sowieso al veel geluk, want wat ik zeg, er wordt ontzettend veel geappt. Mensen die een gokje willen wagen.
2: Ja, zeker.
0: Om die vakantie naar Kreta te kunnen verdienen, hè? Want daar spelen we voor vandaag.
2: Ja. Ben je benieuwd?
0: Ja, ik snap het. Ja. Ben je wel eens op Kreta geweest? Ik ben er namelijk nog nooit geweest, maar het lijkt me heel leuk.
2: Ik ben al, ik denk, 25 jaar niet meer weg geweest.
0: Oh, überhaupt niet op vakantie geweest?
2: Nee.
0: Oh joh, oké.
2: Okay. Nee.
0: Nee, nou ja, dan heb je zo'n drukke baan of wat is aan de hand?
2: Nee, nou ja, het kwam gewoon niet zo uit en vervolgens een keer ziek geweest en ja, daardoor niet mogen vliegen.
0: Ja.
2: En ik denk nu mag het. Ik denk, ik waag een gokje.
0: Je hebt groot gelijk, Reina. Welke koffer zullen we... Is er nou eigenlijk mijn charmante assistente Alfred, die loopt hier door de studio. Welke koffer mag hij eruit pakken?
2: Nou, Alfred mag nummer 3 er wel uitpakken.
0: Nummer 3. Zit daar die check-in? Die de waarde van die reis naar Kreta vertegenwoordigt. Alfred, legt hem hier bij mij op tafel neer. Zodat ik hem makkelijk kan openmaken, Reina.
2: Ja, dat mag.
0: Ja. Oh, ik vind dit spannend. Ik snap nou ineens wat Jan Willem vanochtend zei. Van ja. dat je dat moment eigenlijk wil...
3: En jij gaat ook rekken?
0: Nee, gaan we niet doen, Reina. We gaan hem
2: nee,
0: gewoon...
2: niet rekken.
3: Het is wel vervelend als het zo lang duurt, hè?
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Let op. De koffer gaat nu open. Oh. Nee, Reina, sorry. Het zat er niet in vandaag. Ik vond het leuk om je heel even gesproken te hebben. Blijf lekker luisteren. Je mag het later nog een keer proberen als je zou willen.
2: Doei en veel plezier met de uitzending.
0: Dankjewel, jij ook. Komt goed.

0: Maurice die wilde graag weer een keer keihard meezingen met Kiki D. En I've Got The Music In Me. Samen met de kinderen van groep 5 op basisschool Willem van Oranje zijn we lekker aan het knutselen met Radio 10. Keihard aan heb je Kiki D voor ons. Nou, bij deze. Superleuk om van je te horen, Maurice.
1: Dankjewel. Radio 10 staat op.
0: Vincent, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vincent, de schilder. Woon je in Frieschepalen of ben je nu in Frieschepalen aan het schilderen?
2: Ik woon in Frieschepalen.
0: Oh, goed zo. En je bent met je baas nu op een klus, begreep ik?
2: Ja.
0: Ja, we hebben allemaal informatie, daar sta je versteld van. Dat weten we allemaal gewoon. Nou, dat heb je natuurlijk net allemaal tegen Alfred verteld. Wat zijn jullie aan het schilderen?
2: Kozijntjes.
0: Oh, okay.
2: En er zijn nieuwe ruiten ingekomen, dus de kozijntjes weer mooi maken.
0: Ja, mooi. Nou, ik vind dat het zoiets fijns als jij dan wel je collega's geweest zijn, dat het er altijd weer zo mooi bij ligt.
2: Ja, eervol werken, vind ik altijd.
0: Mooi zo. Nou, goed om te horen. Jij hebt de radio erbij aanstaan. Je had een hele leuke vraag die je qua plaat die je wilde horen.
2: Ja, dat vind ik zelf ook een hele leuke, ja.
0: En want je klinkt... Hoe oud ben je als ik zo brutaal mag zijn, Vincent?
2: 23.
0: Ja, zie, dan heb je hem niet bewust meegemaakt dat het een hit was.
2: Nee, helaas.
0: Maar hoe kom je dan bij Bloemen en even aan mijn moeder vragen?
2: Zo, ja, dat is een stukje opvoeding vanuit thuis, maar ook vanuit mijn baas en vanuit vrienden.
0: Nou ja, dat is mooi, want dan heb jij een mooie, brede muzikale basis. We gaan hem voor je draaien, lekker schilderen. Groet aan je baas.
2: Zou ik doen.
0: En we spreken elkaar gauw weer.
2: Is helemaal goed.
0: Hoi Vincent.
2: Werk ze.

0: Speciaal voor Vincent en al zijn collega's die aan het schilderen zijn in Friese Palen. Lekker meebeleren met Bloem en even aan mijn moeder vragen. Martijn Koopman is weer terug op het vertrouwde nest. Zometeen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Na 10, gezellig dat je er weer bent.
1: Natuurlijk, met het alarm van de reiswekker.
0: Oh, dat ja.
1: Bij komen.
0: Oh, verdorie.
1: Deze spelen voor een van die fantastische vakanties. En verder muziek van Olivia Adams en ook Bruce Springsteen met I'm on Fire komt eraan.

0: stappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: De

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
7: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapje

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ja, een hele goede morgen op deze dinsdag. De grootste hits aller tijden. Zometeen Bruce Springsteen voor je en ook Olida Adams komt eraan. Maar eerst gaan we naar het laatste nieuws. Hanneke van Zessen, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. De herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Eerst zou de brug voor 48 uur dicht gaan. Dat duurt nu tot alle werkzaamheden klaar zijn. Rijkswaterstaat hoopt vanmiddag te laten weten hoe lang dat nog duurt. Het was al niet best met de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. En de afgelopen jaren is het alleen maar beroerder geworden. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gedaan. Bijna 40% van de scholieren haalt niet het basisniveau. Bij natuurkunde en biologie scoren scholieren nog hetzelfde als daarvoor. Ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van overheidsinstanties, zoals het ministerie van Financiën. Ze zouden een kluis hebben achtergehouden met documenten over het toeslagenschandaal. Wie ervoor wordt veroordeeld, kan een celstraf krijgen van maximaal 4,5 jaar. En New Yorkers zijn na de aanslagen van 9-11 misleid over de luchtkwaliteit in de stad. Dat schrijft de New York Times. De gemeente verzekerde dat het veilig was om de lucht in te ademen, maar 10 maanden na de aanslag werd er nog steeds asbest in de lucht gevonden. Veel mensen zouden daaraan zijn overleden. En dan nog het weer. Bewolkt in het westen en noorden wat regen. En vanmiddag trekt die regen over het land. In het oosten en zuidoosten blijft het droog tot vanavond. Het is een graad of 19.
1: 6 vertragingen gemeld door Fritsmeister. Dit zijn de 3 langste. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken, 8 minuten. A10 Watergraafsmeer Amstel voor Amsterdam over Amstel liggen voorwerpen op de weg. Vertraging 10 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk. Staat een auto met pannen, vertraging 1 kwartier.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
9: Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
12: De vriendelijke specialist. DA.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
15: Het gaat online dus helemaal los.
14: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
16: Hé,
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

I'm on Fire. Bruce Springsteen bij Radio 10. En daarvoor Olivia Adams met The Window of Hope. Een hele goede morgen. 14 minuten over 10. Martijn hier op deze dinsdagmorgen. En het lijkt vandaag trouwens wel poetsdinsdag. Er zijn heel veel mensen aan het schoonmaken. Rieke bijvoorbeeld. Hij die hoorde je vanmorgen bij Jeroen al. Maar ook Mario is lekker aan het poetsen. Heerlijk. Of het is de dinsdagmorgen dat je net aan bent gekomen op je werk. Na een hele lange ochtendspits. Ik hoorde Jeroen vanmorgen ook al vertellen dat er zoveel files stonden op deze dinsdagmorgen. Nou, we gaan er samen tegenaan. En misschien ga jij zo meteen wel een reiskoffer openen. Daarin zit een zonnige reis ter waarde van 3500 euro. En vandaag gaat hij naar Kreta. Staan hier 10 koffertjes in de studio. Hoor jij het alarm? De reiswekker is in dit geval voorbij komen. Stuur dan je naam via de gratis app van Radio 10 en kom je in de uitzending. Dan mag je dus een koffertje openmaken en maak je dus kans op die zonnige reis, in dit geval naar Kreta, van 3500 euro.

Eagles bij Radio 10. Hotel California hoorde je. En Madonna vierde vorige maand nog haar verjaardag op het Griekse eiland Corfu. Ja, een feestje met een gastenlijst waar je echt u tegen zegt. En volgens Madonna was de absolute eregast op haar feest God. Ja, ze voelde zijn aanwezigheid. Dan vraag je je toch af wat voor cadeautjes ze aan Madonna van God hebben gekregen. Misschien een hemels cadeau, de eeuwige jeugd of zo. Ja, ik

0: zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299. Ketsing. Corendon.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.

Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen.

Raccoon uit het prachtige Zeeland. Wat is trouwens de meest romantische provincie van Nederland? Daar blijven de mensen namelijk het langst bij elkaar en scheidt bijna niemand. Nou, het is ook de provincie waar mensen zeggen dat ze het gelukkig zijn. Nou, dat moet maar toch iets met elkaar te maken hebben volgens mij. Liefde en gezondheid, je hoorde natuurlijk terug in de track van Raccoon die je net hoorde. Love You More bij Radio 10. En als dat nog niet zoet genoeg is, zometeen de jazzpolitie met liefdesliedjes. Maar eerst ruimbaan voor Tina Turner. Dit is Your Simply the Best op Radio 10.

0: SOS-politie met liefdesliedjes.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, en die ging af. En Arjan uit Amersfoort, een hele goede morgen.
2: Hele goede morgen, Martijn.
0: Ja, jij zat op het puntje van je stoel. Je hebt gelijk de app van Radio 10 erbij gepakt. En je hebt je naam gestuurd. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat betekent dat je een koffertje mag gaan openmaken, kerel.
2: Nou, dat is altijd spannend en hartstikke leuk, hè?
0: Ja, er staan 10 koffers in de studio. In één van die koffers zit dus een cheque van 3500 euro voor een reis naar Kreta. Vanmorgen zijn koffer 3 en 8 er al uitgegaan. Dus ja, ik zou zeggen, behalve 3 en 8, welke kunnen we voor je openmaken?
2: Je kan mij misschien wel blij maken met koffer 2.
0: Koffer 2. Mijn collega Rick loopt er nu heen. De man van het zware werken.
2: Ja.
0: Moet je lekker laten tillen.
2: Goed gezorgd. Okay.
0: Koffer nummer 2, ja. Hoi, joh. Ik ben heel goed met koffertjes. Vanwege miljoenenjacht natuurlijk. Dus ik ga hem voor je openmaken.
2: Oké. Okay.
0: Koffertje nummer 2 is leeg.
2: Oh, helaas.
0: Wat jammer.
2: Ja. Ja, we hebben ons best gedaan. Jullie ook. Dus
0: Nou, ook in ieder geval bedankt
2: voor de volgende natuurlijk, hè.
0: Dat is heel sympathiek dat je dat zegt. Jij bedankt voor het meespelen en een fijne dag er in Amersfoort, hè.
2: Komt helemaal goed en jullie een hele fijne uitzending.
0: Oké, hoi hoi.
2: Hey, dank je. Doei doei.
3: Hanneke geeft je al het nieuws op Radio 10.
0: Hanneke van Zessen, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen.
0: Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb jij in petto? Waar ga je het over hebben?
4: We hebben grote artiesten gehad in Nederland de afgelopen tijd. Harry Styles, Dua Lipa, Lady Gaga. Maar er gaat een andere grote wereldster gaat ons landje aandoen.
0: Echt waar?
4: Ja, ik heb net gelezen.
0: Oh, nou, we horen het zometeen natuurlijk van Hanneke. En tot het zover is, muziek van Coldplay. Sky Full of Stars, nu voor je.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruglever kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Ontdek Smart City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
15: 80.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
19: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
18: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
20: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
21: Kippie.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: Doodaloo.
1: Livre vuurwerken. .nl.
2: Zometeen vier knallers in 4x1. Vier nummer 1 is komend aan achter elkaar en op YouTube met A Beautiful Day. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Hanneke van Zessen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nederlandse jongeren kunnen steeds minder goed lezen, blijkt uit internationaal onderzoek. Bijna 40% van de 15-jarigen komt daardoor moeilijk mee op school. En dat zorgt er ook voor dat jongeren problemen kunnen krijgen met solliciteren of het lezen van een etiket van een medicijn. Experts vinden dat de overheid in actie moet komen. Het hele gedoe in een wijk in Nijmegen gisteravond was eigenlijk nergens voor nodig. De politie trok massaal de wijk in omdat bewoners schoten zouden hebben gehoord. Sommigen beweerden zelfs dat het om mitrailleurs ging. De politie heeft het filmpje bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad knallen waren van een kapotte uitlaat. Op vakantie naar Israël of Dubai, dat kan weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk de reisadviezen aangepast. Ook voor andere landen in het Midden-Oosten als Jordanië en Saudi-Arabië zijn de regels versoepeld. Maar voor Libanon en Iran blijft er een negatief reisadvies. En Stevie Wonder gaat op wereldtournee en komt ook naar Nederland. Hij zit 50 jaar in het vak. Tijdens de show zal hij het album Songs in the Key of Life helemaal spelen. Daar staan dus bekende nummers op als Sir Duke, Ass en Isn't She Lovely. En die zal hij dan ook zeker gaan zingen.
2: Wat leuk zeg. Ik heb op zich wel goed nieuws. Je maakt namelijk kans op tickets van 10 voor dat concert van Stevie Wonder, 28 oktober in de Ziggo Dome. Dat begint vanmiddag bij Gijs en dan elke ochtend in de ochtendshow en middels bij Gijs maak je de kans op. Maar ik heb er al 2 liggen hier. 2 tickets van 10.
3: Oh, zullen wij samen gaan?
2: Ja, dat doen we.
3: Nee, zeker weggeven.
2: Nee, gewoon nu weggeven. Dus als je denkt, ik wil daarbij zijn, ik wacht de eerste tickets van 10 voor Stevie Wonder hebben, stuur dan even tickets nu via de gratis app van Radio 10. Goed, we willen doen. En ik zoek even, als jij nou even het weer doet, dan zoek ik ondertussen een liedje van hem op.
3: Vandaag wisselvallig herfstachtig weer met veel bewolking. Vanuit het westen breidt regen zich uit over het hele land. Het is een graad of 19.
2: 3 vertragingen nog. Dit zijn ze, de A12 richting Oberhausen voor Duitsland, 13 minuten. A28 Zwolle Amersfoort voor Nijkerk, dieren op de weg, vertraging 12 minuten. En de A50 Os Arnhem voor Ewijk, een vertraging van 5 minuten.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en

0: Bijbel.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Deze week, de radioteam staat op reis.

0: U2 hoorde je It's a Beautiful Day. Voor Stevie Wonder. Net om 11 uur het laatste nieuws dat Stevie Wonder gaat optreden 28 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je maakt kansen op tickets van 10. S'morgens in Radio 10 staat op en smiddags bij Gijs op 10. Maar ik had al een setje liggen van 2 tickets. En ja, ik dacht, wie zou er nou heen willen? Ik zei, stuur even tickets via de app van Radio 10. En we hebben contact met Debbie uit Rotterdam.
1: Dat is Stevie Wonder.
0: Debbie, je bent er al. Debbie!
2: Ja!
0: Ja, hoi! Tegen wie was jij nou aan het praten?
2: Tegen mijn dochter, die kwam naar beneden.
0: Oh, zo op die fiets, ja, natuurlijk. Zeg, Debbie, een hele goede morgen. Je hebt tickets gestuurd. Zeg maar tegen je dochter dat je ze te pakken hebt. 2 tickets van 10 voor Stevie! Yeah!
2: Geweldig! Hartstikke leuk!
0: Gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel!
0: Ja, we gaan weer een Rotterdammer naar Amsterdam sturen.
2: Ja, nou ja, oké, dat is mijn puntje, maar we doen het.
0: Heel goed. Nou, Debbie, fijne dag en geniet ervan, hè. Dankjewel voor het meespelen.
2: Is goed, dankjewel.
0: Hoi, doei. 11 minuten over 11 is het geweest. 4-1 in de digitale klok. En dat betekent 4 nummer 1 in achter elkaar op Radio 10. En voor de eerste gaan we terug naar 1977. Toen je broek boven lekker strak zat en onder nog wijd. En je wilde een blouse met een puntkraag of een shirt met meer glitters dan dat je ooit had gezien. Het was inderdaad de tijd van de disco 1977. De eerste vandaag in 4x1 op Radio 10 is Best of My Love. Dit zijn de Emotions voor je.

vandaag. De tweede in 4x1 op Radio 10. Gary Moore en Still Got The Blues. En je hoorde ook Debbie in de uitzending. Zij won tickets van 10 voor Stevie Wonder. Komt in oktober naar Nederland toe. En vanmiddag bij Gijs Staverman. En morgenochtend bij Jan-Willem en Jeroen in de ochtend maak je ook kans op die tickets van 10. En dat dan de hele week. En denk je bij jezelf, is er nog meer mogelijkheid om te winnen? Zeker, volg je Radio 10 al op Instagram. Nee? Radio 10NL op Instagram. Ook daar maak je kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder. Dus check dat gewoon eventjes. Zometeen in 4x1 Stromae, Alorendans. Maar eerst gaan we naar de Wulpse dames uit de jaren 80. 1984 stonden ze bovenaan. Dit zijn de Dolly Dots.

0: Stromae is nummer 1. Het was vandaag de laatste in 4x1. En van Stromae gaan we naar de pakketjes van... De lammetjes worden zometeen weer gegeten na 12 uur bij Jeroen Nieuwenhuizen in Alles Mag op dinsdag. En dat betekent maar één ding, dat jouw favoriete muziek zometeen te horen is op Radio 10. Alleen moet je dan natuurlijk wel even doorgeven wat je zometeen wil horen. Pak daarvoor de app van Radio 10 erbij, typ het in of spreek het in. En zie het als een tractatie. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor iemand anders. En de eerste na 12 is de Bammerammer om de lunch mee te beginnen. Een lekker vrolijk nummertje. En als je daar een leuke suggestie voor hebt, geef dat dan ook door via de app van Radio 10. En kom je in de uitzending, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kaapverdië, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €999. Corendon.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: 8 of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint? Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Nou, dat was de reiswekker. Je weet wat je moet doen. Succes, hè? Nelly Furtado zometeen voor je, maar eerst Coochie Be Love, Bob Marley.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008...

0: en Powerless.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Jouw kans op een reis, in dit geval naar Kreta, van €3.500. En we hebben contact met Felix. Felix, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vanuit Zuid-Frankrijk, je bent lekker op vakantie. Je had blijkbaar niks beters te doen.
2: Nee, inderdaad. Ik heb een beetje de laatste vakantie dit jaar. En nou, we zitten nu lekker in Zuid-Frankrijk, inderdaad.
0: Wat heerlijk, zeg. Nou, het is heel simpel. Er staan hier 10 koffers in de studio. En één van die koffers zit te check voor de reis naar Kreta. Jij hoorde de reiswekker voorbij komen. Dat is het punt dat je dus even je naam stuurt via de app van Radio 10. Het mooie is, ik heb een echte kofferboy op de kop verder te tikken. Ja, Linda heeft ze ook, maar ik heb er ook één. Jeroen Nieuwenhuizen!
3: Nou, goedemorgen.
0: Jeroen, welke koffers zijn er nog over?
3: We hebben 1, 4, 5, 6, 7, 9 en 10 om uit te kiezen.
0: Welke wil je, Felix?
2: Ik wil graag koffer nummer 5.
3: Koffertje 5.
0: We gaan Jeroen nu naar de koffer sturen. Hij loopt erheen, hij gaat hem voor je pakken. En hij gaat open worden gemaakt.
3: Rappapa, rappapa.
0: Nou, spannend hoor.
3: Laten we even kijken.
0: Zou die erin zitten, Felix? Jeroen die heeft de koffer nu voor zich liggen. Koffertje nummer 5.
2: We gaan ervoor, hè.
3: Start spannende muziek. Nou, heb ik hem nou dicht gedaan?
0: Ja, wat kan hij goed uitpakken, die Jeroen, hè?
3: Oh. Oh, hij is leeg!
0: Hij is leeg! Nee! Helaas. Donders, het is niet goed.
2: Ja, niks aan te doen.
0: Inderdaad, maar sympathiek dat je meegedaan hebt. Ik wens je toch nog een hele fijne vakantie. Lekker daar genieten in Zuid-Frankrijk. En meer succes voor de volgende dag, zeggen.
3: Ja, bij mij maak je kansen.
0: Ja, zometeen bij Jeroen natuurlijk weer. Ja, en Jeroen, nu je er toch bent. Ja. Zometeen alles mag op dinsdag. Heb jij nog muziek nodig?
3: Zeker. We zitten nog niet helemaal vol. Dus heb je nog een leuke plaat in gedachten? Pak dan nu de app van Radio 10. Tik in welke plaat ik moet draaien. En wees er snel bij, hè, want vol is vol. Ja. De eerste die we draaien, meer energie dan normaal. De Bammerammer, die moet ik ook nog hebben. Dus kom maar door.
0: Via de app van Radio 10 die kan je downloaden op je smartphone. En dan kan je dus ook inspreken. Dan kan heel Nederland jouw stem horen. Dat vind ik altijd zo leuk. Mooi dat we die vrolijke berichten bij jou voorbij komen.
3: Dat is gezellig.
0: Intypen kan natuurlijk ook. En de Bammerammer, als je die aanvraagt na 12 uur, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer.
3: Broodrommel.
0: Kom maar door. Miss You, dit zijn de Rolling Stones op

Het Sherwin op Radio 10. Ik kijk nog even naar de zijkant. Er staan nog 6 reiskoffers met daarin een reis naar Kreta. Ter waarde van €3.500. Hoor je de reiswekker voorbij komen, app dan je naam via de app van Radio 10. En wie weet mag jij dan gewoon een koffertje overmaken. En maak je dus kans op die reis naar Kreta. Bovendien een goede reden om de app van Radio 10 te downloaden. Je kan je favoriete muziek nu nog doorgeven voor Alles Mag op dinsdag. Over een paar minuten start dat met Jeroen Nieuwenhuizen. En tot Jeroen begint, hoor je

0: legende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober. Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: beter kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/

0: shell.nl/business.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Schat? Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
6: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: En dan gaat hij zometeen. Alles mag op dinsdag. Heb je de app van Radio 10 op je telefoon? Laat me dan even weten wat ik moet draaien. Wees er snel bij, hè. Nu het nieuws, Hanneke van Zessen.
13: Goedemiddag. In de rechtbank van Utrecht hebben ouders van de slachtoffers van een oppasstel uit Woudenberg hun slachtofferverklaringen afgelegd. Hun kinderen van 0 tot 10 werden jarenlang misbruikt en verkracht. Kregen soms ook drugs. Je hoort een vader.
14: Deze verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan de meest ernstige feiten. Dit zijn dan ook geen verdachten meer, maar monsters. Monsters van het ergste categorie.
13: Ook werden er verklaringen van de kinderen voorgelezen. Die willen dat de oppassers in de gevangenis blijven tot aan het eind van hun leven. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken in een brandweerkazerne vorige week. Ze namen daar apparaten mee die worden gebruikt om mensen te redden. Met dat gereedschap kunnen criminelen bijvoorbeeld rolluiken van winkels openknippen. Dit jaar zijn er al 70 inbraken en pogingen geweest bij brandweerkazernes. Dylan Groenewegen is aangereden door een motor. Het gebeurde bij een training. De Nederlandse wielrenner heeft een spierscheuring bij zijn ribben opgelopen. Volgens Groenewegen valt het mee en kan hij nog fietsen. Maar of hij snel weer wedstrijden kan rijden, dat is nog even afwachten. En ophef langs de A2 om een billboard met de tekst: een lul verdient meer. Lul met grote hoofdletters. Bedoeld om aandacht te vragen voor loononderhandelingen. Maar voorbijgangers noemen de tekst ongepast en weerzinwekkend. Kinderen kunnen het tenslotte ook lezen vanaf de achterbank. De burgemeester van Vianen, waar het bord staat, doet een oproep om het zo snel mogelijk weg te halen. Het weer nog. Vanmiddag trekt de regen over het land, maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot vanavond droog. Het wordt 17 tot 23 graden.
12: Dankjewel. Dan zijn er vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Vandaag is 12 minuten. En dan de A12 Arnhem-Utrecht voor Wageningen. 5.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooi.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 50.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
10: Het gaat online dus helemaal los.
9: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
14: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
18: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
19: Jeroen Nieuwenhuizen.
20: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
18: Radio 10, Bammen Rammer.
21: Deze dinsdagmiddag gaan we beginnen met Jolanda.
22: Hey, goedemiddag Jeroen, met Jolanda.
21: Ja, dat had ik al door. Hey, jij zat vroeger in een band.
22: Klopt, ja.
21: Ja, en wat deed je dan voor optredens?
22: Top 40 hits zongen wij van alles en nog wat op feesten en partijen. Maar dat is heel lang geleden.
21: Was je de leadzangeres of had je backing vocals?
22: Ik was de leadzangeres.
21: Oh, wat leuk zeg. Nou, dan verwachten wij heel wat van jouw bammerammer zometeen.
22: Ik zing wel mee met de bammerammer zometeen.
21: Ja, ook eens kijken of je hem zingend aankondigt. Hè? Dat gaan we zo wel even zien. Maar eerst even de mond vol proberen.

0: Linda?
1: Maar ik heb een lekker broodje met eiersalade en een broodje kaas natuurlijk.
0: Ja, kijk, dat hebben we graag natuurlijk, want je weet... Kaas is de basis.
1: Hè? Zo is dat.
0: Ja. Nou, dan die bammerammer.
1: Nou,

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie, Radio 10. Dat was de tweede alweer voor vanmiddag in alles mag. Roeland, dankjewel. Daarvoor hadden we nog Karen Young en Hatsha.
1: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, dinsdag de 8e van september. Welkom, het is de lunchshow van Radio 10. Jeroen Afternoon en de Ark van Noach. Dat is een Bijbels verhaal natuurlijk, hè. Maar heeft die ark nou echt bestaan? Een groep onderzoekers denkt misschien wel. Ze hebben namelijk in Oost-Turkije sporen gevonden van een mogelijke ark. Het gaat om afwijkingen in de natuur in de vorm van een groot schip. En of het nou echt de ark is, dat gaan ze nu uitzoeken. Ja, dan zouden er toch ook wat skeletten van dieren in moeten liggen in principe.
2: Twee aan twee, gingen ze.
0: Patty Bart was een van de eerste met een reality-serie... en 20 jaar later keerde de serie Patty's Passie terug in een 2.0-versie. Dat laat Patty zelf weten. Het wordt een feestelijke serie, want Patty viert dat ze komend jaar 50 jaar in het vak zit. De serie is dan in 2027, dus volgend jaar, te zien bij Videoland. Lijkt me toch wel weer leuk om te zien.
2: Ja.
0: Weet je, ooit een keer die nagespeelde serie over haar leven gezien, of niet?
2: Oh, die op Videoland?
0: Ja.
2: Is dat goed?
0: Ja, zeker. En ik wist niet dat zij zo ongelooflijk veel op de cv had staan... wat ze allemaal heeft gedaan. Kreeg je toch weer alsnog respect voor datgene wat je niet is.
2: Met terugwerkende kracht.
0: Dat woord zocht ik. En zeg, de komende 2 weken stuurt Radio 10 je naar de zon, hè. Maak je geen zorgen, je hebt geen astronautentraining nodig. Nee, we hebben rolkoffertjes. Er zijn er nog een paar over hier in de studio. 1, 2, 3, 4, 6. En in een van die 6 koffers zit een reis van 3500 euro. Kom je zo meteen in de show, kies je de juiste koffer, dan is die voor jou. Nou, je weet hoe het werkt. Hoor je de reiswekker klinken? Dan stuur je je naam zo snel mogelijk via de gratis app van Radio 10. En dan kunnen wij kijken of je zometeen een reis wint. Dat is toch mooi, dat is toch leuk. En als je de app op je telefoon hebt staan, nou, gebruik die er ook meteen even voor het volgende.

0: Get Down doen van de Backstreet Boys? Lekker joh. Ik zou het doen. Alles mag. Lekker.
1: Ja, vergeet je niet iets?
0: Ja, de Backstreet Boys, dat kan gewoon altijd.
1: Precies. Goed.
2: Ik wou graag horen Pasadena's met Tribute. En ik wens jullie een fijne dag. En we luisteren altijd naar Radio 10. En ga ze door. En groetjes, yo, van Benny en Johan uit Utrecht.
1: Yo, Benny en Johan.

0: De grootste is alle tijden, dus ook uit de 90's. The Backstreet Boys, Get Down. Dankjewel. Die was leuk. Lekker, man. Even kijken.
1: Hoi Jeroen, ik zou graag Love is a Battlefield van Pat Benatar willen horen. Lekker losgaan van dat nummer. Ja. Doei doei, groetjes uit Soetermeer van Alice.
0: Oké, Alice, die gaan we zo meteen even voor je draaien. Eens kijken wat Theo zou willen. Hallo Theo.
2: Hey Jeroen, goedemiddag. Je spreekt met Theo.
0: Ja.
2: Ik heb een hele leuke voor Alles mag op dinsdag. Je hoort hem niet heel vaak meer. Mooie gelegenheid. Nazareth met Love Hurts. Dankjewel.
0: Nou. Dat is een hoop liefde, jongens. Hè? Nou.

0: zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Turkije. 5 sterren all-inclusive al vanaf €579.
4: Corendon. Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: De kippiepan, woordenvol kipapjes. Klaar binnen 30 minuten.
11: Kippie.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net5.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Hallo,

0: Ricky Martin en Maria hier op Radio 10. En hey,
1: de Radio 10 staat op reiswekker.
0: Wij hoorden zoiets, hè? Er klonk iets. Ja. De wekker. En wie hebben we aan de lijn? Istvan. Hey, goedemiddag, jongen. Hoe is het?
2: Hey, goed.
0: Ja, heb je fijne vakantie genoten deze zomer? Of,
2: Ja hoor, heerlijk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, waar was de reis heen?
2: Waar
0: was de reis heen?
2: Maar... Gewoon Nederland
0: blijven. Oh, oké. Ja, je had genoeg mooi weer inderdaad om te genieten. Maar ja, nou zou het toch mooi zijn om nog even lekker na te zomeren ergens anders op de wereld, hè?
2: Dat zou heerlijk wezen.
0: Ja, en we hebben in de pot vandaag Kreta. Dat is leuk. Kreta is mooi, man.
2: Ja,
0: hartstikke mooi. Ben je er ook wel eens geweest? Heb je een mooie gorge waar je ook kan lopen?
2: Nee, ik ben er nooit geweest.
0: Ja, moet je wel even, als je die gorge ooit gaat lopen, dat duurt wel een uurtje of 4, 5. Ga daar niet zoals ik op een banaantje 's morgens en een broodje met kaas de hele dag met 1 flesje water daardoorheen lopen. Nee, neem gewoon een rugzak goed gevuld mee en zorg dat je op tijd bent, want anders kun je niet meer terug met de boot. Nou, anyways, dat is even een tippie, maar die moet je eerst nog even winnen natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker.
0: En Istvan, de vraag is natuurlijk, we hebben nog wat koffers staan. Welke je open wil hebben? Is het 1, 4, 6, 7, 9 of 10?
2: Nummer 10.
0: Nummer 10 moet geopend worden. Nou, onze Rick van de Rolkoffer, die loopt er nu heen. En die gaat hem eventjes hierheen brengen. En dan kunnen we kijken of hij erin zit natuurlijk. Ik ben wel even spannend natuurlijk. Nou, mensen. Wat zit erin? Of zit er helemaal niks in? Dat kan. Bij Martijn zat er natuurlijk niks in net. Nou, gaan we hem openmaken. Even zien hoor. Ta-ta-ta. Nou. Niks. Koffer 10 is hem niet.
2: Nou, kan gebeuren.
0: Ja, dat kan zeker gebeuren. Dat wil je natuurlijk allemaal niet. Maar deze gaat erbij bij de andere koffers die ook de reis niet bevatten. Maar dat betekent wel dat de kans steeds groter wordt. Dus we gaan volgend uur gewoon weer een rondje doen. Hoor je de wekker, dan geef je je naam maar even op via de app van Radio 10. En Istvan, dankjewel voor het meespelen. Probeer het gewoon nog een keertje.
2: Succes met de volgende.
0: Dankjewel, hè.
2: Oké.
0: Okay. Doei.
2: Doei.
0: Ja, dan gaan we door richting 1 uur. En dat doen we met... Ja, wees er snel bij, hè. Voor je het weet is het alweer 1 uur en dan kan het niet meer. Marjolein!
3: Hey, Jeroen, met Marjolein uit Apeldoorn. Zou je voor mij Happy van Pharrell Williams willen draaien? Dankjewel, fijne uitzending.
0: Ja, lekker Happy of een Happy tijdens de lunch. Altijd welkom natuurlijk. Hey, Jurien!
4: Goedemorgen.
0: Middag.
4: Ik spreek met Jurien uit Zoetermeer. Ik zou wel graag willen horen High Energy van Evelyn Thomas. Dankjewel, doei doei. Veel plezier, fijne uitzending.
0: Nou, let op het glaswerk, hoor, want dat wordt weer hoog.

0: was gezellig, hè? Happy, ja, Pharrell Williams. Alles mocht, kunnen we wel weer zeggen. Dankjewel Marjolein voor deze van Pharrell. Maar daarmee brengt het ons wel aan het einde van dit uurtje Alles Mag. Kunnen we er nog eentje doen? Wat gaat dat worden?
1: Voor Alles Mag graag Milk Inc. met Walk on Water. Groetjes, Koen.
0: Ah, dat is een lekkere afsluiting. Zeker te weten.

0: deal.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: is. Bestel nu bij New
1: York Pizza. Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder 1 dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruggeleverd kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
17: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
16: Ah, check.
18: Het tweede deel van Jeroen Afternoon gaat zometeen beginnen met onder andere de top 4000 quiz en ook muziek van Mark Ronson, Amy Winehouse en Kim Wilde komt eraan. Maar eerst het nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
19: Goedemiddag. Een middelbare school voor speciaal onderwijs in Almere blijft vandaag de hele dag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Het Nautilus College heeft dit na overleg met de politie besloten. Maar wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. In Nepal worden na de overstromingsramp nog steeds 2 Nederlanders vermist. Een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk. Buitenlandse Zaken helpt hun familie zolang het nodig is, maar er is nog altijd geen nieuws. Ook de families hebben sinds eind vorige maand niks meer gehoord. Bij het stadion van FC Utrecht staan een paar supporters voor het restant van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Over een uurtje wordt dat duel zonder publiek verder gespeeld. Afgelopen zaterdag werd de wedstrijd 26 minuten voor tijd stilgelegd omdat er vuurwerk en bekertjes op het veld werden gegooid. Utrecht stond toen 3-1 achter. En tatoeëerder Henk Schiefmacher is op zoek naar iemand die een enorm Rembrandt-schilderij op zijn rug wil laten zetten. Het gaat om het schilderij De Kruisafname, waarop Jezus van het kruis wordt gehaald. Mensen kunnen zich aanmelden voor dit project. Het gaat om een gratis tattoo die in meerdere sessies wordt gezet. Schiefmacher werkt samen met het Rembrandthuis aan dit project. Het weer in de ochtend trekt regen over het land. Het is een graad of 20. Morgen ook wisselvallig weer.
18: Het is wel een leuk idee van Henk. Het lijkt me alleen wel lastig dat je al die Japanse toeristen achter je reet aan hebt lopen de hele tijd.
19: Nee, het selfies maken met je rug.
18: Ja. Goed, we hebben een vertraging op de 58. Tilburg BDH voor Galder, 11 minuten.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Nog 309.000.
22: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 sturen.
22: Alcantara bekleding. En,
24: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
26: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
27: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
26: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
27: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
26: En als je voor jezelf werkt?
27: Ook gewoon 1 factuur per maand.
26: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
28: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
29: Oh. Goedemorgen allemaal.
30: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
31: Het gaat online dus helemaal los.
1: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 6:15 bij Net 5.
32: Ruitschade?
33: Opgelost. Autotaalglas.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
34: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
34: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor... Stevie Wonder in de Ziggo Dome. Radio 10.
35: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: was en Mark Ronson achter de knoppen. Valerie op Radio 10 en de volgende Kim Wilde, Cambodia. De lijst. We pakken er maar weer eens even bij, hè, want we gaan ons alweer opmaken natuurlijk voor het samenstellen van de nieuwe lijst aan het eind van het jaar. Maar dat duurt nog even. En in de tussentijd een beetje vol pret met...
1: De top 4000 quiz.
0: Tuurlijk, want we blijven graag het hele jaar erover door reutelen over die lijst. Want hij is zo goed, hij is zo lekker. Alles staat erin en dat heb jij gedaan. Dankjewel. Even een applaus, jongens, dat vind ik wel. Je moet ervoor blijven klappen, hè, dat je dat niet vergeet. Want ik bedoel, ga er maar aan staan. 4000 lekkere nummertjes uitkiezen van alles wat is gemaakt. Hé, hey, en dan kan ik daar vragen over stellen. En ik heb er een oefenvraag bedacht. Nou, die is wel te doen. Die is wel te doen. Het is wel wat ouder, maar je hebt hem vaak genoeg gehoord, denk ik, de plaat. Als je die oefenvraag beantwoordt via de app van Radio 10... dan weet ik dat je, dat je het kan en dat je ook zin hebt om mee te spelen... zometeen op de zender. Voor prijzen. Die zon van gisteren heeft plaatsgemaakt voor regen. Ook in de top 4000 druppelt het lekker door. Wie staat er in de lijst met Have You Ever Seen The Rain? Have You Ever Seen The Rain? En je mag een drielettige afkorting mag je sturen. Reken hem ook goed, want het is best al lange naam. Dus, heb je daar een idee over wie dat ook weer waren? Nou, laat maar even weten via de app. En speel mee zometeen voor een prachtige prijzen. En natuurlijk de eer, hè, gaat ook om een stukje applausbeleving.

0: George Michael, dan zit het wel goed, hè?
1: Dan zit het wel goed, ja, inderdaad. Maar groot ja, dat heb ik niet voor het zeggen. Dat,
0: je weet het niet, hè? Ik stop zo mijn hand in de pot en dan kijk wat eruit komt.
1: Ja, absoluut.
0: De oefenvraag was redelijk makkelijk, denk ik, voor iemand die van oude muziek houdt. Have you ever seen The Rain? Van wie was dat?
1: Creedence Clearwater Revival.
0: Ja hoor, een CCR rekenen ook goed.
1: CCR, ja, dat had ik zo ook gestuurd.
0: Helemaal top. Als je alles goed hebt, krijg je alles opgestuurd naar Hellevoetsluis. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel wist. Ja?
1: Nee, ik weet het. Ja, nou, ik hoop dat het beter gaat dan de vorige keer.
0: Nou, Anneke, ik ook. Daar gaan we. Het is de dag van de acteurs. En sommige acteurs kunnen ook prima zingen. Zo staat er een bekend acteur in de top 4000 met de nummer Under the Boardwalk. Under the Boardwalk. Oké, wie is dat ook alweer? Is dat A, Patrick Swayze, B, Bruce Willis of C, Anthony Kameling?
1: Bruce Willis.
0: Bruce Willis.
2: Ja!
0: Juist, die was goed. Vandaag vieren we de 47e verjaardag van Alicia Beth Moore. Je kent haar onder een andere naam. Ze staat in de lijst met Rachel Glass, Get the Party Started, Please Don't Leave Me en nog veel meer. Hoe heet zij? Zit ook aan je hand. Zit aan je hand. Kans van 1 op 5 dat je het nu wel weet.
1: Zit aan mijn hand.
0: Nee.
1: Nee.
0: Pink.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, okay. Stom. Zou je het zegt? Ja.
0: Een intro krijg je te horen. Hoe heet deze plaat?
1: Paradise by the Dashboard Light.
0: Ja. Die was niet zo moeilijk, hè, Anneke?
1: Nee, die was heel makkelijk. Die was echt heel makkelijk.
0: Ja, oké. Dan gaan we door naar het laatste alweer. Dat is deze.
3: Vraag 4. Ja, we gaan even terug naar 1504. Toen onthulde Michelangelo zijn 4 meter hoge Davidsbeeld. Dat is heel indrukwekkend, niet alleen vanwege de grootte, maar ook omdat het anatomisch helemaal in orde was. Alle spieren zaten op de juiste plek en de verhoudingen kloppen. Hij maakte een perfect evenbeeld van de typische man.
0: Oké, nou, in de top 4000 staat een ode aan die typische man. En wie staat er in de lijst met typical male? Typical male, van wie is dat? Ze leeft niet meer.
1: Nee.
0: We draaien heel veel muziek nog van haar.
1: Ja.
0: Had in de 80's een revival waar deze plaat onder andere vandaan kwam.
1: Tina Turner.
0: Nee. Zie je wel dat je het kan, Anneke? Je moet gewoon niet te lang nadenken.
1: Ik moet gewoon nadenken, ja.
0: Hoppakee. De Radio 10 zonnebril, Radio 10 pet en de Bamarama broodtrommel. Dat is voor jou.
1: Super, hartstikke leuk.
0: Alsjeblieft, heel veel plezier ervan en dankjewel dat je meespeelde.
1: Ja, jullie nog een fijne uitzending, hè? Dankjewel, Jeroen.
0: Doei.
1: Doei.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet, slim bekeken.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Alle Sigma Verf bestel je bij...
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
3: Ja, zometeen gaan we weer de kantine uitdelen. Pak alvast de app van Radio 10 er maar even bij. En wel wakker blijven, hè? Dat is wel nodig natuurlijk daarvoor. Ja, dat heb je ook weer nodig om wakker te blijven. Hè? Net voordat je weggaat.

0: Check me out before you go, go op Radio 10. Ja, even wakker worden, mensen.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Die helpt daarbij natuurlijk, hè? Ja, zeker. In het kader van onze nieuwe ochtendshow, Radio 10 staat op, hebben we de reiswekker en die klinkt de hele dag door de uitzendingen heen. Totdat de reis gewonnen is. Vandaag in de pot Kreta, Griekenland. Dat is een lekkere reis. De waarde van €3500. Hey Ron, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo jongen, je bent kraammachinist?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Op een kleintje, hè? Gewoon zo'n... Ja, zo'n atlaskraantje?
2: Nee, in principe is dit een weegslader, noem ik dat.
0: Oké. Hey, normaal ben je gek op Spanje, als het om vakantie gaat.
2: Ja,
0: maar
2: ja.
0: Griekenland, dat klinkt ook wel lekker. Hè?
2: Ja, ik ben er nooit geweest, dus misschien dat

0: Spanje zo ingerold op het vliegtuig.
1: Ja, nou, het is fantastisch toeven daar. Dus ik zou zeggen, pak de goede koffer en ga lekker heen. Ik heb Rick van de Rolkoffer gevraagd om even te assisteren. Dag Rick!
2: Hoi. Allemaal.
1: Ja, de kans is inmiddels gestegen vandaag van 10% naar 20%, want er zijn nog 5 koffers over. Dus aan jouw rol om er eentje uit te kiezen waar die reis in zit. Welke wordt het? Welk nummer? We hebben 1, 4, 6, 7 of 9. Koffertje 9. Nou Rick, rennen maar! Koffer 9 pakken even uit de studio, daar gaan we dan. Die wordt dan as we speak opengemaakt. Kijken of daar dan die check in zit. Ik heb hem al 2 keer opengemaakt vandaag, er zat er niks in. Zou toch leuk zijn als je nou in de prijzen valt, Ron?
0: Dat zou geweldig zijn.
2: Ja, nou, spannend.
1: Ja, zeker spannend, Rick.
2: Kijken.
1: Ja.
2: Oh. Nou.
1: Nou? Nou?
2: Hij is leeg.
1: Oh, is die ook leeg? Oh, nee.
0: Dan moet even doorsparen.
1: Oh, ja, dan moet je even sparen dan.
0: Nou ja.
1: Dan moet je even doorrijden op je kraan nog, jongen. Hey.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dan blijven we vandaag blijven aan het werk en dan hopen we op betere tijden.
1: Zo is het ook, Ron. Probeer het gewoon nog een keer, zou ik zeggen.
0: Oké, succes voor de volgende.
1: Ja, dankjewel. Nou ja, je weet hoe het werkt als je de wekker hoort klinken. En dat kan ook bij Edwin weer gebeuren straks. Dan hebben we nog maar een paar koffertjes over, 4 in totaal. Dus die kansen die worden steeds groter. Zorg dat je je naam even stuurt voor de gratis app van Radio 10. Heb je die niet op je telefoon?

0: als je net bij Radio 10 bent beland en je denkt, wat is dit nou weer? Wie is die snuiter? Wat wil die van me? Nou, heel simpel. Ik ben Jeroen en ik wil altijd mijn show afsluiten met een beetje positiviteit. Dat betekent dat we even iemand gaan benoemen. En die krijgt dan van ons een zogezegd dikke 10. Op het virtuele podium wordt hij even in het zonnetje gezet. Nou, heb je iemand die dat verdient? Laat het dan even weten via de app van Radio 10. De naam van de persoon moet ik weten. Even de reden waarom natuurlijk en hoe je zelf heet. Je mag het ook even inspreken, net zo makkelijk natuurlijk. Er zit in diezelfde app zit een microfoonfunctie, daar kun je een audioberichtje opnemen. En dat kan ik dan uitzenden zometeen, dus zo simpel werkt het. Begin alvast maar even met het intypen van de naam of het inspreken van de naam en de reden natuurlijk en hoe je zelf heet. Hanneke, jij pakt iemand uit het nieuws elke dag. Wie heb jij vandaag bedacht?
1: Ik wil een 10 geven aan Stefflin Hardaway Morris. Wel Stevie Wonder.
0: Ah!
1: 76 jaar, voor het eerst in 12 jaar komt hij weer naar Nederland. Dat werd een paar uurtjes geleden bekendgemaakt. De man heeft de 25 Grammys op zijn naam staan. En hij gaat de hele wereld over toeren. Ik ken weinig mensen van zijn leeftijd die dat nog doen. Mm-hmm. Dus gewoon een dikke 10 voor hem.
0: Stevie Wonder, ja, je kan er ook weer kaarten voor winnen. Bij Radio 10.
1: We hebben twee kaarten weggegeven, ja.
0: Ja, dus nou, heel simpel. Heb jij ook iemand in gedachten, zoals Hanneke, dan Stevie Wonder in het geval, of zoals in België zeggen, Stefke Middelhakkel. Als je die een 10 wil geven, dan mag dat natuurlijk ook. Maar als je iemand anders in gedachten hebt, laat het even weten via de app van Radio 10. Dan kan ik het zo meteen allemaal voorlezen. En het is druk in de appbox, dus begin alvast met typen. Voor je het weet is het te laat natuurlijk, hè. No doubt, just a girl.

Salon. Liefs, mams. Joanne zegt een dikke 10 voor mijn man en mezelf, omdat we na anderhalf jaar na mijn hersenbloeding het samen gered hebben en we weer thuis zijn. Hij is elke dag op bezoek geweest. De lieverd. Nou, veel wetenschap natuurlijk, hè. Spoedig herstel. Hester, ik wil mijn schatje Bert een dikke 10 geven, omdat hij alles voor me doet. En zo lief is, ik hou van jou, lieverd. Nou, Marianne zegt, met griep in bed, radio aan. Zojuist een kopje soep gekregen van buurvrouw Annegien. Het kan dus toch. Die lieverd krijgt van mij een dikke 10. Wetenschap. Ronald zegt een dikke 10 voor collega Patrick. Na een lastige periode is hij weer aan het werk. We zijn erg blij dat het weer een stukje beter gaat. En dan Evelien. Het is mijn verjaardag, dus een dikke 10 voor mijzelf. Nou ja. Als je natuurlijk zelf geen slingers op hangt, hè. Van harte gefeliciteerd.

komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober. Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.

0: Weekend.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
7: De vriendelijke specialist DA.
8: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net5.

0: Snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: en de inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Op het komend uur ga ik proberen met jou die reis naar Kreta te pakken te krijgen... door een koffer te openen die hier in de studio staat. Maar eerst het nieuws. Dat krijg je van Hanneke van Zessen.
8: Goedemiddag. De omroep Ongehoord Nederland moet verdwijnen bij de publieke omroep, schrijft het AD. Mediaminister Rianne Letser die trekt de voorlopige licentie in, omdat de omroep volgens haar niet volgens de wet werkt. Een omstreden Hitlerfragment was de druppel. Ongehoord Nederland kan nog bezwaar maken en verdwijnt dus niet meteen van de buis. Dat kinderen nog steeds niet goed kunnen lezen betekent werk aan de winkel, vindt de PO-raad, de belangenclub van de basisscholen. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen, blijkt uit onderzoek. Jongens scoren slechter dan meisjes. Het is ook belangrijk het plezier in lezen terug te krijgen, zegt de raad, samen met ouders en de politiek. De KNVB denkt nog weken nodig te hebben om onderzoek te doen naar het vuurwerk en de bekertjes gooien tijdens FC Utrecht Go Ahead Eagles afgelopen zaterdag. Dan krijgt de club te horen welke straf ze krijgen. Het duel werd 26 minuten voor tijd stilgelegd. Het restje van de wedstrijd wordt nu nog verder gespeeld, maar daar mag geen publiek bij zijn. En er zitten mogelijk kleine metalen deeltjes in de eierkoeken van supermarktketen Dirk. Het gaat om de eierkoeken met rozijnen waarvan er 4 in een verpakking zitten. Klanten die ze hebben gekocht kunnen ze zonder bon terugbrengen en krijgen hun geld terug. Het weer nog voor vandaag. Het is een regenachtig, wisselvallige dag. Het is een graad of 20 en morgen ook opnieuw een herfstige dag.
7: Dankjewel Hanneke en tot morgen weer. Hè.
8: Tot morgen.

0: Arnhem richting Osthuizen Ewijk en de Maasbrug. Daar is hij 17 minuten lang.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Hands van Voordeel.
5: Aldi.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muesli

0: Deals Bijbel.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.

0: bij Bol.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
3: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
4: Edwin Diergaarden.

Young Stuff was dat. Nou, we zijn pas net begonnen natuurlijk. De uren van lang leven, de grootste hits aller tijden bij Radio 10. Gezellig dat je erbij bent, ik ben Edwin. En als je tussen nu en 3 uur de Radio 10 staat op reiswekker hoort afgaan, dan maak je kans op een reis naar Kreta. Maar eerst gaan we naar Tilburg, want daar kocht een man via Marktplaats een bureau in Rotterdam. En hij nam het hele meubel per trein mee naar huis, omdat hij niet in het bezit is van een auto. Ja, de NS zegt dat zoiets eigenlijk niet de bedoeling is, maar dat een conducteur soms een oogje dicht kan knijpen zolang niemand wordt gehinderd.

10 reiskoffertjes die in de studio staan. En 's morgens rond 6:15 dan stoppen Jan Willem en Jeroen in de Radio 10 of van Show Radio 10 staat op. In één van die koffertjes een reischeck ter waarde van €3500 naar een geweldige vakantiebestemming. Maar in welke koffer ze dat doen, welke van de 10, dat zeggen ze er niet bij natuurlijk. Want het is de bedoeling dat jij een koffer gaat kiezen zodra de Radio 10 reiswekker afgaat in de uitzending. En

0: jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299.
2: Kaching. Corendon.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
6: Kippie.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: Ja, wat een gezelligheid. En nog applaus ook. De koers waren dat in Old Town. This boy is cracking up.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, die is ook nog afgegaan, de reiswekker. Een minuut of 20 geleden. En aan de telefoon daarvoor heb ik Ria uit Reizen. Ria, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Daar ben je, gezellig. Je bent erbij. Ria uit Reizen, heb jij nog vrije dagen voor
2: het
0: jaar over misschien?
2: Ja.
0: Oh, dat is mooi.
2: Zeker heb ik die vrije dagen. Ik ben met prepensioen, dus helemaal goed.
0: Kijk, en je komt uit Reizen. Misschien ga je ze ook wel reizen, want je weet het. We hadden vanmorgen nog 10 koffertjes in de studio staan.
2: Ja.
0: Er zijn er al een aantal uitgegaan voor die reis naar Kreta. Want dat is de check die ergens in de koffers verborgen zit. En er zijn nog 4 koffers over. Dat zijn koffer 1, 4, 6 en 7. Ik ben benieuwd, welke koffer wil jij dat we openmaken?
2: Ik wil graag nummer 7.
0: Nummer 7? Nou, ik heb collega Lisanne bereid gevonden om naar de koffer toe te lopen en hem te pakken voor me. En ze gaat hem ook zelfs openmaken. Koffer 7. Zou daar dan die reischeck naar Kreta in zitten? Ik hoop het zo voor je, Ria. Uit Reizen.
2: Ja, ik hoop het ook. Mijn duimen.
0: Hij is open en ik zie... Nou, hij is leeg. Ach... Nee, sorry.
2: Oh.
0: Ook koffer 7 niet. De kansen worden steeds groter natuurlijk. Iedere keer dat er een koffer verdwijnt.
2: Maar... de volgende meer geluk.
0: Dankjewel Ria. En jij bedankt voor het meedoen. Hè. Fijne dag verder.
2: Ja,

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Vlieg

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
2: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
3: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 5:05 bij Net 5.
7: Nog 309.000.
8: Oké, elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleden.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... Fomar, voordeelmarkt! Fomar,
15: voordeelmarkt! Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: En mocht de reiswekker ook het komend uur afgaan, dan weet je wat je te doen staat. Kijk ik op de klok, het is 3 uur op dit moment. Het nieuws krijg je nu met Martijn Nijhuis.
20: Ongehoord Nederland verdwijnt van tv. RTL Nieuws en het AD melden dat minister Letcher de vergunning van die omroep heeft ingetrokken. Rond deze tijd komt de directeur van Ongehoord Nederland op bezoek bij de minister, waar die het nieuws te horen krijgt. De uitzendingen stoppen niet meteen. De omroep kan nog in beroep. De A28 bij Nijkerk blijft ook morgen nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergbrug zijn nog volop bezig. Er was zand en grind weggespoeld bij de pijlers waar die brug op steunt. En daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de grote Odido-hek. Daar zit volgens de politie interessante informatie tussen. Gisteravond was in opsporing verzocht de stem te horen van een verdachte die de klantenservice belde. Die deed alsof hij een IT-collega van Odido was die toegang moest hebben tot een intern systeem. En in een leeg stadion is het laatste half uurtje uitgespeeld van de eredivisiewedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd zaterdag gestaakt toen Utrechtse aanhangers vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Utrecht scoorde vanmiddag 2 keer en pakte zo toch nog een punt. 3-3 is het uiteindelijk. Het radioteam weer. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. Ook waait het flink door. Op de plekken waar het regent is de graad of 17. Waar het nog droog is, kan het toch nog een graad of 24 worden.
19: Dankjewel, Martijn. Yes. En tot zometeen weer bij Gijs.

0: minuten langer onderweg.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en

0: basis van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 stuurlijk.
4: Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
9: Het gaat online dus helemaal los.
8: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Smin.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smin. Boost yourself.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Pentel.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder in de Ziggo Dome.

is Royal Badness bij Radio 10. Prins van Staat en Purple Rain. En met Purple Rain bedoelt Prins het moment van het einde van de wereld. Waarbij je gelukkig wel samen bent met degene van wie je houdt. Dat dan weer wel. Dat is een hele geruststelling. Ja, hele geruststelling is dat. En dat apocalyptische idee, dat ze trouwens ook in 1999, weet je wel. 1999, waarin hij ook zingt over een paarse hemel op Judgment Day. Hey ja, gezellig. Niet het einde van de wereld, maar het einde van de werkdag komt wel steeds dichterbij.

Dit zijn de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden natuurlijk bij jouw Radio 10. Dat was Earth and Fire met Weekend. Radio 10. Vanmorgen om 11 uur werd bekend dat Stevie Wonder naar Nederland gaat komen voor een concert in de Ziggo Dome. Op 28 oktober aanstaande, dat is al heel snel, gaat hij daar ter plekke alle liedjes van zijn legendarische album Songs in the Key of Life spelen. Dat album kwam precies 50 jaar geleden in de winkels. Vandaar dit speciale optreden. En alleen met Radio 10 kun je tickets van 10 winnen voor Stevie in de Ziggo als je een hit van hem voorbij hoort komen. En dat is dus nog een goede reden om je radio hier op 10 te houden. Dit is Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

De doorbraak. Er is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Hij is 16 jaar als hij auditie doet voor een talentenjacht. Maar dat loopt niet helemaal volgens plan. Hij valt af. Maar de jury zet hem samen met 4 andere jongens in 1 groep en dat blijkt een nogal lucratieve herkansing. Jarenlang leeft hij vervolgens in een achtbaan van stadions, gillende fans en hits, tot het ineens stopt. De band neemt een pauze. En dan komt de vraag waar iedere voormalige boybandzanger een beetje van gaat zweten. Wie ben je eigenlijk zonder die andere 4? Hij weet het zelf ook niet precies. Dus doet hij iets opvallends. Hij vertrekt naar Jamaica, ver weg van Londen, Los Angeles en vooral van mensen die hem kunnen vertellen hoe zijn muziek zou moeten klinken. En daar zoekt hij naar zijn eigen geluid. En opeens staat op zijn telefoon een voice memo. 7 minuten lang, een muzikaal idee dat langzaam uitgroeit tot iets wat totaal niet klinkt als het veilige popgeluid waarmee hij beroemd is geworden. Geen vrolijk niemendalletje van 3 minuten, maar een grootse pianoballet van bijna 6 minuten. En dat moet dan zijn allereerste solo-single worden. Best een gok, want na jaren in een van de grootste boybands ter wereld kiest hij voor zijn eerste stap alleen meteen voor een nummer dat eigenlijk alle regels voor een lekkere radiosingle negeert. Maar de gok werkt. Het nummer schiet omhoog in de hitparades. En in zijn eentje breekt Harry Styles in 2017 door met Sign of the Times.

0: Lekker, ja, hè?
1: Klinkt goed, hoor.
2: Dank je, dank je. Gladys Knight. Dat, Gladys Knight, toch? Wat Gladys Knight, inderdaad. Oh, Stevie Wonder komt naar Nederland en bijna iedereen wil die live zien. Maar als je Gladys Knight nog een keer live kan zien... Ja, zij is ook goed,
1: ik
2: hoor, live.
1: Ik heb haar live gezien bij het North Sea Jazz Festival.
2: Ja.
1: Twee keer heb ik al live gezien, maar... De eerste keer, dat was zo mooi, toen zei ze... Jongens, zullen we iets afspreken? En mama praat dan, terwijl ze op het toneel stond, of podium. En toen zei ze, we gaan alle telefoons gaan we wegdoen... die stop je in je zak en we gaan gewoon genieten van de muziek. En iedereen deed het ook gewoon.
2: Iedereen deed het
1: iedereen,
2: gewoon.
1: Die luisterde naar mama. Ja, dat was,
2: dan. Was mama. Heel fijn. Hey papa, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Gijs Staverman, zometeen na vieren. Gijs op 10.
1: Na 4 uur hebben we weer een nieuwe aflevering van Gijs op 10. Ik weet niet of je het onderzoek hebt gelezen... maar 4 op de 10 kinderen die lezen heel slecht. En die kunnen eigenlijk niet meer meekomen met lezen. Mm-hmm. Van 15 jaar en ouder. En dat is best wel heftig. Dus daarom dacht ik, ga Kluun even bellen. Want nog niet zo lang geleden vertelde Kluun... ja, het is hartstikke hip om weer te lezen... Ja. TikTok wordt veel gelezen en dat soort dingen. Ja, maar hij wordt toch een beetje ingehaald door dit onderzoek. En we gaan toch even kijken niet dat we kinderen aan het lezen krijgen... maar misschien dat we wel een poging kunnen wagen. Want het is voor iedereen veel verstandiger om goed te kunnen lezen. Stel dat je iets krijgt van de Belastingdienst... of je krijgt iets van je huur, of je moet een brief lezen, weet ik veel. Je moet wel mee kunnen komen later in de maatschappij. Dus dat is fijn. En er staan hier nog koffertjes, hè? Koffertjes, er staan er nog 3 zijn er over. Zullen we er straks eentje openmaken? Zullen we doen?
2: Met een luisteraar dan?
1: Ja,
2: Het gewoon zo doen al?
1: Nou ja, we kunnen het ook zo doen.
2: Ja, ja,
1: nee, met een luisteraar natuurlijk. Ja. We gaan straks de mogelijkheid voor jou brengen om een van die koffers open te maken. En top 4000 in 40 seconden heb ik ook nog voor je. En Stevie Wonder, die komt naar Nederland.
2: Ja, ik zei het al.
1: Hoe cool is dat?
2: Hoi Stevie Wonder, dan kun je tickets van 10 winnen voor dat concert.
1: Zeker.
2: En als de reiswekker gaat, dus een reis naar...

0: levende muzieklegende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober. Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
8: Langer mee doen is goedkoper.
7: Zeker, kwaliteit rendeert.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
0: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:45 bij Net 5.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of niet. Bea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis Grip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevende kosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
23: Ja, goedemiddag. Over 20 seconden is het exact 4 uur. En dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedemiddag, Martijn.
24: Goedemiddag, Gijs. De A28 blijft ook morgen nog dicht. De brug bij Nijkerk is onveilig omdat er zand en grind zijn weggespoeld bij de pijlers. Maar, zegt verkeersminister Karremans tegen Hart van Nederland, mensen zijn niet in gevaar geweest.
25: We laten dat nooit helemaal tot het gaatje zo lopen, dat het echt op het nippertje is dat we bruggen net afsluiten voordat die instort. We nemen daar enorm veel marge in, maar die veiligheid staat voorop. Ik denk dat iedereen dat ook begrijpt.
24: Ja, vanwege de veiligheid mag er dus ook morgen niemand overheen. Misschien zelfs nog wat langer. De kogel is door de kerk. Minister Letchert wil de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland intrekken. Directeur Peter Flemmings kreeg het nieuws vanmiddag persoonlijk te horen. De uitzendingen van Ongehoord Nederland stoppen niet meteen. De omroep kan nog bezwaar maken. En de directeur zei vooraf al dat hij dat ook zeker gaat doen. Economen verwachten dat de gevolgen van de OV-staking morgen wel meevallen. De staking is lang van tevoren aangekondigd, waardoor mensen tijd hadden om iets anders te kunnen regelen of doordat ze kunnen thuiswerken. De transportsector heeft wel last van die staking, omdat ook de goederentreinen niet rijden. Het is een onrustige middag bij de Tweede Kamer. De hoofdingang is beklad door pro-Palestijnse demonstranten. Er zijn 2 mensen voor opgepakt. En ook in het vragenuur was er protest. Er werd een paar keer door de vergadering heen geschreeuwd.
26: 114 vooral. De vergadering is geschorst. En ik verzoek de beveiliging de tribune te evacueren.
24: Ja, de Kamervoorzitter besloot dus de tribune helemaal te laten ontruimen.
23: Maar wat werd er nou geroepen?
24: Heb ik niet verstaan.
23: Nee. Oh, dat heb je ook niet verstaan?
24: Nee.
23: Nee, maar ik bedoel, dan schreeuw je iets. En dan,
24: ja, maar ik denk maar, dat
23: dan
24: het,
23: moet je wel erbij. Want ja, maar niemand heeft nu gehoord wat hij gezegd heeft.
24: Ik heb wel eens op de publieke tribune gezeten. Het is een vrij grote afstand.
23: Ja, precies. Dus het is niet de beste manier om iets te roepen.
24: Dat is het best gedaan. Nou, weet ik niet. Ja, het Radio 10 weer. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht zijn er opklaringen. Morgen waait het stevig. Gaan zeekans op windkracht 7. Windvlagen tot 80 km per uur.
23: Nou, ja zeg.
24: Ja, zo hard ga jij met je elektrische fiets. De zon breekt soms wel door. Vooral in het middag valt geregeld een bui. En dan wordt het toch nog een graad of 18.
23: Zo hard ga ik op de e-gym.
24: Ja. Ja hoor.
23: Nee, serieus.
24: Doe je dat nog steeds met een jaar de gym?
23: Ja.
24: Oh.
23: En dan 4 keer per week.
24: Kan ja, daarom aan.
23: Nee, maar ik zag je al kijken van de week. Zo van, jeetje, wat ziet er goed geworden uit. Ja. Ja, waar staan de files, Martijn?
24: Op 35 plaatsen al. Het is drukker voor de tijd van de dag. 3 langste staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 11 kilometer al. Half uur vertraging. Op de A2 ben je 1 uur en 3 minuten langer onderweg door een ongeluk. Eindhoven richting Den Bosch is dat. Tussen Best-West en Vught. En op de A15 is het mis van Gorkum naar Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Hendrik Ido Ambacht. 34 minuten extra reistijd.
23: Het is altijd druk op dinsdag natuurlijk. Maar misschien vandaag wat drukker omdat het ook regenachtig weer is.
24: En
23: dus,
24: A28 natuurlijk ook. Hè?
23: En die A28 die blijft morgen ook nog dicht. Dat hoorden we net bij Martijn. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval lekker bij je met onder andere muziek van The Imagine Dragons, On Top of the World. Ik ga het zo voor je draaien. En de vakantie is vandaag nog niet gewonnen. Nee, we hebben koffer nummer 1, 4 en 6 nog over. Dus hoor je de reiswekker, app dan naar Radio 10 met jouw naam en het koffernummer. En wie weet, mag je zo'n koffer bij mij openen?
26: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevende kosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
12: Deze week, de radioteam staat op

0: Ik ben Leontie van Moorsel en Gijs. Ja. Wanneer gaan wij weer een stukje fietsen,
1: jongen? Ja, dat gaan we snel doen.
0: Maar jij komt ook niet vooruit. Dan moet je duwen, denk ik.
1: Nou, ja, zeg.
2: Onderweg naar huis met Gijs op 10.
3: Gijs Staverman.

weet het nog wel. Ja, toen werd het nummer uitgebracht, was 2013. Vroegen ook mensen aan mij of ik ook on top of the world stond. Omdat ik zo lang ben. En toen heb ik nog iets bedacht. Zo van, ik ben eigenlijk niet zo lang. Ja, ik moet wel steeds op een laddertje staan om mijn tanden te poetsen. Dat is...

0: geloof ik niet.
1: Dat wil ik liever niet. Nee, hij wil het gewoon liever niet. Dat vermeld wordt. Maar hij is jarig vandaag, dus ik ga straks wel even een plaat voor hem draaien. Als je net je radio hebt aangezet, nou, dan heb je al een hoop gemist. Want er zijn heel veel koffertjes zijn er al opengemaakt. En er zit dus die reischeck niet in. Ons is te kennen gegeven dat wij dus niet mogen sneaken in de koffertjes die nu nog over zijn. Dus nummer 1, nummer 4 en nummer 6. Nou, hoor je straks het alarm, moet je even je naam naar ons toe appen. Met het koffertje, het nummer van het koffertje waarvan jij denkt dat die reischeck in zit. En er zit een compleet verzorgd reis van naar Kreta in Griekenland. €3.500 is dat waard. Ja, dat is wel even mooi om die wekker in de gaten te houden. En ik moet nog even mijzelf voorstellen. Mijn naam is Gijs Taverman. En samen met Martijn Nijhuis.
0: Ja, goedemiddag Gijs.
1: En de hele middag crew. Zitten wij lekker bij je op de achterbank. En we rijden met je mee deze file. En vroeger ging je naar je opa en je oma voor een snoepje.
2: Mag ik een snoepje?
1: Een gulden of een kwartje. En een middag waarop alles mocht wat thuis verboden was. Maar tegenwoordig staan opa en oma gewoon in het opvangrooster. Ja, dat bestaat. Maar liefst 60% van de Nederlandse kinderen tot 4 jaar gaat op vaste dagen naar de grootouders. En die passen niet alleen vaker op, maar ook steeds langer. Ja, Nederland en België zijn inmiddels zelfs koploper in Europa als het gaat om oppassende grootouders, oppassende opa en oma. Logisch ook, beide ouders werken vaak, kinderopvang is duur en opa en oma zijn dan een goedkope en voor de hand liggende oplossing. Maar er komt hierdoor ook veel meer druk bij de grootouders te liggen, die soms zelf nog werken of ook ouders hebben waar ze dan weer voor moeten zorgen. Nou ja, af en toe bij iemand anders aankloppen is dan misschien ook best wel een goed idee. Bij een oom bijvoorbeeld.
3: Ik had wel een oom die op ons kwam letten vroeger, als mijn ouders er niet waren. Maar die vertelde ons niet wat we allemaal mochten. Nee, hij vertelde ons wat we allemaal niet mochten. Nee, ik had geen oppas, ik had een pas op. Dat is wat ik had. Ja.
4: Gijs op. De meeste muziek in

0: er deze man uit Engeland of Australië of... Maar daar komen ze niet, want ze spreken wel heel erg goed Engels. Of zingen dat eigenlijk. Maar ze komen natuurlijk uit...
1: Duitsland.
0: Zeker, het is een Duitse popgroep. Fool's Garden, Lemon Tree, een van de weinige hits die ze gescoord hebben. 1996. Lynn Collins en Think, die zat in Star Wars Disco. Die hoorde je daar weer voor. Een beetje die koffertjes hoor, die branden echt gewoon. Ik ben zo benieuwd in
1: en
0: welke...
1: En jaloers ook wel allebei, toch?
0: Wat zeg je?
1: Ook wel een beetje jaloers dat we niet mogen meedoen.
0: Nou, we zijn een beetje jaloers, maar ik voel dit koffertjespel voel ik ook wel een beetje opkomen. Oké, straks gaat waarschijnlijk het alarm. Straks hebben we ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Er is een run ontstaan op deelauto's vanwege die OV-staking van morgen. En een realityster keert terug op tv. Mm. Voor hoeveel geld zou Gijs Staverman zijn leven laten vastleggen met camera's? Dat horen wij zo meteen.
0: En dit hoor je ook zo.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Kaapverdië, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €999. Corendon.
5: Alle Sikkensverf bestel je bij... De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
6: Kippie.
7: Jongens, eten.
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
12: Het gaat online dus helemaal los.
11: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
13: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
14: De vriendelijke specialist DA.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Ja, goedemiddag. Vanavond hebben we overal regen. Vannacht een beetje opklaringen. Morgen veel wind. Later op de dag ook regen. Maar soms ook wat zon. 18 graden wordt het morgen. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedemiddag, want Robin is nog steeds op vakantie. Laat ik het maar even bijzeggen. Want ja. Straks krijgen we weer ongeruste appjes van zijn ouders.
22: Die staat niet in de file, hij is gewoon even weg.
21: Hij komt wel weer terug.
22: Ooit.
21: Wanneer is toch de vraag? Ik zal net zeggen.
22: 60 files en vertraging.
21: Waar staan ze?
22: Ja, dat dacht ik wel. Dit ging vragen. De drie langste zijn op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Boks. 7 kilometer, half uur extra reistijd. Ook een half uurtje op de A15, Gorkum richting Ridderkerk... tussen Sliedrecht-Oost en Henrique de Ambacht. En op de A20 een half uur bij Hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam en Krooswijk.
21: Oké, nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval bij je. Want ja, wij vinden het fijn om een onderdeel ook van jouw file te zijn. En dat doen we elke middag. We gaan straks muziek voor je draaien van Billy Ocean. Anouk, wat gaat... Nou, en ik denk... Ik weet het bijna wel zeker dat zo die reiswekker klinkt. Maar wanneer, dat weet ik nog niet. Dus hou je radio goed in de gaten.
22: Oh, als jij toch in het verzet had gezeten vroeger... dan was iedereen raar gegaan.
21: We waren al lang... Binnen 2 dagen waren we gecapituleerd. Oké, Martijn, wat zit er in het nieuws?
22: Het kabinet is definitief van plan... om de uitzendvergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. De omroep zond onder meer een filmpje van Hitler uit... en besprak welke dingen hij goed heeft gedaan. De omroep verdwijnt trouwens niet meteen. Ze kunnen nog bezwaar maken. Deelauto's zijn enorm in trek door de OV-staking van morgen. Autodeelbedrijven zien nu al dat er honderden auto's zijn gereserveerd. En ze verwachten dat er morgen nog veel meer ritten worden gemaakt. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat er bij de Tour op Prinsjesdag geen paarden...

0: dat nou weer?
1: Dat is een elektrische koets.
0: Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar maar die moet toch voorgetrokken worden? Het is toch de traditie dat er zo'n spannende paden voor zit?
1: Ja, een stoomtrein was ook een traditie. Ze hebben ook een kenmerk gestopt natuurlijk. Hè?
0: Maar misschien de prinsessen. Dat hem,
1: dat hij ervoor gaat.
0: Dat ze hem zo pakken. Dat is toch leuk.
1: Gek idee.
0: Lichaamsbeweging en dat. Ja.
1: Even een quizje, voordat je jezelf niet populair maakt bij de koninklijke familie. Oh. Weet jij nog welk programma dit was? Dit zou jij moeten weten. Dit was een collega van jou.
0: Is dit een collega van mij?
1: Dit was een collega van jou. Nou, ik geef je nog een hint.
2: Okay. Vandaag in Patty's Bossie.
0: Oh!
1: Dit was een programma van
0: Patty Brard.
1: Ja, precies, op Jorin.
0: Ja, op Jorin was dat weer Jorin? Oh, dat was een tijdje geleden.
1: Real Life Soap. Eigenlijk de eerste echte Real Life Soap. Ze keert terug met Patty's Bossie.
0: Oh.
1: 2, dus ruim 20 jaar later.
0: Ja.
1: Opnames lopen al. Volgend jaar is het te zien op onder meer Videoland.
0: Mm-hmm.
1: Heb je het gezien destijds?
0: Ik heb het destijds niet gezien. Maar ik heb wel gehoord van heel veel mensen dat het spectaculair
1: zij
0: was om naar te kijken.
1: Zo ver. Kijk, tegenwoordig, laten we het zo zeggen, niet in elke real life serie gebeurt alles spontaan. Ik zal niet zeggen dat het nep is, maar soms zeggen ze, misschien kunnen we daar naartoe gaan, gebeurt er wat leuks.
0: Maar is het niet zo dat zij ooit wel een soort klisma op tv heeft gedaan?
1: Goed dat je erover begint. Sorry voor de mensen die het eten. Zij heeft live op tv met Rob Stenders en andere mensen een darmspoeling gedaan. Een klisma.
0: Precies, ja.
1: Dat is allemaal te zien en te
0: met
1: horen.
0: Met Rob Stenders?
1: Zeker, die heeft het ook gedaan. Zij heeft geen, ik weet niet of je een beetje kent, zij heeft geen recht.
0: Van te stotteren, hè? Ik snap dat gewoon, niet een beetje. Ja,
1: zij liet alles gewoon zien, alles was echt. Het begon altijd een beetje suf, hè?
2: René wil de afwasmachine aanzetten, maar hij kan de afwastabletten niet vinden.
1: Nou, wat een drama. Dan denk je, nou, dit wordt helemaal niks. René was haar vriend, hè?
0: Ja, klopt.
1: Vlak daarna zitten ze echt in een diepe relatiecrisis.
3: Ik kan Freud best begrijpen.
4: Weet je, je werkt ook niet aan jezelf. Maar ik vind best wel dat je eens een keer een therapie moet gooien of een weet ik veel wat.
3: En weet je hoe ik bagger schijt om die vrouw te bellen?
1: Ja, dit is natuurlijk gewoon intiemer kan niet. Maar goed, Gijs.
0: Wel eerlijk.
1: Jij bent een succesvolle discjockey.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt een mooi verhaal, je hebt een knappe vrouw, je hebt twee pleegkinderen, je hebt leuke collega's, je hebt een lichte verzamelobsessie.
5: Mm-hmm.
1: Jij zou perfect zijn voor een real life show.
0: Ik heb een hartstikke saai leven.
1: En jij verzamelt ook graag geld. Dus ik dacht, misschien is dit gewoon een hartstikke leuk.
0: Dat ligt in de opslag.
1: Maar wees nou eerlijk, iedereen heeft een prijs.
0: Mm-hmm.
1: Stel dat John de Mol, ik noem mijn naam, meneer John de Mol, als die met een flink bedrag zou komen.
0: Dit kan ik share, mijn lief. Zou ik dit, sorry?
1: 3 ton?
0: Wacht, ik hoor iets.
1: Ja!
0: Ik wilde bijna zeggen save by the rice maker, toch? Ja. Dankjewel, Martijn.
6: Nog even buffelen, je dag zit erbij.
0: Nou, je weet wat je moet doen, hè?
6: De bouwhelm op de headset aan.
0: We hebben koffer 1, 4 en 6.

0: Ben je ooit wel eens naar een concert van Anouk geweest, of niet?
1: Nee.
0: Dat moet je echt een keer doen. Dat is echt één groot enthousiasme. Alsof ze ontploft op het podium. Ja, en elke avond weer. Dus dat is echt leuk om te zien. Girl, dat bracht ze uit in 2004. En Billy Ocean, Get Out of My Dreams and Get Into My Car. Ja, dat hoorde je daarvoor. Ja, Robin is er niet. Lisanne, die is er wel. Lisanne, jij hebt de app heb jij even een beetje meegekeken. Is het heel raar als ik zeg dat er meer dan 1000 appjes zijn binnengekomen op het reisalarm?
2: Daar zeg jij helemaal niks raars.
0: Nee, toch?
2: Maar ja, ik snap het wel. Ik ben ook al op vakantie.
0: Ja, zeker. Het is een volledig verzorgde reis naar Kreta in Griekenland. Het waren van €3500. En wij gaan dat weggeven. Er zijn nog 3 koffers open. Nummer 1, nummer 4 en nummer 6.
3: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Goed. En is de bedoeling dat je natuurlijk je naam en een van die koffernummers naar ons toestuurt. En dan gaan wij gewoon... Zullen we random iemand terugbellen, Martijn? Want een nummer tussen 1 en 1500, dat lijkt me een beetje lastig.
1: Random, want heb ik
0: iedereen die geappt heeft en iedereen die zijn of haar naam heeft gestuurd met een koffernummer, die kan nu teruggebeld worden. Dus nou, ik ben heel benieuwd wie dat gaat worden. En dan moet je nog de goede koffer moet je openmaken. Want dan kom je eindelijk in de uitzending, dan ben je er eindelijk doorheen. En dan moet je nog de goede koffer moet je weten te raad. Ja, dat is heel lastig.
4: Cecile.
0: Hallo Cecile. Dit is
4: hallo,
0: dit is Gijs en Martijn. Hallo, hey Cecile.
4: Gezellig.
0: Hallo Dan. Ja, random heeft de computer iemand teruggebeld. Nou, jij bent het geworden. Cecile, hoor ik dat goed?
4: Ja, dat klopt helemaal.
0: Oké,
4: okay.
0: Cecile, waar kom je vandaan?
4: Ik kom uit Huissen, bij Nijmegen.
0: Huissen, oké.
4: Ja.
0: Dat schrijf je met 1 U, toch?
1: Nee, je schrijft het als Huissen.
0: Oh, je schrijft het als Huissen, zo was het, ja.
4: Ja, met 2 S'en.
0: Met twee, nou, maar er zit toch 1 U in, dus ik heb toch een beetje gelijk.
4: Cecile,
0: je hebt de reisweken gehoord. Dat betekent dat je nog 1 koffer mag openmaken. Wij hebben koffers nummer 1, 4 en 6 nog over. Die staan daar nog. En ik ga Karsten even vragen als koffertjesman. Karsten, die kun je af en toe ook bij Linda de Mol in de uitzending kun je zien. En dan maakt hij ook een koffertje. Ja, dat is de minst knappe, is dat.
4: Nee, dat is een grapje. Dan heeft hij waarschijnlijk wel eens geluk.
0: Cecile, nou, ik ben heel benieuwd. Welke koffer kies jij?
4: Ik kies voor koffer 6.
0: Pardon?
4: 6.
0: Weet zeker?
4: Nee, eigenlijk nog niet.
0: Oh, je weet het eigenlijk nog niet zeker. Oké. Okay. Maar koffer nummer 6. Waarom nummer 6? Is dat je leeftijd?
4: Omdat het...
0: Oké, okay, maar waarom 6? Waarom dacht je daaraan? Of denk je daaraan?
4: Dat kwam eigenlijk door mijn dochter. Want die zei... wat zei je nou precies?
0: Ja.
4: Is het niet altijd 6 wat je gooit of zo?
5: 6 gooien.
4: Je kunt niet altijd 6 gooien.
0: Oh, je kan...
4: Dat was het.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus... En daarom denk je van de 6, daar zit hij vast in.
4: Ja, dan word ik 6. Okay. Ja.
0: Heb je als 1 gegooid of 4? Nee, ik vraag het zo maar af.
4: Ik ga voor 1.
0: Nee, je hebt voor 6 gekozen. Ja, nee, maar straks dan. Oké, nummer 6. Gaat dat hem worden, definitief?
4: Ja, wordt 6.
0: Oké, nummer 6.
4: Ja.
0: Nou, kom maar, Karsten. Dan gaan we 6 openmaken.
1: Als het nou toch 1 is, joh.
0: Ja, dat zouden we heel vervelend
4: zijn. Ja, dan heeft mijn dochter het gedaan, hè?
0: Ja, dat zou heel vervelend zijn. Oké, dit is de koffer. Nee.
4: Het is gewoon zes.
0: Ja. Als het niet zo is, wij kunnen er niks aan doen, hè? We hebben je de mogelijkheid gegeven.
4: Ja.
0: De koffer maak ik open en... Mijn beste Celine. Wat zit erin?
4: Ja.
0: Er zit wel een kaartje in, Celine.
4: Zit er wel een kaartje in?
0: Ja, er zit een kaartje in. Even kijken, hoor. Zal ik het kaartje voorlezen?
4: Ja,
0: Celine uit Huissen bij Nijmegen. Jij wint de reis van de dag. Gefeliciteerd! De vakantie voor 2 personen naar Kreta in Griekenland waarde van €3500. En deze prijs die wordt verzorgd door Corendon.
4: Oh, wat super!
0: Celine, het staat hier echt serieus.
4: Ja, Cecile, maar
0: dat
4: geeft niet. Ik vind
0: het
4: allemaal goed.
0: Celine, Cecile, pardon. Ik ben nog zenuwachtiger dan jij, Cecile.
4: Oh, nee, dat
0: is
4: nou weer beter.
0: Ja, nou, van harte gefeliciteerd. Dus stuur je een kaartje.
4: Ja, ik stuur zeker een kaartje.
0: Oké. Nou, gefeliciteerd. Het is een all-inclusive vakantie. Zoals gezegd, verzorgd door Corendon. Ik wens je er heel veel plezier mee. En heel erg gefeliciteerd.
4: Ja, ik vind het helemaal... ik ben nog even een beetje onwerkelijk, maar ik vind het heel... Oh, wat fijn. Nou, ja. Dan moet mijn dochter wel mee, hè?
0: Ja, nee, natuurlijk. Dat lijkt me wel verstandig, ja.

update aller tijden. Radio 10.

0: elke keer als ik dit dus hoor, dan denk ik van, wat is dit toch een prachtig nummer. Ja. En het is net nieuw, het is van Douwe Bob. Douwe Bob, zo wordt hij in Amerika genoemd. En als we niet uitkijken, dan zijn we hem ook kwijt. Want hij heeft een optreden gedaan in Amerika. En dat werkte heel goed. Note to Self, dat is zijn nieuwe single. En je hoort hem hier wat vaker. Jan Willem die is helemaal fan. En die heeft hem ook meteen uitgenodigd dat hij ook live kon spelen. Snap ik ook wel. En wij zijn fan van Celine. Cecile bedoel ik. Dan doe ik het weer. Want zij heeft die reischeck gewonnen. Ja.
1: Zijn reischeck-tijd, is het echt waar? Is het echt waar?
0: Ja, ik heb nog nooit wat gewonnen, zei ze. Ja. Ik heb nog nooit wat gewonnen. Nou, bij ons wel. En wat voor reischeck? Een volledig verzorgde reis naar Kreta in Griekenland. €3500. Hij wordt verzorgd door Corendon. En nou, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. Ik heb het net al gezegd, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen.
2: Gijs Staverman.
3: Gijs op 10.
2: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
22: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
22: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
22: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
24: Ja, goedemiddag. Het gaat super snel. Het is alweer 5:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. Maar natuurlijk, Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
25: Goedemiddag Gijs. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk duurt niet langer meer dan 2 dagen. Rijkswaterstaat zegt dat de snelweg op zijn laatste donderdagavond weer open gaat. Er zijn problemen met een brug bij Nijkerk. Er is zand weggespoeld bij de pijlers. Dat wordt nu hersteld. Mensen reageren bij Hart voor Nederland gelaten, maar hun extra reistijd valt dan ook wel mee.
26: Veel denk, ja, wat zal het zijn? 5 à 10 minuutjes extra?
27: Nou, een paar minuutjes extra, maar wat is goed te doen.
26: Logisch, toch? Als het onveilig is, dan is het onveilig.
25: Ja, door de afsluiting staan er ook vandaag weer files. Voor het eerst in de geschiedenis wil het kabinet de vergunning van een publieke omroep afpakken. Het is Ongehoord Nederland, dat zich volgens de media waakhond maar niet aan de regels wil houden. Mediaminister Letchert geeft de omroep eerst nog gelegenheid om zich te verweren.
0: Dat gaat een aantal weken duren. De omroep heeft daar ook tijd voor nodig. Ik heb dat ook vanmorgen met ze besproken. En tot die tijd zal ook Omroep Nederland nog in de lucht zijn.
25: Ja, Ongehoord Nederland. De omroep kwam de laatste jaren vaak onder vuur te liggen, onder meer vanwege racisme. Jagers moeten wegblijven uit Overasselt en omgeving. Na het schietgeweld van vorige week kunnen jagers volgens de politie onnodige voor onrust zorgen. Gisteravond was er verderop in Nijmegen ook zo'n misverstand. De politie rukte massaal uit na een melding over schoten. Bleek een knallende uitlaat van een auto te zijn. En misschien iets voor jou, Gijs. Tatoeëerder Henk Schiefmacher is op zoek naar iemand met een enorme rug.
24: Jij hebt een grotere rug dan ik.
25: Nou, denk je aan een brede rug, lekker veel lichaam, dan denk je natuurlijk aan Gijs Staverman. Bijna 2 meter lang en ook lekker breed. Wil natuurlijk, Schiefmacher, een enorm Rembrandt-schilderij op iemand zetten.
24: Oh.
25: Hij werkt samen met het Rembrandthuis voor dat project. Het gaat om het schilderij De Kruisafname, waarop Jezus van het kruis wordt gehaald.
24: Oh.
25: En dit gaat jou overhalen, Gijs. Het is een gratis tattoo. Oh. Wordt wel in meerdere sessies gezet. Het is niet een klein klusje.
24: Kijk, ik heb hier dit is een echte Schiefmacher.
25: Tattoo van hem.
24: Dat heeft hij tijdens zijn uitzending heeft hij dat gemaakt.
25: En is hij nog een beetje vast qua hand? Tatoeëren?
24: Nou, hij kwam binnen in de studio. En toen legde hij zijn hand op tafel. En toen hoorde ik zo: dit wordt een hele leuke tattoo. Gaat dit worden?
25: Nou, je kan wel bijna zien wat voor tatoeage je hebt. Hartstikke mooi.
24: Je kan bijna zien wat de afbeelding
25: ja.
24: is.
25: Ja, ja. Het is of een smurf of een indiaan. Het
24: maar hij zoekt dus nog iemand.
25: Hij zoekt iemand met een heel brede rug. Dat moet jou niet hebben. Okay, nee. Vanavond overal regen, vannacht opklaringen. Morgen veel wind, later op de dag wat regen. Soms ook wat zon. En dan wordt het een graadje voor 18.
24: Oké. Okay. Nou, ik heb wel een paar collega's met een brede rug, maar dat durf ik de naam niet.
25: Nee, dat kan je niet maken.
24: Nee, precies. Martijn, waar staan de files?
25: 87 plaatsen op de snelwegen op dit moment. 3 langste staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en het Liemsaquaduct komt door een ongeluk. Daardoor ben je zo'n 40 minuten extra onderweg. Ook 40 minuten op de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Papendrecht. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Elst en Lent-West. Ook daar een ongeluk. Ook daar 40 minuten langer onderweg.
24: Oké, nou heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En we gaan jouw werkdag afsluiten. Dat gaan we officieel doen met U2 en Everlasting Love.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
4: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muesli.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: teruggeleverd kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurder.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

Zo is uit. Oh jongens, we zijn laat. Je zit al 4 minuten langer te wachten, want meestal is het 5 over 5. Het is nu 5:09, maar dat doet er niet toe. Het systeem blijft hetzelfde. Als je dit hoort, is ook jouw werkdag voorbij.

van dit nummer. The Love Affair, die heeft dat bekendgemaakt. Alleen het was niet het origineel van The Love Affair. Heb ik even opgezocht. Robert Knight. Die heeft het voor het eerst uitgebracht. En U2 heeft daar in 1990 een geweldige cover van.

En het gaat zo slecht. Ja, ik kan het bijna niet lezen. Maar het gaat zo slecht met de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren. Hoe krijgen we het nou voor elkaar dat jongeren weer een boek overslaan? Nou, dat ga ik zo vragen aan vriend van de show en schrijver Kluun.

0: Nee, Fika. Fika Gigulina. Dat was de dame die hier op de achtergrond ook hoorde. Stereo Love uit 2009. Ja, 10 minuten voor 5:30. Goedemiddag en wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Nederlandse jongeren kunnen eindeloos scrollen, swipen en appen. Maar zodra een tekst iets langer wordt dan 2 of 3 alinea's, dan begint het toch ingewikkeld te worden. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt dat onze 15-jarige slechter zou zijn gaan lezen. Bijna 4 op de 10 halen niet eens het leesniveau dat nodig is om goed mee te kunnen komen op school. En daarmee bungelt Nederland inmiddels onder het internationaal gemiddelde. Dus, hoe krijgen we die telefoon wat vaker weg? En hoe krijgen we dat boek weer wat vaker open? Er is maar 1 iemand die ik daarover kan spreken. Hij is vriend van de show en de beste schrijver van Nederland. Kluun, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, er zijn er wel meer die erover kunnen spreken. Die zich er ook heel boos over maken en terecht.
0: Nou, dat vind ik ook. En voor de vakantie, toen hebben wij met elkaar gesproken. Dat moet ik nog wel even herhalen. Toen zei jij van ja, nee, maar jongeren vinden het heel cool om tegenwoordig te lezen. Want het is echt een hit op TikTok. Alleen dit onderzoek haalt jouw positieve woorden toch een beetje onderuit.
1: Nou, nee, dat is gek, maar dat is niet zo. Oh. Kijk, weet je wat jongeren lezen? Die lezen nu heel veel Engelstalige boeken. Mm-hmm. Die hele young adult. En met name meisjes. En dat zie je meteen terug in de cijfers. Want jongens die bungelen echt onderaan. Meisjes zijn gelukkig nog een stuk beter. Maar ook Nederlandse meisjes zijn slechter dan meiden in andere EU-landen.
0: Ja.
1: En nou, het is ook helemaal geen verrassing, Gijs. Want we zijn echt al... Dus al 20 jaar is deze trend bezig, hè? En het is nu nog verder gezakt. Al 20 jaar hebben wij het over begrijpend lezen en technisch lezen en over signaalwoorden. En dat is in heel veel andere landen, ligt die nadruk daar helemaal niet zoveel op. Dit is typisch Nederlands. Wij hebben geen leesplezier.
0: Dus eigenlijk zeg je dat wij 20 jaar al verkeerd lesgeven op school?
1: Absoluut. En als je bijvoorbeeld kijkt, Finland, dat is een land staat bovenaan.
0: Ja.
1: Als het gaat om leesplezier binnen de EU. Daar is de nadruk volledig op boeken lezen, zoveel mogelijk. Lees wat je wilt. Lezen. Bibliotheken. Mm-hmm. En dat werkt als een trein. Want als jij leert dat lezen iets is dat leuk is. Lezen is geen spruitjes. Nee, als jij leert dat lezen leuk kan zijn.
0: Ja.
1: Dan ga je ontwikkelen. En natuurlijk moet je dan ook teksten leren begrijpen. Maar wij leren ze niet lezen. Nee, wij leren ze teksten uit elkaar trekken.
0: Ja, maar hoe krijg ik mijn kind al zover dat zij vindt dat het frietjes en een Big Mac is? Een boek wat ze openslaat?
1: Laat ze lezen, als ze jonge pubers zijn, wat ze leuk vinden. Weet je, geef een bibliotheekpas en laat ze gewoon alle boeken uitzoeken die ze leuk vinden. En dan kweet je leesplezier. Maar ga niet... Moet je toch voorstellen, Gijs, dat jouw luisteraars na afloop moeten zeggen... Kunt u precies de 3 diepere lagen die Gijs Staverman in deze show heeft gedaan?
0: Nou, dat is heel makkelijk, want die zijn er gewoon niet. Dus dat is het voordeel met dit programma. En nou ga ik het toch even aan jou vragen. Jij bent een schrijver natuurlijk. Wat doet het ertoe dat ze niet geletterd zijn? Wat maakt dat uit?
1: Nou, het is niet erg als je van Kluun lezen. Dan kan je hartstikke gelukkig worden, hoor.
0: Ja.
1: Maar het is wel erg als je niet mee kunt in de maatschappij. Want laaggeletterdheid betekent dat jij niet genoeg kunt lezen om gewoon een brief die je krijgt van de overheid of een mail. Of dat je dat niet begrijpt. En dat is een probleem.
0: Dus het is het meekomen met de maatschappij. En daarvoor moet je wel kunnen lezen.
1: Precies.
0: Ja.
1: En, weet je, en zal ik eens zeggen, ik heb inderdaad best wel wat boeken verkocht in de afgelopen 20 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb 2 jaar geleden het AVO-examen van mijn dochter proberen te maken. Nou, ik zou met de hakken over de sloot zou ik zijn geslaagd.
0: Als ik naar mezelf kijk, en daar hebben wij het wel eens vaker over gehad. Als ik naar mezelf, ik was helemaal geen lezer. Totdat ik ooit een boek, en dat was Oorlog zonder vrienden, Evert Hartman. Ik weet het nog heel goed.
1: Ja.
0: Ik vond dat zo spannend. Ik had helemaal niet het gevoel dat ik aan het lezen was.
1: Nou, moet je kijken, want je weet het nu nog letterlijk.
0: Ik weet het nog letterlijk te vertellen.
1: En je wordt
0: er
1: meer enthousiast van, hoor ik.
0: Zeker.
1: Nou, dat is leesplezier. En dat, iedereen zal het een ander boek zijn. Maar dat hebben we allemaal een boek wat in onze jeugd.
0: Ja.
1: Dat we denken, oh, ik las biografieën van Johan Cruijff en Van Hanegem. En de AFC'ers en zo.
0: Ja.
1: Dat vond ik geweldig.
0: Ja.
1: Ja, en dan, toen kreeg ik veel meer leesplezier. Dus dat is gewoon tekenend dat jij dit nog weet.
0: Wat kun je doen als ouder?
1: Sowieso bij jonge kinderen, lees voor tot hun 10e elke avond.
0: Mm-hmm.
1: En daarna koop die bibliotheekpas of leenboeken, lezen van je vrienden. Zorg dat ze doorhebben aan als een kind zegt, oh, ik vind die boeken van Roald Dahl leuk, of van Paul van Loon, of zo.
0: Ja.
1: Zorg dat je, dat je die kans geeft dat ze dat lezen.
0: We gaan op de barricades, Kluun. Dus we houden er steeds, of we blijven er aandacht aan besteden. Dat is heel belangrijk.
1: Hartstikke goed. Ik ben er ook blij mee dat jullie er aandacht aan besteden.
0: Zeker.
1: Want dat moet ook.
0: Is okay. Goed, man. Dankjewel, hè. Tot snel.

0: Niet alleen maar studiomuzikanten, maar ze hebben bijvoorbeeld het hele album van Michael Jackson hebben ze voorgespeeld, Thriller. En daar zijn ze zelf ongelooflijk trots op. Maar ze zijn ook trots op de muziek die ze zelf hebben uitgebracht. Onder andere Pamela uit 1988. Martijn, wat is het zo in het nieuws?
1: Ja, er is goed nieuws over de A28 bij Nijkerk, waar die brug is afgesloten. Uiterlijk overmorgen gaat die weer open. En als je binnenkort pas op vakantie gaat, heb je dan wel een vakantiegevoel? Hebben we het zo over.
0: Oké.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
6: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
7: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
6: Mafkees.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken. Yes!

0: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Ja, goedemiddag. Vanavond is het overal regenachtig, maar vannacht krijgt het toch wat opklaringen. Morgen veel wind aan zee, windkracht 7, verder wat regen bij zon en 18 graden. Dat hebben we dan morgen allemaal te pakken. Het is een beetje een gekke manier van herfst vieren. Maar ja, het is zoals het is. Waar staan de files, Martijn?
8: Op 93 plaatsen op dit
7: 93?
8: Moment. Ja, je wow. Weet, het is druk. Het is
7: retendruk, wil je zeggen, toch?
8: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Liemzakkerduct is een ongeluk gebeurd. Daardoor ben je 1 uur en 3 kwartier langer onderweg.
7: Zo.
8: Ook heel lang sta je vast op de A15 Gorkum richting Ridderkerk tussen Hardingsveld, Griesendam en de Noordtunnel 1 uur en 1 kwartier. En op de A50 staat een auto met pech Arnhem richting ons tussen Heteren en Ewijk. 11 kilometer file, 40 minuten extra reistijd.
7: Oké, nou ik hoop dat de pech snel wordt opgelost. En ik hoop dat je ook snel door die file heen bent. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Ga zo top 4000 in 40 seconden spelen. 100 euro aan thuisbezorgde goed. Wat gisteren een makkie was. En nou, misschien gaat het vandaag jou ook wel lukken. Tenminste, als je mee durft te doen. We gaan het zo spelen, maar eerst, omdat het alweer 6:02 is. Het nieuws op 10. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag Gijs. De A28 bij Nijkerk, waar een brug is afgesloten, gaat uiterlijk overmorgen om 8:00 s'avonds weer open. Oh. Dat zegt verkeersminister Karremans.
7: Is het zand een beetje bijgevuld? Of?
8: Ja, het zand en het grind dat bij de pijlen zat, dat was weggeslagen inderdaad. En nou ja, het

0: Een organisatie die asielzoekers hielp met het regelen van een slaapplek stopte deze week. En drie oranje leeuwinnen maken kans op een mooie internationale voetbalprijs. Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivienne Miedema zijn genomineerd voor de Ballon d'Or, de gouden bal dus. Mm-hmm. Bij de mannen, de Nederlandse mannen, zijn geen voetballers genomineerd trouwens.
1: Oh, waarom? Ja, de vrouwen die zijn gewoon beter in
2: alles.
1: Ja, dat.
0: Nou, ik vind het een mooie voetbalanalyse, Gijs.
1: Ja. Nee, maar ik doe het. Lisanne die is altijd heel stil. Totdat ze het moment voelt dat ze zegt: nu kan ik gewoon eventjes wat vertellen. Maar ja, nee, wat is.
0: Ja, zij is
1: vrouwen zijn in veel dingen heel goed. Ja.
0: Ik kan bijvoorbeeld helemaal niet koken en wassen. Ja.
1: Nee.
0: Zeg, er gaan deze maand best veel mensen op vakantie. Ik
1: dingen niet, hoor.
0: Dus er gaan veel mensen op vakantie.
1: Okay.
0: Die de officiële zomervakantie geen tijd hadden, of niet konden, of die niet wilden.
1: Ja.
0: Nou, deze influencer dacht ook: ik blijf deze zomer lekker thuis in Nederland. Want ja, het is toch lekker weer. En nou heeft ze spijt.
3: Hoe gaat het met mijn fellow ik ga pas op vakantie in september strijders? Zijn we allemaal onze mind aan het verliezen? Of ben alleen ik dat?
0: Nou, blijkbaar niet. Want ook
2: waarom
0: andere...
2: praat het al?
0: Ja,
2: waarom doet het
0: dat? Dat hoort een beetje zo, Gijs, bij influencers.
1: Je moet zo praten als een influencer.
0: Ja, een beetje
1: wat een Dishoekie vroeger zo deed.
2: Ja. Dat influencers tegenwoordig.
0: Ja, dat is ermee. Nou, het is een beetje zo vragend en klagend. Andere mensen die nu pas op vakantie gaan, die klagen ook. Die zijn het met deze vrouw eens. Deze influencer heeft ook wel een heel zwaar leven, hoor, door die late vakantie.
3: Maar nu is dus iedereen op werk helemaal lekker nieuwe energie, lekker op vakantie geweest. En mama is moe. Ik kan niet meer. Nog 2 weken tot mijn vakantie.
1: Oh. Zij is 32 natuurlijk. En ze doet zo veel gek.
0: Ik denk niet dat jij met haar op vakantie gaat.
1: Nee, zeker. Ik zou hier helemaal... Ik krijg echt rode vlekken nu al. En ik ken haar helemaal niet.
0: Ik ging jarenlang in september op vakantie toen ik geen kinderen had. Want dat is natuurlijk wel zo, hè. Dan, als je kinderen hebt, dan moet je wel. Dus dan, als je geen kinderen hebt, ben je altijd de sjaak. Mm-hmm. Maar goed, in september is ook alles goedkoper. Het is niet zo bloedverzengend heet meer. Dus hartstikke lekker.
1: Ja.
0: Maar het voelt toch niet echt als vakantie als je pas in september gaat, vind ik dan tenminste.
3: Nee, dat vind ik helemaal niet. Je hebt juist meer vakantie gevoeld.
1: Dat vind ik dus ook,
0: Het is gewoon, je hebt niet de voorpret, je bent gewoon aan het werk. Het is de zon schijnt niet, dus je denkt, is dit nou vakantie?
1: Nee, maar dat is toch...
3: Dat is toch heerlijk?
1: Dat is toch juist fijn?
3: Is het eigenlijk zo'n sleur en jij mag nog even?
0: Oh, jij lacht er gewoon uit.
3: Nou ja, het is gewoon wel een beetje even oog uitsteken, toch?
4: Nou, ik ga pas in oktober op vakantie. En ik vind het heerlijk. Iedereen is al geweest. Mm-hmm. Dus het was lekker rustig op kantoor.
1: Ja.
4: Je hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. Is ook wel eens fijn eigenlijk. Mm-hmm. Dus je bent al uitgerust voordat je op vakantie gaat.
1: Ja, dat vind ik ook, hoor. En kijk, het is nu juist een beetje regenachtig weer. En dan morgen dan stap ik in het vliegtuig. En dan ga ik naar een prachtige bestemming. Het is trouwens wel een luxe probleem. Want wees blij dat je op vakantie kunt, hè?
0: Ja,
1: als je nu de reisweker zou winnen, dan zou ik meteen morgen in het vliegtuig stappen. De reis van vandaag is eruit. Die hebben wij net weggegeven. Hier is het officiële bewijs. Een vakantie voor 2 personen naar Kreta en Griekenland waarde van €3500. Ik zou morgen weer luisteren naar Jan, Willem en Jeroen. Want die maken dan bekend wat de nieuwe reisbestemming wordt.
0: Wat zo spannend.
1: Ja, vind ik ook. Ja. Volgens mij is het weer lekker.

0: Ik weet nog wel dat het nummer uitkwam. Was, wat was het? Jaren 80, 83 geloof ik. En toen werd ik er best een beetje bang van. Ik dacht, ik vond het...
1: Stalker, zo klopt het een beetje.
0: Ja, de stalk hit van de Police. Every Breath You Take. En dat hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10.

En misschien wat vegetarisch erbij. Dat kan je allemaal bestellen. En voor 100 euro, nou, als je het wint, dan krijg je het meteen overgemaakt. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Wat is de naam van de zanger van de Police? Wat is de naam van de zanger van de Police? Ja, ze zijn het altijd even moeilijk, hoor. Heb je antwoord via de gratis Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor 100 euro. Aan

0: Republic en Sunshine. En dat hoorde je natuurlijk bij de Sunshine van de Nederlandse radio, oftewel Radio 10.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: En we gaan het zo weer spelen. En dat doe ik vandaag met Jelmer Leverink. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat zeg je helemaal goed.
0: En jij was aan het eten. En wat ben je aan het eten dan?
2: Ja, wij zijn nu van thuisbezorgd aan het eten bij mijn schoonouders. Want die hebben een paar weken terug gewonnen.
0: Oh, wat goed. En ja, je bent net het woord gestaan door Lisanne. En wat vroeg Lisanne aan je?
2: Die vroeg wie de zanger was van de Police.
0: Oh, ik dacht dat wie is de zanger van Sting? De vrouw die net zei dat vrouwen in alles beter zijn, weet je wel. Oké, maar goed. Sting, dat was het goede antwoord. Heb je ook naast toe geappt. Jelmer, gefeliciteerd. Wat eet je trouwens eigenlijk? Wat hebben jullie besteld?
2: Ja, we hebben kapsalon besteld.
0: Oh, ja, dat kan ook natuurlijk.
2: Ja.
0: Goed, misschien kun je helemaal gekheid in de kapsalon. Dan krijg je er nog eens 100 euro bij vandaag. Want je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment. Nou, je weet inmiddels wat je moet doen. Zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je het fragment doorlopen, dan weet je dat het fout is. Dus dan zou ik ook passen. En als het je lukt om binnen 40 seconden 10 titels dan wel artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgtegoed.
2: Nou, we gaan ons best doen.
0: Nou, ik wens jullie dan ook heel veel succes. En je schoonouders doen niet mee, hè? Je doet het gewoon helemaal zelf, toch?
2: Nou, dat zou ik liegen, maar mijn vriendin die luistert wel mee.
0: Die luistert wel mee, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou, ik wens je heel veel plezier. Ik hoop dat het gaat lukken. Hier is fragment nummer 1.
2: De police,
0: huppakee. Wij leven allemaal met je mee, hè? De hele middagcrew.
3: Hallo.
2: Ja. Kijk, hallo.
0: Ja, en we mogen niks voorzeggen, dat snap je natuurlijk wel. Maar ja. De eerste heb je al binnen. Hier is nummer 2.
2: Billie Jean,
0: huppakee. Wat een hoge stem heb je ineens, Jelmer.
2: Ja, dat is mijn vriendin
0: naast. Ja, dat dacht ik al, ja. Hoe heet je vriendin?
2: Dat is Danique.
0: Danique, oké. Okay. Jelmer en Danique, hier is nummer 3.
2: Ademloos doet hij nacht.
0: Het is een soort wedstrijd tussen jullie twee, hè? Wie als eerste het antwoord kan geven. Wat goed, ja, Helene Fischer. Een ademloos doet die nacht. Ik heb er nog één.
2: Jump van Halen.
0: Hoppakee. Jump van Halen, heel goed. Van Halen mag je ook zeggen natuurlijk. 4 hebben jullie er nu gedaan. Je moet er nog 6. 33 seconden heb je nog over. En hier is het volgende fragment.
4: Kijk mij nu eens aan.
0: Ja. Ja, hebben jullie al een beetje geturfd wie nou de meeste antwoorden goed heeft?
2: Of ja, volgens mij zijn we iedere keer gelijk.
0: Ja, jullie zijn gelijk. Oké, nou, het staat ook een beetje gelijk, want je moet er nog 5. En je hebt er al 5 geraden. Hier is de volgende. Let goed op.
2: Calimino,
0: is heel goed. I can get you out of my head. Ik heb er nog 1.
2: Ash.
0: Oh, jullie hebben niks met de Bos, oftewel Bruce Springsteen.
2: Oh, ja.
0: Ja, Born to Run, dat was hem. Het was niet een van de allergrootste hits natuurlijk van Bruce, maar het was wel een grote. Niks aan de hand. Je hebt nog 22 seconden om de laatste 4 te raden. En dit is de volgende.
2: Hey,
0: Avicii. Avicii is heel goed. En hey, brother, ik heb er nog 1.
2: Prince.
0: Purple Rain. Zo mooi dat je dat zo in stereo hoort. Prince. Purple Rain. Heel goed. Je hebt er nu 8 geraden. Je moet er nog 2. Daar hebben jullie nog 17 seconden voor. En dit is het volgende fragment.
5: Regent harder dan ik heb.
0: Bluff, hoppakee. Harder dan ik hebben kan. Nou, nog 1. Nou, ik ga het niet zeggen. Ik wilde zeggen, ik kan niet meer misgaan. Maar ik ga het niet zeggen.
2: Nee, laten we het niet doen.
0: Dit is misschien de laatste.
2: Lionel Richie
0: is goed! Ja. Hij kneedt hem wel een beetje, Jelmer. Je moet wel heel lang nadenken over Lionel Richie, maar dat is toch goed? Ja, heel goed, all night long. En Bluff zat daarvoor en harder dan ik hebben kan. Dat betekent dat jullie het voor elkaar hebben gekregen. 10 fragmenten in 40 seconden tijd. Je hebt het eigenlijk in 30 seconden gedaan, want jullie hebben nog 10 seconden over.
2: Ah, super.
0: Ja, dat hebben jullie hartstikke goed gedaan. 100 euro aan thuisbezorgtegoed. Dat kunnen jullie vanavond lekker gaan besteden samen met Danique en jij. En misschien wel met je schoonouders. Dat zou fijn zijn.
2: Ja, zeker.
0: Maar niet weer kapsalon, hè? Doe me dat niet aan.
2: Nee, we gaan nu wat anders bestellen.
0: Je gaat nu goed. Kipsalon ga je nu bestellen, of niet? Dat is ook lekker. Nou, fijne avond en leuk dat jullie meespelen. Het komt zo snel mogelijk jullie kant op.
2: Nou,

0: Je hoort de stem en ook natuurlijk het handwerk van Nile Rodgers hoor je hierin terug. Thinking of You en Sister Sledge uit 1979. Is dat raar dat ik dat zeg, het handwerk? Want dat deed hij natuurlijk op die gitaar.
1: Ja, sommige mensen kunnen het heel goed.
0: Ja, precies. Jelmer, die kon heel goed het spel spelen. De Top 4000 in 40 seconden, dat heeft hij ook gedaan. Samen met Danique, dat is zijn vriendin. En elke dag spelen wij dit spel hier natuurlijk in de meeste muziek in de middagshow bij Gijs op 10. En straks hebben we ook het nieuws, want we willen natuurlijk weten wat er in de wereld gebeurt. Martijn, wat zit erin?
1: En alle Kamerleden staan achter het besluit om Ongehoord Nederland te laten stoppen met uitzenden. En heb jij pubers in huis?
0: Ja.
1: Grote kans dat ze de hele tijd luisteren naar een liedje van bijna 20 jaar oud.
0: Oh.
1: Welke dat is, dat hoor je zo.
0: Ik denk dat ik dat weet. En dit hoor je ook zo.

0: legende komt naar Nederland. En iedereen kent hem. Radio 10 presenteert... Stevie Wonder. Met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober. Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
4: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
9: Kippie.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
14: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
21: Goedenavond. Nog 25 seconden, dan is het 6 uur. Dus dan is het hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedenavond, Martijn.
9: Ja, goedenavond, Gijs. Nog even doorbijten voor mensen die over de A28 bij Nijkerk moeten. Die afsluiting gaat nog hooguit 2 dagen duren. Dat verwacht verkeersminister Karremans.
12: En dat verwacht ik deze donderdagavond om 8 uur... en zo mogelijk eerder de brug weer open kan... en het verkeer weer over de A28 kan doorrijden.
9: Ja, door de lage waterstand is veel zand en grind... bij de brugpijlers weggespoeld. Hoe denk je dat ze dat oplossen?
21: De bijen storten.
9: Helemaal goed.
21: Okay.
9: Politici van links tot rechts staan achter het besluit van minister Letschert... om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt de partij Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld. Ook de PVV staat achter het besluit... maar vindt wel dat de minister dan ook moet ingrijpen bij alle andere omroepen. Tientallen mensen denken de Odido-hacker te herkennen aan zijn stem. Die stem was gisteravond te horen in Opsporing Verzocht.
16: Als het goed is, staat nu in mijn systeem dat het nu wel geladen hoort te zijn. Al even een kleine storing. Als het goed is, kunt u nu wel inloggen.
9: Ja, er was dus een telefoontje waarbij...
21: Een beetje Robin van de regie, zo klinkt hij.
9: Oh, misschien was het hem wel.
21: Ja, dat hij zegt dat hij op vakantie is, maar dat is hij misschien wel.
9: Het was dus iemand die tegen een Odido-medewerker deed alsof hij van de IT-afdeling was. Ja. Nou, de politie heeft tot nu toe 20 tips gekregen naar die uitzending. Daar zitten volgens de politie ook interessante tussen waar ze mee verder gaan. En heb je een puber in huis, dan heb je waarschijnlijk al heel vaak dit liedje gehoord de laatste tijd.
21: Is Ilse Delanger.
9: Ja. Die loopt Ilse lekker binnen, Ilse de Lange. Want jongeren hebben dat nummer dus nu ook ontdekt.
21: Zeker.
9: Iemand heeft een dansje verzonnen op dat nummer. Dat doen veel mensen nu na op TikTok. Zelfs Ilse de Lange zelf heeft dat dansje gedaan in een video.
21: Super slim natuurlijk dat ze dat doet.
9: Mijn dochter zei, ik heb een heel oud nummer gevonden. Ik dacht, nou, jaren 60, weet ik veel. Dat was gewoon Ilse de Lange.
21: Mm-hmm.
9: Nog even, Gijs, dat heb ik altijd al willen weten, voor eens en voor altijd.
21: Ja.
9: Waarom zeg jij Ilse Delanger? Is het omdat je
21: dat kwam omdat zij had een single uitgebracht en ik draaide die single en ik kende haar nog niet. En toen dacht ik van nou, Ilse het lange aan elkaar vastgeschreven, dat kan wel niet kloppen. Dus ik zei Ilse Delanger, dat vond ik mooi klinken. Edwin Diergaarde heeft mij toen een appje gestuurd. En die zegt, nee joh, het is Ilse de Lange in plaats van Ilse Delanger. Maar ik vind Delanger gewoon
9: vind
21: mooi.
9: Het is wel heel mooi dat je zo'n super gênante fout gewoon toegeeft.
21: Ja. Ik denk dat Ilse Delanger zelf nog niet weet dat ze zo heet.
9: Dat denk ik ook niet, inderdaad. Ja. Het radioteam weer. Vanavond regen, vannacht zijn er opklaringen. Morgen een stevige wind aan zee, flinke windvlagen. Windkracht 7.
21: Zo.
9: Verder geregeld een bui, maar ook wat zon en een graad of 18.
21: Oké. Nou, veel sterkte daarmee. Ik heb een paar bomen in mijn tuin staan. Die zie ik morgen alweer heen en weer zwiepen. En dat is niet altijd even fijn, want ik hou mijn hart vast dat die takken niet afbreken en zo. Maar goed,
9: dit
21: soort dingen moet ik ook niet hardop zeggen. Ik zal het even afkloppen. Goed, waar staan de files, Martijn?
9: Op 65 plaatsen op de snelweg.
21: Nog steeds?
9: Ja, zeker. De langste staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rijsenhout en Roelof Arendsveen. 1 uur en 6 minuten bij de lange onderweg. Op de A15... Ja, dat is echt Gorkum richting Ridderkerk. 2 uur en een kwartier tussen Gorkum en Alblasserdam. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Elden en Lent-West.
21: En 2 uur en een kwartier. Is dat vanwege een ongeluk? Of,
9: Er staat een file van 14 kilometer. Er lijkt geen ongeluk te zijn gebeurd.
21: Okay.
9: Dat op de A325 was het wel een ongeluk. Daar ben je ruim 1 uur langer onderweg.
21: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je totdat die file echt is afgelopen. 2 uur lang, dat weet ik niet. Maar dan neemt Lex het zo direct wel van ons over. Dat zal om 7 uur gebeuren. En Stevie Wonder komt aan Nederland. Daar kun jij bij zijn. Op 28 oktober viert hij het 50-jarig jubileum van zijn album Songs in the Key of Life. En dat doet hij in de Ziggo Dome. Hoor je Stevie Wonder. De muziek van Stevie Wonder app dan naar Radio 10. En wie weet, ben jij erbij.
22: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: La, boeken. Billy, dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
6: De vriendelijke specialist DA.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

0: Gijs.
1: En de hele avond, crew.
2: Hallo.
1: Zitten wij lekker bij je op de achterbank. En ja, dat jat heeft wat meer informatie over die file die zo'n twee uur lang duren. Dus nou, de oprit is daar afgesloten,
0: Amsterdam,
1: toch?
0: Amsterdam tussen Rijs en Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Die hele oprit is dicht. Daar zit 2 uur. Maar ook op de A15 Gorkum richting Ridderkerk tussen Gorkum en Oblastertam staat een auto met pech 2 uur en 10 minuten.
1: Ja, nou, wij blijven gewoon bij je, hoor. Maakt niet uit wat er gebeurt. Wij blijven gewoon lekker bij. Dus hou je radio aan. Misschien geven we nog wel wat leuks weg. Nou, we geven kaarten weg voor Stevie Wonder. Want die gaat optreden. Als je Stevie Wonder hoort... hij kan jou niet zien, maar wij kunnen hem wel horen. Dan moet je zo snel mogelijk laten weten... Wat moet je eigenlijk appen?
2: Tickets, toch?
1: Gewoon tickets. Het zijn tickets van 10 natuurlijk, dat is logisch. Oké, dan moet je zo snel mogelijk het woord tickets naar ons toesturen. En wie weet, ben je erbij? Songs in the Key of Life. Ik zou hem zo graag live willen zien. Maar ja, dat kan niet. Want dan geven die tickets weg natuurlijk. Misschien kunnen we wat regelen. Met de huidige prijs is boodschappen doen sowieso al een aanslag op je portemonnee. Maar twee mannen uit Nederland die hadden daar een iets wat voordeligere oplossing voor gevonden. Bij gewone verkeerscontrole in Duitsland vond de politie namelijk hun auto verdacht volgeladen. Want die hing een beetje zo over de wielen heen. En inderdaad, achterin lag voor maar liefst €4000 aan gloednieuwe levensmiddelen, toiletartikelen en kleding. Alleen één dingetje, ze hadden dit niet afgerekend. Ja, dan mag het niet, hè. Nee, de hele voorraad is in beslag genomen. De mannen die betaalden een borgsom en mochten daarna weer verder. Ze mogen de volgende keer dus gewoon weer netjes aansluiten bij de kassa en afrekenen. Maar ja, als je aansluit bij de kassa, dan komen al die irritaties er natuurlijk bij.
3: Wat ik super erg vind bij die kassa, zeker in sociaal opzicht, is die loopband waar je je boodschap op moet leggen. Soms staat er zo'n control freak achter je. Heb je dat balletje nog niet neergelegd? Ben je nog bezig met je boodschap? En dan voel je al die blik branden in je rug. Met die boodschap van leg dat balletje neer, leg dat balletje neer. En dan kun je ze fokken. Dat doe ik altijd, dan kun je ze fokken. Wat ik dan altijd doe, ik leg mijn boodschap op die band. Ik leg mijn boodschap op die band, leg mijn boodschap op die band. Koop je 1 Toblerone, die leg je dwars neer, tak. En als zij dan beginnen, is de Toblerone. En dan ga je door.
4: De meeste muziek

0: Heb je dit nummer vaak geluisterd op Spotify?
1: Ja, best wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ze hebben nu de magische grens van 1 miljard streams heeft ze bereikt. Of ze eigenlijk, want het is natuurlijk niet alleen maar de vrouw Ray, maar ook de hele band. En het is ook geweldig. De hele wereld die dweept met Ray. Where's My Husband? Dat hoorde je bij de meeste muziek in de middagshow.
2: Tickets van 10 voor Stevie Wonder.
0: Een tickets van 10, die geven wij weg voor Stevie Wonder. 28 oktober viert hij het 50-jarig jubileum van zijn album Songs in the Key of Life. Even uitrekenen, dat was 1976. Dat doet hij in de Ziggo Dome. Heb je

0: kiezen.
1: Blind iemand kiezen? Ja. Ja, dat doet de computer heel goed.
2: Met Anneke.
1: Dag Anneke, je spreekt met Gijs Staverman. Goedemiddag.
2: Ik hoor het, wat
1: ja,
2: leuk. Hallo.
1: Nou, wat leuk, ik hoor dat ik met Anneke spreek, tenminste. Zo heb je het net zelf voorgesteld. Anneke, wat doe je 28 oktober? Even gewoon een vraagje, random.
2: Nou, ik hoor net dat er een leuk... dat Stevie Wonder komt optreden. Ja. Dus dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Oké, okay, nou, ik heb twee kaarten voor je. Voor Stevie Wonder, 28 oktober! Yeah. Ja, je bent, ben je fan of het niet zo?
2: Ja, het was een van mijn eerste LP's die ik vroeger kocht, dus dat was helemaal leuk.
1: En welke, de Songs in the Key of Life, of niet?
2: Ja, Songs in the Key of Life.
1: Oh, echt waar?
2: Ja,
1: nou, dat is 50-jarig jubileum kun je dan met hem meevieren. 28 oktober 2026 in de Ziggo in Amsterdam.
2: Helemaal leuk, ik zet het in mijn agenda.
1: Nou, dat lijkt me wel verstandig, ja.
3: Vergeet me niet, ja.
1: Ja, wij hopen er ook bij te kunnen zijn. Als we een paar kaarten niet hebben weggegeven, dan weet je dat wij ook in de zaal zitten, toch?
0: Maar we betalen gewoon.
1: Dat is ook nog een optie.

0: gedraaid worden. Wat anders worden ze vergeten? Nou, welk vergepenietje heb je nu in je hoofd? Aan welk vergepenietje zit jij te denken? Laat het mij maar weten. Welke plaats mag volgens jou niet vergeten worden? Laat het me weten via de Radio 10-app. En dan draai ik het zo met heel veel liefde voor je. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: In de grote misbruikzaak met oppaskinderen zijn flinke straffen geëist. En stiekem vapen op de wc, dat is binnenkort verleden tijd.
0: Want?
1: Dankzij een Twentse uitvinding.
0: Je gaat toch niet dat ruiken of zo, toch?
1: Nee, het is nog veel ingenieuzer.
0: Oké, dat hoor je zo.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Correndon.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749.
6: Ka-ching.
7: Corendon.
9: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
12: Au.
13: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
15: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ja, goedenavond. We hebben vanavond last van de regen. Vannacht opklaringen, morgen veel wind aan zee. Flinke windvlagen, later ook wat regen. Maar ook zon, morgen wordt het 18 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn nog steeds. Het zijn er veel, hè?
1: Nou, nog 39 files en vertraging op de Nederlandse snelwegen. De drie langste staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rijzenhout en Hoogmade. Het komt door een ongeluk. Een uur vertraging heb je daar. Op de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Papendrecht. 14 kilometer. Een uur en drie kwartier. En ook een uur vertraging op de A325. Arnhem richting Nijmegen. Tussen Elden en de A325 afrit Lent-West. Ook dat komt door een ongeluk.
0: Het is een beetje spits from hell vanavond, toch? Tenminste, als je daar nou net, in staat. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij. Dat beloof ik je ook. En kom veilig thuis. Hè. Maak je niet te druk. We houden het sowieso voor je in de gaten. Wat is jouw vergeetmenietje? Dat kun je me laten weten via de Radio 10 app. Je hoeft alleen maar een WhatsAppje te sturen. En dan draai ik het zo met liefde voor je. Maar eerst hebben we het nieuws. Want het is alweer 6:30. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Gijs. In de grote misbruikzaak met oppaskinderen in Woudenberg zijn flinke celstraffen geëist, plus TBS. De man moet, als het aan justitie ligt, 30 jaar de gevangenis in. De eis tegen zijn ex-vrouw is 20 jaar. Ook de tweede politieagent die werd neergeschoten in Overasselt is uit het ziekenhuis nu. Die agent raakte levensgevaarlijk gewond, lag ook op de intensive care. Mm-hmm. Maar ja, is nu dus weer verdwenen uit het ziekenhuis. Een andere gewonde agent mocht vorige week al naar huis. En reizigers op grote Britse luchthavens hebben last van een storing bij de luchtverkeersleiding. Op onder meer Heathrow in Londen zijn daardoor veel vluchten vertraagd. En hoe lang dat allemaal gaat duren, dat weten ze nog niet.
0: Een storing of een staking?
1: Nee, een
0: of
1: storing.
0: Een storing, ja. Oké. En wat stoort er dan?
1: Nou ja, kijk, als daar de koffieautomaat stuk is, dan denk ik dat wel het vliegtuig kan opstijgen. Dus het zal iets zijn met het registreren van de vluchten.
0: Ja, zijn die schuifjes die dan heen en weer gaan.
1: Ja, precies.
0: Dat doen ze alleen in Amerika nog. Dat doen ze een beetje op de ouderwetse manier.
1: Serieus?
0: Ja. Dat heb ik wel eens gezien bij zo'n...
1: Aircrash investigation?
0: Ja, nee.
1: Kijk ook altijd, ja.
0: Ja, dat heb ik daar gezien. En dan zie je bij Los Angeles. En dan zie je klak, klak, klak, klak, klak, klak. En dan gaat niet altijd even goed.
1: Nou, succes voor iedereen die in het vliegtuig stapt met vliegangst.
0: Nou ja, naar Amerika.
1: Oh ja. Gijs, ik heb slecht nieuws voor kinderen die verslaafd zijn aan vapen.
0: Oh jeetje.
1: Stiekem aan je vape lurken op school. Dat is binnenkort verleden tijd. Een bedrijf in de Twentse plaats Losser heeft een vape detector gemaakt. Dat is te zien bij RTV Oost.
18: Vooral ben ik bezig ook met wat er in de klassen kan gebeuren.
1: Dit is minister Tilly, dat moeten we natuurlijk niet hebben.
0: Zeggen, ja, je hebt zelf te veel gevaped. Je kan
1: ik heb nog nooit gevaped eigenlijk.
0: Heb je dat nooit gedaan?
1: Nee, een vape detector dus te zien bij TV Oost.
19: Er zit een sensor in, die zuigt lucht aan. Als er vape gedetecteerd wordt, dan stuurt hij dus een notificatie naar iemands telefoon. En vanuit daar weet de leraar of de conciërge inderdaad of er gevaped wordt.
1: Ja.
0: Ah, maar dan weet hij alleen of er gevaped wordt, maar niet wie er gevaped heeft.
1: Oh, ga je die kinderen nog helpen ook?
0: Nou ja, nee, ik probeer alleen maar...
1: Je moet dus wel bijhouden wie er naar de wc gaat. Dat is een goede tip inderdaad. Maar het toilet is namelijk nog de enige plaats op school waar je nog ongezien kunt vapen als minderjarige. Mm-hmm. Schoolpleinen mag het ook niet meer.
0: Mag dat niet meer?
1: Nee, mag niet meer.
0: Okay.
1: Er is een proef mee gedaan. Ja, en die werkt dus. Er vaped niemand meer op die wc's waar zo'n detector hangt.
19: Het grappige is dat vooral ook is omdat leerlingen zien dat die er hangt. Dus in eerste instantie word je misschien een keer aangesproken. Maar dat gaat natuurlijk als een vuurtje rond op de school. En dan weet iedereen, hangt een vape detector.
1: Ja, en dan sta je natuurlijk voor
0: vapeje. Rond op school.
1: Precies.
0: Ja.
1: Nou, bij een school in Oldenzaal vinden ze dat te ver gaan. Daar spreken ze de leerlingen gewoon zelf aan. Maar ja, hoe hou je nou iemand tegen die wil vapen op de wc? Je kan moeilijk meegaan die wc natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Heeft toch te maken met een stukje ervaring.
20: En vaak aan de manier waarop ze weglopen, merk je wel of ze echt naar de wc moesten of dat ze andere gedachten hadden.
1: Ja, en dan spreken ze aan.
0: Want ze lopen heel relaxed naar het toilet. En dan moet je niet echt naar het toilet.
1: En hij zei ook, ja, ook wel veel vaker dan anders. Dat we dachten, heeft hij een of andere ontsteking of gaat hij vapen? Nou, op andere scholen hebben ze dus die detectors. Hele programma's om uit te leggen hoe slecht vapen is. Cursussen voor de docenten. In Oldenzaal kiezen ze een andere aanpak. Nee is nee. Of zal zij zeggen, nee is nee. Kinderen hebben daar gewoon niks te willen.
20: Je hoort wel een paar pubers klagen van, ja, we willen naar buiten. Nee, maar we willen roken en vapen. Maar ja, dan denk ik, je bent 16 jaar, wat heb je te willen om te vapen?
1: Ja, dat is wel helder. Bye bye. Ja.

0: met Rob Thomas en Smooth en Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.
1: Het vergeetmanietje.
0: Ja, vergeetmanietjes kun je bij mij achterlaten. En dat is geen enkel probleem. Je hoeft alleen maar een WhatsAppje te sturen. Je hebt wel eens een vergeetmanietje. Hebben wij het toch gedraaid voor jou?
2: Nou, Walk in the Park.
0: Van Nick Straker. Nick Straker
2: Band.
0: Ja, maar dat is al heel lang geleden. Je mag er nog eens eentje. Wanneer ben je jarig ook weer?
2: 7 oktober.
0: 7 oktober. Mag je op 7 oktober mag je een vergeetmanietje.
2: Dat vind ik leuk.
0: Ja. Jongens, we hoeven geen cadeau te kopen voor partijen, want we hebben een vergeetmanietje. Martijn de Jong, ik weet niet wanneer hij precies jarig is, maar die heeft al een hele tijd de soepsong in zijn hoofd zitten. En dat is van Salt en Peppa. Het is de Sjoep. Nou, het is eigenlijk Sjoep. 7 oktober is trouwens de ethisch lijst. Wel iets uit de ethisch moet je
2: zeggen. Ja, maar dat is mijn jeugd.
0: Ja, maar Nick Straker kwam ook uit de ethisch. Of late 70s volgens mij, toch? Ja, nou ja, maakt niet uit. Denk er maar eens goed over na. Hè? Dan is dat mijn cadeau voor jou. En dit is mijn cadeau voor Martijn de Jong. Want hij wil graag Sjoep van Salt en Peppa horen. Sjoep.

0: Mooie popfeitjes natuurlijk voor de popquiz. R.E.M. staat natuurlijk voor...
1: De remslaap.
0: Voor de remslaap,
1: Rapid eye movement.
0: Precies, ja.
2: Hartstikke goed. Knijter, knaller, knoeper. Of zoiets.

0: je hoort hem nog niet, maar hij is er wel. En wacht, hoort hij het? Doet...
1: Hallo?
0: Hallo.
1: Ah.
0: Lex Gaarthuis! Yes. Ja,
1: de remslaap.
0: De remslaap.
1: Wordt anders ingevuld. Ik ga het even opzoeken hoor.
0: Rapid eye movement is, dat is eigenlijk de slaap op het moment dat je dat net inslaapt.
1: Dat weet ik.
0: Ja, anders ingevuld.
2: Dat is toch je droomslaap?
1: Die andere invulling, maar dan moet je misschien in de podcast.
0: Wat kun je nog meer remmend doen, s'nachts?
1: Ja, tuurlijk.
0: Snap je?
1: Nee, maar het is gewoon lang geleden.
0: Als jij denkt dat je lekker bent met cryptisch, dat kunnen wij ook zijn.
1: Nou, dat merk ik, ja. Misschien leuk om het een keer andersom te doen.
0: Nou ja, precies. Ja. Zullen we het een keertje omdraaien?
1: Vind ik leuk.
0: Maar jij weet al wat voor plaat jij draait natuurlijk.
1: Dat is wel een puntje.
0: Dat is wel nut natuurlijk.
1: Ja, dan lekker dan gewoon maar weer doen.
0: Cryptische omschrijving van een plaat die jij straks gaat draaien. Na 7 uur. Wij zijn er niet zo heel lekker in begonnen gisteren.
1: Maar dat geeft niet. Ik heb voor vandaag een makkelijker gemaakt.
2: Ja, dat
1: is
2: gisteren ook.
0: Maar dat gaat niet meer. Welke plaat ga jij straks draaien na 7 uur? En ja, hoe heb je hem omschreven?
1: Hardlopen zit op dit niveau vaak in de genen.
3: Running in a Family van Level 42.
1: Ik zei dat hij makkelijk was.
0: Ja, dat is waar.
1: Martijn Nijhuis, dames.
0: Als Martijn het niet had gezegd, dan was Lisanne er nog overheen gekomen. Of ik had het gedaan.
1: Hier zat geen rem op, hoor. Nee, je kan ook overdrijven, Gijs.
0: Oké. Okay.

0: altijd de beste vakantiedeal.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
11: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net5.
12: Alle verf super voordelig.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Bijzonder goedenavond. Lachen, winnen, meezingen. Leven na 7 is onderweg, de avondshow. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
6: Goedenavond Lex. De grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. Er zijn ook nog veel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog geschrapt kunnen worden. De Britten verwachten trouwens dat die storing bijna is opgelost. In de grote zedenzaak rond oppaskinderen in Woudenberg zijn flinke celstraffen geëist. De man moet, als het aan het OM ligt, 30 jaar de gevangenis in, zijn ex-vrouw 20. Tegen allebei is ook TBS geëist. De slachtoffers zijn 5 meisjes en een jongetje. Ze werden seksueel misbruikt en soms gedrogeerd. Dat ging jarenlang door. De politie in Enschede heeft 5 mannen opgepakt. Die worden verdacht van het oplichten van een man van 67. Een van hen deed zich voor als iemand die kon helpen met zijn geldzaken, maakte zo meer dan 150.000 euro buit. De politie in Enschede was al sinds vorig jaar bezig met het onderzoek naar die zaak. En beter leren lezen is niet alleen een taak van de school. Dat zegt de staatssecretaris Thielen van Onderwijs.
7: Vooral ben ik bezig ook met wat er in de klasse kan gebeuren. Maar ik roep ook ouders op om mee te denken over hoe je nou zorgt dat leerlingen ook weer leesplezier krijgen. Naar de bieb gaan, een boek halen en vanaf de bank de hele wereld over kunnen lezen, zeg maar.
6: Ja, uit nieuw onderzoek blijkt dat 40% van de 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen. Dat zijn er veel meer dan in andere Europese landen. Het radioteam weer, er trekt een groot gebied met regen van west naar oost. Ook waait het flink door, het is nu graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer ook. Maar af en toe ook wat zon en dan wordt het een graad of 18.
5: Martijn, dankjewel. Yes. Ja, mede door dat weer is het nog steeds erg druk op de weg. 14 vertragingen op dit tijdstip, dat is veel. Dit zijn de 3 langste gemelde flitsmeister. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam. Het wordt iets minder, maar het is nog lang. 1,5 uur vertraging. Staat er vast over een lengte van 13 kilometer door een auto met pech. A15 Gorkum-Ridderkerk voor de Noordtunnel 26 minuten. En de A325 Arnhem-Nijmegen tussen Elst en Lentwest door een ongeluk 19 minuutjes.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Teruggeleverde kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Smint. Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
11: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
19: Boost yourself.
2: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
23: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
24: Lex Gaarthuis.
5: Ja, goedenavond, zeg. Wat gezellig dat je er bent, joh.
25: De grootste hits aller tijden.
5: Ja, met London Beat. Radio

0: Lekkere timing qua file druk vandaag. Drive van de Cars.
1: Wel een mooi liedje.
0: Potverdorie. 11 minuten over 7. Nog midden in de avondspits. Of er al lekker uit, of er helemaal niet in geweest. Het maakt niet uit. Het is er tijd voor. Dit is de avond van 10. Die kale uit de Betuwe meldt zich voor een kakot

0: geweldig. De dag waarop minister Rianne Letchert na haar werk ging met een behoorlijk pittig klusje op haar bureau, beslissen of Ongehoord Nederland de omroep nog bij de publieke omroep mag blijven. En dat mag dus niet, is het besluit voorlopig. En de dag waarop de spelers van FC Utrecht en Go Ahead Eagles zich om 2 uur moesten melden voor wel een heel kort voetbalmiddagje. Nog precies 26 minuten uitspelen van een zaterdag gestaakte wedstrijd. Dat resulteerde trouwens in een spectaculaire comeback van FC Utrecht tot uiteindelijk een gelijkspel. Dat maakte zij vandaag mee. Maar wat maakte jij eigenlijk mee vandaag?
1: Lief Radio 10 Dagboek.
0: Je kunt het weer toevertrouwen aan het volledig lege qua pagina's. Hoor even, ik sla ze weer om. Lieve Radio 10 Dagboek. We gaan het invullen met z'n tweeën. Het dagboek van deze dinsdag 8 september 2026. Wat maakte jij vandaag mee? Wat heb je op je kerfstok? Wat hield je bezig? Laat het me weten. En vooral het Lief Radio 10 Dagboek door je berichtje. Simpelweg te beginnen met Lief Radio 10 Dagboek. Liefst inspreken of intypen. Leukste bericht, maar ook nog kans op een hele fijne Radio 10 prijs. Dus laat je niet onbetuigd en vul die pagina's van het Radio 10 dagboek van deze dinsdag 8 september 2026. Je berichtje beginnen met Lief Radio 10 dagboek. Spreek het even in. Oké?

0: liedjes. Kom er nog maar eens op. Supremes, voorbeeldje. Baby Love hoorde je bij Radio 10. Het is leven na zeven. Ik ben Lex, goedenavond.
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ja, en dit is het Radio 10 dagboek. Een leeg dagboek wat we elke dag custom-made invullen met jouw belevenissen en gebeurtenissen. Ik heb ze hier, de lege pagina's, maar die worden mooi gevuld door al die leuke berichten. Dank je wel daarvoor. Wat heb jij meegemaakt? Je kunt het altijd kwijt tussen 7 en 9. Je berichtje beginnen met Lief Radio 10 dagboek en we schrijven het erbij. Sandra zegt, Lief Radio 10 dagboek, ik heb vanmorgen voor het eerst sinds maanden weer een paraplu meegenomen. Ja, dat was nodig. Hij lag de hele zomer ongebruikt in de auto en natuurlijk wist ik pas bij de eerste bui weer waar. Nou, dat is wel op tijd. Ik heb vaak dat hij er dan niet ligt, Sandra, dus het is beter. Rob zegt, Lief Radio 10 dagboek, volgende pagina. Ik heb vandaag de schuur opgeruimd en 3 verlengsnoeren gevonden die ik de afgelopen maanden allemaal opnieuw had gekocht omdat ik dacht dat ik er geen eentje meer had. Ook heel herkenbaar. En Linda zegt, Lief Radio 10 dagboek, mijn dochter kwam vandaag thuis met haar eerste onvoldoende van het schooljaar. Conclusie, mooi, dan hebben we die ook maar gehad. Kijk, dat is de positive spirit. En Joost uit Hilvarenbeek aan de telefoon. Wat schrijf jij vandaag in het Radio 10 dagboek?
2: Nou Lex, voor mij is de mooiste tijd van het jaar, die is weer aangebroken hoor.
0: De herfst, denk ik. Dat je
2: nee, tussenjassen tijd hè.
0: Tussenjassen tijd?
2: Ik ben verslaafd aan tussenjasjes, dus niet te dik, niet te dun. Zo'n jas waarvan je eigenlijk nooit precies weet wanneer die aan moet.
0: Hoeveel heb je er, tussenjassen?
2: Sinds vanmiddag had ik er 34.
0: 34?
2: Ja. Ja? Ja, ik heb vandaag nog een beige erbij gekocht. Die zat nog niet in de collectie.
0: Je had nog geen beige tussenjas?
2: Jawel, maar dit is zandbeige. Ik had alleen top, grijze en cappuccino.
0: Dat zijn voor mij in principe allemaal dezelfde jassen.
2: Ja, alsjeblieft zeg.
0: En draag je ze ook allemaal?
2: Ja, dat is dus het probleem deze week. 'S Ochtends fris, 's middags warm. Windje, buitje. Ja, ik heb enorme keuzestress.
0: Hoe lang doe je dan over zo'n jas uitzoeken, als ik vraag mag?
2: Vanmorgen 3 kwartier. Spijkerjack aan. Weer uit. Ja. Bomberjack aan. Oh. Weer uit. Het parkaatje.
0: Uiteindelijk, wat is het geworden?
2: Ja, toen was het 12:00 en liep het alweer tegen de 20 graden hier.
0: Dus dan heb je geen jas meer nodig, begrijp ik.
2: Precies. Ja. Dit overgangsweer, dat maakt mijn leven en mijn hobby kapot eigenlijk.
0: Maar misschien moet je gewoon weer een paar tussenjassies wegdoen. Is dat een idee?
2: Oh no. Ja, dat heb ik 1 keer geprobeerd.
0: En?
2: Die hangt nou in de schuur voor tussen binnen en buiten.
0: Geniet van het tussenjassenseizoen,
2: Ja, Joost. Dankjewel. Ja. Jij ook, hè?
0: Ja, fijne avond, hè?
2: Houdoe.
0: Ja, houdoe.
1: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.
1: Radio 10.

0: niet op namen kunnen komen, bijvoorbeeld. Ja, dat zit in de familie. Ik heb het van mijn pa. God, hoe heet hij ook weer? Level 42, you're running in the family. Het is leven na zeven, lachen, winnen en meezingen. En dat meezingen, dat ga je straks doen. Met Shanice, I Love Your Smile en White Snake, Here I Go Again. En dat winnen. Oh, ik heb hem hier staan. Opgepoetst en wel. Een Radio 10 Dopper kan straks voor jou zijn. In een nieuw rondje, hoor je hem, dan scoor je hem.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Deals Bijbel.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
4: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
6: Kippie.
7: Nu bij DA, alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs.

In de avond van 10. En als je deze week nou denkt, here I go again, zodra je Stevie Wonder hoort, vooral blijven luisteren tot hij helemaal is afgelopen. Want zijn legendarische album Songs in the Key of Life bestaat 50 jaar. En 28 oktober aanstaande al viert ome Stevie dat live in de Ziggo Dome. En hallo, natuurlijk hebben wij kaarten. Tja. Hoor je deze week een hit van Stevie Wonder helemaal op Radio 10? Open meteen je Radio 10-app en app tickets naar de studio. Kom je live in de uitzending, dan wil je 2 kaarten voor Stevie Wonder. En van Stevie Wonder naar een andere man die hele mooie liedjes maakt over vrouwen. She's always a woman to me, Billy Joel.

0: Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream in de avondshow.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, inmiddels hebben we al zoveel toppers weggegeven in dit spelletje. Ik zit na te denken over een nieuw concept. Laat me in de Radio 10 appbox weten wat je daarvan zou denken. Om al die winnaars bij elkaar te brengen, toppers mee en dan, let op, toppers in concert te organiseren met wat leuke artiesten erbij. Nou, vind je het een leuk idee? Laat het me weten. Misschien gaan we wat organiseren. Hè? Tot die tijd. Je zit te luisteren en je denkt, maar ik heb zo'n dopper nog helemaal niet. Zo'n Radio 10 dopper. Mijn ultieme middel om mezelf te hydrateren in dit nieuwe school- of werkseizoen. Lex, hoe kom ik eraan? Ik ga het je nu uitleggen. In Hoor je hem, dan score je hem, hoor je drie keer, heel kort achter elkaar, een fragment van één en dezelfde top 4000 artiest. Drie fragmenten, één artiestennaam. Naar die artiestennaam ben ik op zoek. Dus luister goed naar de opgave van vanavond.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Alsof ik het heb met toppers in concert. Ja. Nog één keer. Ja. Dit is inkoppen voor een dopper vanavond. Stuur de naam van die artiest via de Radio 10 app. Die heb je gehoord. Hier drie keer heel kort achter elkaar. En score die.

0: komt naar Nederland en iedereen kent hem. Radio 10 presenteert Stevie Wonder met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Zeepeldruiven. 1 per se gratis. Becel, bakproducten en Kuipen. Ook 1 per se gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Nog 309.000.
6: Oké, elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Maar, denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Meer lachen binnen meezingen. Radio 10 Dopper gaat er straks uit. Leven na zeven, maar eerst het nieuws van 8 uur. Oscar van Oorschot.
7: 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella, omdat ze betrokken waren bij een schietpartij. Op straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto, maar die crashte. De politie in Marbella kreeg ze daarna snel te pakken. Er zijn 4 mensen opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een man in Rotterdam afgelopen zondag, meldt Rijnmond. 3 van hen zijn minderjarig. De gijzelaar werd gedwongen om zijn bankgegevens af te geven. Een van de verdachten probeerde nog te ontsnappen door uit een raam te springen, maar hij werd alsnog gepakt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten gecanceld. Dat komt door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. KLM zegt dat er van en naar Engeland voorlopig niet gevlogen wordt. Ook Ryanair en EasyJet waarschuwen voor annuleringen of vertragingen. Intussen zou de storing bijna zijn verholpen. En meerdere scholen in Amsterdam-Noord houden morgen de deuren dicht vanwege de OV-staking, meldt NH Nieuws. Door de staking vaart ook de pont over het IJ niet en die hebben veel leerlingen nodig om op school te komen. Op de meest hogescholen en universiteiten gaan de lessen wel gewoon door. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
6: We hadden hier vandaag iemand bij Radio 10. Die had zijn laatste werkdag voor zijn pensioen en die moest door de regen op zijn fiets, wel met een poncho aan, naar huis. Dat was toch een treurig beeld. Een pensionado hebben we hem ook meteen genoemd. Dat was een bijzondere ervaring. Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 7 minuutjes. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Terbrechtseplein. Door een ongeluk, 13 minuten.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl. Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En musli lepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en
16: vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Ja? Echt serieus?
20: Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
24: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
25: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder in de Ziggo Dome. Radio 10.

0: met frontvrouw Treintje Oosterhuis. Die heeft een bijzondere zomer achter de rug. Ze genoot met haar gezin van een grote reis, rondreis door Suriname. Van de jungle tot aan Paramaribo. Lekker eten. Tussendoor ook nog opgetreden daar. En lang thuisblijven zit er niet in. Deze maand staat ze 2 keer met het Jazz Orchestra of die concertgebouw op het podium. Met een eerbetoon aan haar grote held. Nou ja, alsof de duvel ermee speelt, zegt Stevie Wonder. Die dus sinds vandaag aankondigde dat hij binnenkort zelf in Nederland staat in de Ziggo Dome. En wij hebben de kaarten. Wat kunnen die dingen mooi bij elkaar komen. Je hoort de Touch Me There van Total Touch met ons aller Treintje.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, nu iets heel anders. Ik had het over een klein ideetje wat ik had. Doppers in concert. Met alle winnaars van een dopper. Maar ja, dan moet je wel zo'n dopper hebben. Dat is toch wel handig. En misschien heeft zij hem straks wel. Esther uit Duiven. Esther, goedenavond.
2: Hallo. Goedenavond.
0: Vond je het een goed idee, doppers in concert?
2: Hartstikke.
0: Schrijf ik jou erbij. Op de gastenlijst. Geen enkel probleem. Ik hou je op de hoogte.
2: Heel graag.
0: Hey, hoe was je dag?
2: Heel goed.
0: Vertel.
2: Lekker opgeruimd in huis. Buiten geweest. Lekker wezen wandelen. Voordat het begon te regenen. Net de eten naar binnen gewerkt. En nu genieten van de avond.
0: Naar binnen gewerkt. Dat klinkt niet. Dat klinkt als even snel klietjesdag of iets makkelijks.
2: Nee hoor. Gewoon broodjes warmen.
0: Nou, gewoon noem ik maar een gewoon broodje zwarma. Dit is toch, daar maak ik even tijd voor een broodje zwarma.
2: Nou, nee.
0: Nou, het is iets waar je heel erg lang op verheugt misschien. En dan als je het voor je hebt, dan wil je het zo snel mogelijk. Hè?
2: Ja, dan is het weg.
0: Dat is het. Zeg, die dopper gaat langer mee. Dat is een duurzame prijs. Van heb ik jou daar. Moet je mij wel even vertellen. Ik wilde zeggen welke topper je hier hoort. Maar dat is misschien... Dat is dan... Ja, is misschien iets te letterlijk, maar ja, kom er maar in.
2: Ja, het is een topper. Het is Gerard Joling.
0: Het is Gerard Joling, oh schat, het is helemaal. De Radio 10 topper, kom naar Duiven. Roekoe, roekoe. Esther, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We gaan ook iets van Ome Geer draaien met André Hazes. Blijft een prachtig duet, blijf bij mij. Ik wens je nog een heerlijke avond daar.
2: Ja, en hetzelfde. En nog een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel, Esther. Tot later, hè.
2: Oké.
0: Doei, doei.

reist de hele wereld over. Niet alleen voor haar muziek, ook met haar liefje Justin Trudeau. Je weet wel, die premier van Canada ooit. Katy Perry, Last Friday Night. En over de wereld over reizen gesproken. De helden uit de ochtend. Jeroen Kijkende Vechten. Jan-Willem Roodbeen met hun ochtendploeg zorgen ervoor dat jij de wereld ook over kan. Tenminste, deels. Hallo, reizen van 3.500 euro geven we weg. Dankzij de mannen, morgenochtend maken zij weer de nieuwe bestemming voor de reiswekkeractie bekend. Er staan hier 10 koffers in de studio. Hoor je de reiswekker? Open meteen je Radio 10 app. Heb je naam en het nummer van de koffer die jij kiest. Koffertje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10. Kom je in de uitzending, open je die koffer en zit de reischeck erin. Dan ga je naar die bestemming die morgenochtend bekend wordt gemaakt. Vandaag maakt u dan blij met een reis naar Kreta. Ik bedoel maar,

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Zometeen bepaal jij met welke top 4000 plaat wij de top 4000 Classics avond openen. Eerst...

0: Heroes, Vanessa Carlton hoort hier bij Radio 10. Het is 9:50. En we gaan draaien.
1: De Top 4000 Tombola.
0: Top 4000 Tombola, dat is een enorme bingo-mode. Daarin alle 4000 nummertjes corresponderend met de liedjes op de posities. In de Top 4000 en zometeen natuurlijk 3 uur lang Top 4000 Classics. 2 balletjes rollen er as we speak uit. En tussen die 2 balletjes, de nummers op die 2 ballen, gaat het. Welke 2 liedjes die er nu zijn uitgerold vormen jouw keuze voor de aftrap van die Top 4000 Classics avond? En vooral, belangrijkste vraag nog, welke ga jij kiezen? Eerst eens kijken wat eruit is gerold. Balletje 1.
2: 2802.
0: De nummer 2802. Wie stonden daar dan? Oh, de Pointer Sisters, jongens. En? Happiness. Dat is je keuze 1 voor deze Top 4000 Tombola vanavond. Keuze 2 behelst balletje
2: 972.
0: En daar stond... Brian Ferry, Slave to Love, nummer 972. Dat is weer een battle van epische proporties. En jij gaat die beslechten door te stemmen via de Radio 10 app. Welke draait straks helemaal? Pointer Sisters, Happiness, nummer 2802. Of Brian Ferry's Slave to Love, waar heb je zin in? De nummer 972 voor de meeschrijvers uit de afgelopen editie van de Top 4000. Stemmen voor de Top 4000 Tombola. Je hebt een paar minuutjes. Meld je nu via de Radio 10 app.

0: Daarin zitten 4000 balletjes. Alle 4000 liedjes uit de top 4000 van afgelopen december hier bij Radio 10. De grootste hitlijst aller tijden. Er rollen er iedere avond twee uit waartussen jij kunt kiezen. Wat wordt de aftrap van je top 4000 classics avond die zometeen begint om 9 uur? Met Wouter Kooijman. Het is spannend in de app. Aan de telefoon. Henk Paap. Hallo Henk.
1: Hey, hallo. Goedenavond.
0: Hey. Henk Paap. Ik vind dat een goede, fijne, stevige naam.
1: Ja, is het ook.
0: Dit staat meteen. Er komt iemand binnen, weet je wel. Wie is dat? Ja. Henk Paap. Bam! Dan komt er, weet je, twee woorden, twee lettergrepen. Bam! Dat is goed. Ja, dan neem ik aan, Henk, dat jij ook een standvastig en vooral besluitvaardige man bent.
1: Tuurlijk.
0: Oh, ik hoor je enige twijfel.
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Ja, is dat zo, Henk? Wat is het laatste waar je over getwijfeld hebt?
1: Over deze telefoon op te nemen.
0: Oh, toch gedaan.
1: Ja, toch ja, gedaan.
0: Maar dat is de juiste keuze geweest, Henk. Heb je dat vaak, dat je dan twijfelt en toch de juiste keuze maakt?
1: Ja, je moet toch altijd doen wat je gevoel moet doen, hè, denk ik.
0: Luister naar mijn gevoel. En jij hebt geluisterd naar je gevoel, want ja, deze top 4000 tombola battle, moet ik zeggen, want het is spannend in de appbox. Die ging tussen de Pointer Sisters en Brian Ferry. Wat wordt de aftrap van deze top 4000 classics avond met Wouter Kooijman? Jij mag het zeggen.
1: Ja, nou, het lijkt mij heel lekker als het Brian Ferry wordt.
0: Brian Ferry. Hakkies over de sloot. 52% van de stemmen gaat voor Brian. Door jouw standvastigheid, Henk. Jouw besluitvaardigheid. Ja. Henk, pam. Wordt het Brian Ferry. Prachtig.
1: Ja. Lekker, man.
0: Dankjewel, Henk. Fijne avond, jongen.
1: Ja, hetzelfde.
0: Tot later.
1: Doei.
0: Hoi.

legende komt naar Nederland en iedereen kent hem. Radio 10 presenteert Stevie Wonder met de Songs in the Key of Life Tour. 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. En jij kunt erbij zijn, want Radio 10 geeft kaarten weg voor Stevie Wonder. Tickets van 10 voor Stevie Wonder. Alle info, radio10.nl. De prijs.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
7: Kippie.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Zo, nou zit je schrap voor 3 uur lang het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 classics. Met Whitney Houston zometeen. Eerst het nieuws van 9 uur met Oscar van Oorschot.
1: Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Hij doet het verhaal af als een leugen en zegt dat hij van niks wist. 3 Nederlanders zitten in een Spaanse cel na een schietpartij in de badplaats Marbella. Daar werd vanmiddag in een drukke straat iemand in zijn been geschoten. Na een achtervolging waarbij de vluchtauto crashte, werden de verdachten opgepakt. Het waarom van de schietpartij is nog een raadsel. De problemen op Britse luchthavens zijn nog niet voorbij, maar volgens de BBC vertrekken hier en daar toch weer wat vliegtuigen. Door storing bij de Britse luchtverkeersleiding gaan sinds vanmiddag 100 vluchten niet door of zijn ze vertraagd. Ook reizigers op Schiphol hebben er last van. En in de Eredivisie is de inhaalwedstrijd NEC-Excelsior geëindigd in 2-2. NEC scoorde de gelijkmaker pas in blessuretijd. De wedstrijd werd vorige maand uitgesteld, zodat NEC wat meer rust kreeg voor de Europese play-offs in de Champions League. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
0: Radio 10 verkeer met nog 1 vertraging. De A50, Apeldoorn-Zwolle, bij Heerde. Er is een ongeval gebeurd. De vertraging daar is 18 minuten.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl. Vliegtuig.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it!

origineel. Is dit dus een liedje van 50 Cent en Justin Timberlake. Alleen sloeg het liedje in Nederland niet echt aan. Tot een jaar later Milo deze versie opnam. Ja, toen werd het een nummer 1 hit. EO Technology hoorde je. Dinsdagavond 9 uur geweest. De hoogste tijd voor het beste uit de top 4000 van afgelopen jaar. In de top 4000 Classics. Ik ben Wouter trouwens. En je kunt me vanavond bereiken via de gratis Radio 10 app. Dat is ook de plek als je een classic wilt doorgeven. Die je graag weer zou willen horen bijvoorbeeld. Enige voorwaarde is wel dat hij in de top 4000 moet hebben gestaan natuurlijk. En dat kun je zelf weer controleren door te gaan naar radio10.nl. Heb ik zo meteen een echte Duitse cultclassic die in veel feesttenten niet meer gedraaid mag worden, omdat de organisatie niet voor de gevolgen wil instaan als die plaat gedraaid wordt. Maar eerst een cover die Elvis Presley opnam in 1968... voor de film Clambake. Origineel is het liedje van Jerry Reed. En omdat Elvis niet de juiste groove in het nummer kreeg, vroeg hij aan Jerry Reed of hij ook op zijn versie de gitaar wou bespelen. Nou, dat kon hij niet weigeren natuurlijk. Dit is

bekennen, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Radio 10, met elke avond vanaf 9 uur het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Het zijn de top 4000 classics, met zometeen de zanger die op zijn 10e werd aangevallen door... een geit. Ja, je hoort hem zometeen. Eerst de hit van Linda, de dochter van Sam Cooke. Op haar 8e leerde ze Cecile Womack kennen. En sindsdien zijn die twee erg close met elkaar. Jaren

0: Radio 10. Hij heeft iets afschuwelijks meegemaakt op zijn 10e. Toen werd hij namelijk aangevallen door een geit. Het was een indrukwekkende belevenis, zoals je hoort. Je bent bij Radio 10, de top 4000 classics. Zometeen een classic die je schaakmat zet. Pet Shop Boys komen eraan. En op deze kletsnatte dinsdagavond mag deze van CCR niet ontbreken. Je hoort hem zo helemaal.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo, het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
12: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
14: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
15: De vriendelijke specialist DA.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

je dat Bjorn en Benny van ABBA schreven voor een musical over schaken. In de musical wordt schaakrivaliteit tussen schakers uit de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie als een soort van metafoor gebruikt voor de Koude Oorlog. Bij deze classic van Murray Head zet ik je mooi even schaakmatten. Dit is One Night in Bangkok op Radio 10.

een gloednieuwe theatertour. Waar je, als je er nog geen kaartje voor hebt, ook niet meer naartoe kunt. Want nu al is de tour volledig uitverkocht. Crash Hip, All My Life, hoorde je op Radio 10. En zometeen na 10 uur hoor je een classic van een groot Pokémon-fan. En ook een classic waarin flink gefloten wordt, omdat de schrijver van de song even geen gitaar bij zich had. Ja, tijdens het schrijven natuurlijk. Het klonk wel leuk, dus het bleef erin. Welke classic dat is, dat hoor je zometeen in de top 4000 classics. En in die top 4000 staan ook vaak liedjes die op papier misschien geen grote hit zijn geweest, omdat ze waarschijnlijk vaak op de radio zijn geweest. Lijkt dat wel anders? Deze van Jay Ferguson is er bijvoorbeeld zo eentje. Thunder Island kwam de tipparade niet uit in 1977. Maar deze hoek ken je ongetwijfeld.

0: zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: thuisbatterij.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Kun je goed fluiten? Scorpions ging het in ieder geval goed af in de 90's. Je hoort ze zo en ook Billy Ocean komt eraan. Eerst het nieuws van 10 uur met Oscar van Oorschot.
13: De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Er wordt weer gevlogen. Op Heathrow in Londen en andere Britse vliegvelden werden sinds vanmiddag honderden vluchten gecanceld of ze vertrokken veel later. De getroffen luchthavens doen er alles aan om de achterstanden weg te werken. Ook op Schiphol vielen tientallen vluchten uit. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. De Brabantse plaats Baarle-Nassau is een gestolen ezeltje dood teruggevonden. Het was nog maar 2 weken oud toen het gisteravond werd weggehaald bij de moeder. Volgens verschillende media is het ezeltje neergeschoten, zat een schotwond in haar hoofd. De eigenaar heeft aangifte gedaan. En in de buurt van de Egyptische hoofdstad Cairo is een graf van meer dan 4000 jaar oud gevonden. Het graf is van een man met de naam Yun Men. Hij was een koninklijke rechter die luisterde naar de klachten van het volk. Het graf werd afgelopen zomer al ontdekt, maar de vondst is nu pas naar buiten gebracht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden.
12: Radio 10 verkeer met nog één vertraging voor je. Die staat op de A2, Sertogenbosch-Utrecht. Voor Lingenbrug, de vertraging is 10 minuten.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Nog 309.000.
17: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 stuur.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
20: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
21: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Mama! Mama! Mama!
24: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
23: Mama, een kleurplaat.
24: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
25: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
23: Mama.
26: Kijk nou, je zit naast papa.
24: Boek je

ook verdomde handig te zijn, want zo kon hij mooi zijn eigen pakken maken. Want wat is er nou belangrijker voor iemand die in de muziekindustrie zit dan je imago? Are you ready, hoorde je? Het is een best wel kletsnatte dinsdagavond. Maar gelukkig neemt de intensiteit van de buien steeds verder af en het koelt af naar een graad of 15. Tot middernacht hoor je de grootste en de beste hits uit die grote hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics. Goedenavond, ik ben Wouter. Het is ook gezellig in de app hoor van Radio 10. Zo luistert Miranda bijvoorbeeld mee, Anja, Vivienne. Nou, gezellig dat jullie erbij zijn. Ook Stefan zit nog lekker mee te luisteren. Hij is aan het gamen, heeft de classics lekker aanstaan. Karen is onderweg naar huis. Frans rijdt door Nederland in de vrachtwagen. Ja, dat moet ook allemaal gebeuren. Nou, goed dat jullie er allemaal bij zijn. In de classics heb ik zo meteen de zanger die al sinds zijn jeugd Pokémon-fan is. En afgelopen zondag kwam er een hele kleine droom voor hem uit. Nou, wat het is, dat hoor je zo meteen. Eerst Cats met een liedje uit het jaar dat ze besluiten te stoppen met optreden. Na jaren van intensief toeren willen ze wat rust. Maar ze kwamen toch weer terug op die beslissing. Ze gingen toch weer het podium op. Uit 1974 is dit Be My Day op Radio 10.

0: Radio 10, Ed Sheeran en Overpass Graffiti. Ja, vorige week zondag kwam er een kleine droom voor Ed uit. Hij mocht namelijk zingen op de Pokémon World Championship in San Francisco. Ja, hij zong de titelsong van Pokémons. Edje verzamelt die Pokémons al sinds zijn jeugd. Dus eigenlijk was hij al een Pokémon-trainer voordat hij echt een zanger werd.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: De zomervakantieperiode, ja, die is wel een beetje voorbij, hè. En het sparen voor de vakantie van volgend jaar kan beginnen. Ja, of je zorgt dat je deze week Radio 10 aan hebt staan. Want we sturen je naar de zon als de reiswekker afgaat. Ja, hoor je die afgaan, app dan je naam naar de app van Radio 10. Dat is gratis, dus ja, je kan het altijd even proberen. Kom je in de uitzending, dan mag je een koffer uitzoeken. En zit er in die koffer een reis. Nou, dan win je die reis van Cor en Don te waarde van 3500 euro. En als er niks in die koffer zit, ja, dan valt die koffer af en gaat de reis door naar het volgende programma. Morgenochtend om 6:15 stopt de ochtendshow. Radio 10 staat op weer een nieuwe reis in een van de koffers. Dus app je naam naar de app van 10 als je morgen die reiswekker af hoort gaan. In de top 4000 classics zo'n opwarmertje dat een muzikale missieverklaring werd voor de band uit Londen die je zo meteen hoort. Eerst

0: leuk, hè? Origineel uit de jaren 60. En is het van Prince Buster. Dit was Madness. Die het gebruikte om het publiek op te warmen aan het begin van hun optreden. One Step Beyond. Ik ben Wouter, je luistert naar Radio 10. Met zometeen een top 4000 classic van de zanger. Die uit de stad komt waar het per wet verboden is om een kuikentje te verven. Nou, wie wat waar, hier dat zometeen. Net zoals Elton John. En deze van Nick Kershaw. Zo helemaal.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.

bittere pil die hij 2 weken geleden moest slikken, had Elton toch liever afgedaan, denk ik, met Sorry. Samen met de Britse kroonprins Harry en nog 4 anderen moet Elton namelijk 9,5 miljoen pond betalen aan de Britse tabloids nadat ze een rechtszaak over privacy schending verloren. Sorry seems to be the hardest word. Elton John en Blue, je bent bij Radio 10. Goedenavond. Dit zijn de Top 4000 Classics. Zometeen een hit van Madonna.

hoorde Madonna Crazy For You. Ze nam het op voor de worstelfilm Vision Quest in 1985. Ja, alleen het liedje werd populairder dan de film zelf. Vooral in het begin, waardoor de makers dachten... als we die titel van die film nou snel veranderen in Crazy For You... dan kunnen we misschien nog een beetje meeliften op het succes van dat liedje. Nou, dat werkte enigszins.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die

0: ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: FOMAR, voor de markt. FOMAR, voor de markt.
6: Radio 10. Waar je zo een classic hoort van een voormalig loodgieter uit Bergen. En muziek van Kizzy en de Sunshine Band komt eraan. Hier is het nieuws van 11 uur, gelezen door Mario Quartal.
7: Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire bases zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord-supporters, meldt Rijnmond. Een paar honderd supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 6:15 tegen FC Barcelona. Het Radio 10 weer door Weer Online. In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien. Dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.

dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: 18+.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Fomar. Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevering kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

zanger uit Bergen, Noorwegen in dit geval. Het was muziek van Kurt Nielsen. Ja, je hoorde She So High. En voordat hij doorbrak als zanger, werkte hij als loodgieter. Maar dat veranderde snel nadat hij won bij World Idols. Een eenmalige show met allemaal Idols-winnaars van over de hele wereld. En volgens mij is Jamai daar ook nog bij geweest. Het is echt een kletsnatte dinsdagavond, maar de intensiteit van de buien neemt langzaam af.

Wouter. En in de teletienmachine neem ik je zometeen mee terug naar het jaar dat er werd gestaakt in Nederland. En ik heb zometeen een classic die dezelfde vibe heeft als die comeback track van Cher in de jaren 90. Believe, weet je nog wel. Nou, het komt er allemaal aan zometeen. Eerst Waiting in Vain, een nummer dat uitkwam in 1977. Werd alleen niet opgepikt, vandaar dat hij in de 80's nog een keer werd uitgebracht. Toen met succes. In de top 4000 classics is dit.

0: track van Cher uit de 90s, Believe. En dat komt omdat hetzelfde productieteam er ook achter zit. En ze maakten volop gebruik van de subtiele vocale effecten. Autotune. Tina Turner, je hoorde When the Heartache is Over.
1: De Teletien Machine.
0: Nou ligt Nederland morgen plat door die OV-staking. In het jaar waar ik je mee naartoe terug ga nemen, werd er ook gestaakt. En wel door de radio en tv in Nederland. Alles ging op zwart, omdat de nieuwe CAO voor het omroeppersoneel maar niet werd goedgekeurd. Ja, alles was gewoon stil. En het was het jaar dat Nederland hoog bezoek ontving.
2: Dierbare vrienden in Nederland, zoals u weet, zal ik binnenkort de katholieke geloofsgemeenschap in uw land bezoeken.
0: De paus kwam in 1985 voor een vijfdaags bezoek naar ons land. En 1985 was ook het jaar dat Sting ruzie kreeg met zijn eigen uitgever. En dat kwam door het zingen van dit. Maar dat was ook eigenlijk de enige bijdrage in deze track van Dire Straits. Maar de uitgever van Sting vond dat hij zijn stem onrechtmatig had uitgeleend. Gelukkig kwamen ze er uiteindelijk wel uit met elkaar. En hoor je Money for Nothing van Dire Straits nu in de top 4000 Classics.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: De mega

0: staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
4: Goedenavond, zometeen de

Get the party started is het motto van Pink vanavond, want ze is jarig. 47 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. 28 oktober staat Stevie Wonder in Amsterdam. En deze week maak je bij Radio 10 elke dag kans op tickets van 10... voor deze nu al legendarische avond. Hoor je deze week een hit van Stevie Wonder helemaal? App dan tickets naar de studio van Radio 10 met de gratis app. Als je de uitzending komt, dan zijn die 2 tickets voor jou. Deze hele week dus tickets van 10 voor Stevie Wonder. 28 oktober in Amsterdam. Donna Summer hoor je zo meteen in de top 4000 classics. En dit is Prince. This will be the

hoorde David Bowie zometeen de nacht van 10. En morgenochtend weer vrolijk opstaan met de ochtendshow Radio 10 staat op. Waar ze morgenochtend om 6:15 weer een nieuwe reis in een van die reiskoffers gaan stoppen. En je weet het, als je het reisalarm af hoort gaan, je naam appen naar de app van Radio 10. Wie weet, ga je dan binnenkort op onze kosten op vakantie. Ik spreek je morgenavond weer voor een nieuwe Top 4000.

0: is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwsradio.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. Denzel Dumfry stond bij Real in de basis tegen zijn oude club. Lille-Real Betis werd 2-3. Porto-Manchester City eindigde in 0-2. En Borussia Dortmund-Villarreal werd 3-2. Morgen komt Feyenoord als eerste Nederlandse club in actie tegen Barcelona. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
1: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor...

0: Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. En mensen die vastzaten op vliegveld Heathrow in Londen konden in veel gevallen gisteravond alsnog vliegen. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding werd er urenlang niet gevlogen, maar halverwege de avond kon dat wel weer. Dan moest een vliegtuig er wel al zijn, want er werd de rest van de dag niet meer geland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reis.

0: Wie vandaag met het openbaar vervoer moet, heeft een probleem, want dat rijdt niet. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Alleen de Sprinter tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft rijden. Busvervoerder EBS hoopt in de Zaanstreek te kunnen rijden, maar geeft geen garanties. Het Amerikaanse Hof weigert de kiesdistricten in de staat Missouri aan te passen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De partij van president Trump had erom gevraagd. Anders kan het pas met een referendum in november en dus niet voor de verkiezingen. Trump wilde die wijziging zodat zijn partij beter uit de verkiezingen zou komen. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië gebombardeerd. En er komen nog meer aanvallen aan, zeggen ze. Op die manier slaat Iran terug nadat Amerika 5 van hun olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. De Iraanse revolutionaire garde noemt het misdaden van het Amerikaanse terroristische leger. En Chris Rock zou willen dat hij nooit was geslagen door Will Smith bij de Oscars 4 jaar geleden. Dat zei hij in een interview over een nieuwe film die hij regisseerde. Daarin wordt ook iemand geslagen door een collega. Verdere vragen over het moment tijdens de Oscars ontweek hij in het interview. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien met aan de kust kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
1: Deze week maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor Stevie Wonder in de Ziggo Dome. Radio 10.